0: Gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe. De nacht van de

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethof, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed. Alleen.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, René. Word eens wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
9: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
10: Ja, ik lig al uren wakker.
9: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
11: Lekker slapen. Dekker slapen.
12: Dekkerslapen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
8: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
7: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
9: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
10: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
7: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
15: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Radio Drenthe.
16: Goedemorgen, Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
17: Dag Drenthe, een heel goedemorgen. Dinsdag 15 september is het. De derde dinsdag van september. Ruben, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Judith.
17: En dan weet je het wel, hè. Prinsjesdag vandaag. Blij trouwens dat je hier zit, want het had zomaar kunnen zijn dat jij nog ergens voor een spoorwegovergang had gestaan, hè?
18: Ja, een grote treinstoring op dit moment in meerdere delen van Nederland, waaronder dus ook in Drenthe, wat zorgt voor een flinke vertraging. De gevolgen zijn dan ook groot voor het treinverkeer. En inderdaad, een deel van die problemen ligt ook bij de overgangen, want die zijn op veel plekken dicht. Ja, ten onrechte dus. Die staan gewoon de hele tijd dicht. Nou, ik stond zelf vanmorgen ook voor zo'n overgang bij Hooghalen. Ik ben uiteindelijk maar omgereden en dan ben ik godzijdank op tijd. Maar ja, de problemen zijn groot op het spoor.
17: Een aantal auto's gingen wel door die of langs die dichte bomen, ja, zeg maar. Hè?
18: Ja, die gingen voor mijn neus van dat spoor over. Ik heb even getwijfeld, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik denk, nee, ik zie dit te vaak op sociale media voorbij komen dat het gruwelijk fout gaat. Ik wist natuurlijk ook niet wat de oorzaak was. Ik heb wel de politie gebeld. Ze zeiden, ja, er zijn inderdaad problemen. Treinen houden ook wel rekening mee met dat die overwegen dus niet open gaan. Dus ze rijden wel iets minder hard. Maar ja, het spoor overgaan waar de bomen dicht zijn, dat wordt natuurlijk nooit geadviseerd. Ja.
17: Goed, en natuurlijk ontzettend jammer voor mensen die vandaag juist richting Den Haag zouden met de trein. Vanwege Prinsjesdag, hè. Treinen rijden dus langzamer. Het kan dus betekenen dat je wat vertraging hebt, dus hou daar even rekening mee. En als je met de auto of de fiets onderweg bent, het kan dus zijn dat de spoorweg bomen dicht blijven. En dat heeft dus allemaal te maken met een forse storing in het noorden van het land. Nou, terug naar Prinsjesdag dan. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. Blikken met de commissaris van de Koning, Agnes Mulder, vooruit. Ik bel ook met Jelle Snipper, die Drenthe vertegenwoordigt langs de route. Hij mag daar een toneelstuk opvoeren met de schutterij van Koevoorde. En we hebben oog voor protest tijdens Prinsjesdag. Zoals dat tegen de opslag van kernafval in de Drentse bodem. Hoor je ook meer over. In de water in Valthermond is gisteren een dode gevonden en in een huis even verderop een gewonde. De PVV misbruikt de Assel Courant voor het plaatsen van een nepartikel over Oekraïners. Oud-wethouder Ria Raven van Midden-Drenthe was volledig integer, blijkt uit onderzoek. Daar praat ik straks over met burgemeester van Midden-Drenthe, Zwiers. En Stichting Donorkind overweegt massadonor Simon uit Assen voor de rechter te slepen. Je hoort het allemaal vanochtend hier bij ons.

Prinsjesdag is er weinig te klagen over het weer. Geregeld zon en overdag blijft het droog. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. En de temperaturen variëren in Drenthe van 23 tot 25 graden. Vanavond wel kans op regen en ook kans op een onweersbui dan. Goedemorgen.

0: Miami Sound Machine op Radio Drenthe en Bad Boy. 7:10 is het. Ja, het is Prinsjesdag. En dit jaar is Drenthe aan de beurt om een zogenoemde burgerdeputatie naar Prinsjesdag te sturen. Dat is een groep vertegenwoordigers, zeg maar, van Drenthe. Die mogen er naartoe. Inwoners van Drenthe die uitgenodigd zijn om daar naartoe te gaan. Jelle Snippe is zo'n vertegenwoordiger. Hij is van de Schutterij van Coevorden. Dat is een vereniging die de geschiedenis van Coevorden uitbeeldt en onder meer het ontzet van 1672 naspeelt. Jelle is nu met een groep van 50 Drenthen onderweg naar Den Haag. Ze zitten met z'n allen in een bus. Jelle, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is dat, zeg maar, dat je als Drent wordt uitgekozen om daar bij te zijn vandaag?
1: Het is echt enorm bijzonder. Het gebeurt natuurlijk één keer in de 12 jaar. Dus überhaupt je provincie wordt uitgekozen. En dat je dan ook nog als relatief kleine vereniging in Drenthe met z'n allen die kant op mag, echt fantastisch.
0: Want wat staat jullie vandaag te wachten daar?
1: Ja, we moeten het is natuurlijk een heel protocol en een hele gelegenheid. Best lang staan ook, 3 uur ongeveer. Maar we staan echt 30 centimeter van de koets af. Dus we mogen zwaaien, dus ook dat is leuk. Maar dus best een lange dag, maar ook superleuk.
0: Ja, jullie staan daar van de Schutterij in Coevorden. Maar wie zijn er nog meer in die bus? Van welke verenigingen in Drenthe?
1: Ja, we hebben een vertegenwoordiging van het Shakespeare Theater in Diever in de bus. En een vertegenwoordiging van de Molukse gemeenschap. Dus een heel mooi gezelschap. De bus is ook hartstikke vol. We hebben allemaal een broodje gehad. Dus de sfeer zit er goed in.
0: En gaan die allemaal iets uitbeelden langs die route?
1: Ja, die doen dus allemaal een soort representatie van hun vereniging of van hun gemeenschap tijdens de burgerdeputatie.
0: En wat gaat u doen met de Schutterij?
1: Ja, we gaan in kostuum. 17e eeuws kostuum natuurlijk. Dus dat wordt nog wel leuk op leuke schoentjes staan de hele tijd. Maar we gaan gewoon genieten. En natuurlijk de mooie geschiedenis van Drenthe uiteraard tijdens Prinsjesdag.
0: Ja, en op het moment dat die koets langskomt, hè, je probeert dat natuurlijk zo goed mogelijk te timen. Wat wil je dan vooral laten zien?
1: Vooral gewoon de rijke geschiedenis van Drenthe, onze kostuums, de historische getrouwheid van de kostuums. Maar ook, we mogen zwaaien, dus ik ga ook gewoon, zwaaien naar de stoet. Ja.
0: En weet u ook wat de andere inzittenden van de bus gaan laten zien? Van de Shakespeare Theater en de delegatie van Moeilijkers vanuit Drenthe?
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik heb de Shakespeare Theater kostuums heb ik al een klein beetje gezien. Nou, dat ziet er de Shakespeare's uit. Maar ik heb de kostuums van de Molukse gemeenschap nog niet gezien. Dus daar ben ik nog het meest benieuwd naar. Maar ongetwijfeld dat het er ook fantastisch uit gaat zien. Ja.
0: Nou, laat Drenthe shinen langs die route, zullen we maar zeggen. En heb veel plezier. Jelle Snippe, onderweg dus naar Den Haag in een bus vol Drenthen. Het is maar goed dat je niet met de trein bent na al die storingen vanochtend. Toi, zet hem op en heel veel plezier.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Jewel en My Life. Stichting Donorkind wil dat massadonor Simon uit Assen stopt met het doneren van sperma. Daarvoor wil ze bindende juridische afspraken met hem maken. En als hij dat niet wil, dan overweegt de stichting om naar de rechter te stappen. Volgens de stichting is dat de wens van 30 ouders. Ik ga erover praten met de voorzitter van de stichting Donorkind, Ties van der Meer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u wil dus met Simon om tafel. Om te bereiken dat hij stopt met het doneren van sperma. U wilt daar bindende juridische afspraken met hem over maken. In hoeverre is dat mogelijk tussen individu en individu om bindende juridische afspraken te maken?
1: Je moet natuurlijk daar heb je natuurlijk wel een advocaat bij, allebei natuurlijk. En je moet natuurlijk wel langsgaan bij een notaris om dat soort zaken goed te beleggen. Maar op dat moment kan je wel degelijk natuurlijk afspraken maken die ook juridisch meteen afdwingbaar zijn, zodat er bijvoorbeeld een dwangsom aan vastzit. Denk ook maar bijvoorbeeld aan het verkopen van een huis. Dat is ook een juridische afspraak.
0: Ja. Hoe is zijn houding hierin? Heeft hij op enig moment blijk ervan gegeven dat hij wel bereid is tot zo'n afspraak?
1: Dat heeft hij wel soms ook tegen moeders gezegd. En hij heeft natuurlijk een aantal weken geleden heeft hij een brief gestuurd. Waarin hij een soort uitleg geeft. En ook op een bepaalde manier ook wel sorry zegt. Dat hij zoveel kinderen heeft verwekt. En dat hij daarover heeft gelogen. Dus we hopen dat toch wel enige oprechtheid heeft. En dat we dus met hem in gesprek kunnen hierover.
0: Ja, Simon zegt dat hij vader is van 199 kinderen. Hoe belangrijk zijn deze afspraken voor die kinderen?
1: Dat is wel echt enorm belangrijk. We weten nog niet helemaal of er inderdaad echt 199 zijn, of misschien zelfs nog wat meer. En nog niet al deze kinderen zijn zelf op de hoogte. En nog niet alle ouders zijn op de hoogte. Maar we weten wel, als Stichting Donorkind hebben we ook best wel veel contact met andere grote groepen. Halfbroers en zussen. En het is voor mensen heel vervelend om gedurende je hele leven constant, misschien wel elke maand, opnieuw te worden geconfronteerd met een nieuwe halfbroer of een nieuwe halfzus. Waar je weer van moet gaan besluiten. Wil ik die leren kennen? Wat zegt diegene over mij en hoe voel ik mij daarover? Dus dat is heel onrustig. Dus het is heel belangrijk dat hij nu stopt. Mm-hmm. En dat er dus ook op enig moment een soort van helderheid komt in het levensverhaal van deze kinderen.
0: Ja. Heeft u al een afspraak voor een gesprek met hem?
1: Nee, we hebben nog geen reactie van hen ontvangen op onze brief. Dat sturen we in onze brief, dat we hem daar ook 2 weken de tijd voor geven. Is er dan nog geen reactie en geen afspraak? Dan gaan we inderdaad naar de rechter.
0: Ja, mocht er wel een gesprek komen, mogen er wel afspraken komen. Wat als hij zich daar niet aan houdt? Wat dan?
1: Bij de afspraken die we met hem gaan maken, daar hoort ook bij dat we zeggen van zo'n afspraak, daar zit dan een dwangsom aan vast. Eerder hebben we met massadonor Jonathan Meijer, hebben we dat voor de rechter gedaan. Dat betekent dat daar een uitspraak ligt waar als Jonathan Meijer zich nog aanbiedt als spermadonor of ingaat op verzoeken van mensen om sperma te doneren, dan moet hij die 100.000 euro betalen. Dat is een dwangsom, dat is een boete. Ja. En dat is natuurlijk wat we ook gaan afspreken met Simon.
0: Ja, wanneer is de deadline? Wanneer moet hij reageren?
1: We hebben gisteren de brief verstuurd.
0: 13
1: dus
0: dagen.
1: Ik ga er even uit. Ja, precies. Ja, ik verwacht toch wel dat we 28 september wel een antwoord hebben.
0: We gaan het afwachten. Dank voor dit gesprek. Ties van der Meer, voorzitter van de Stichting Donorkind.

0: Sam Fender featuring Olivia Dean. Dit was Rain Me In. Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Er is een grote storing op het spoor op dit moment in het noorden en het midden van het land. Ook Drenthe heeft daar last van. Daardoor hebben treinen vertraging of vallen ze uit. Meerdere overwegen blijven dicht door de storing, waardoor ook verkeer daar last van heeft. Het is nog onduidelijk hoe lang die storing gaat duren.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 15 september. We gaan herinneringen ophalen en beginnen in 1879. Dan krijgt Nederland zijn eerste voetbalclub.

0: maken. HFC uit Haarlem. Van het voetbalveld naar de lucht.
1: At Murat, California, a production model F-86 jet fighter with Air Force Major Richard Johnson at the controls get set for an assault on the world's speed record.
0: Recordpoging in de lucht op 15 september 1948 door Major Richard Johnson. Met een F-86 vliegt hij 1080 kilometer per uur. Een record in 1948. Gaan we naar de jaren 60, want in 1964 is de eerste aflevering van een serie die erg populair wordt in ons land.
2: This is the continuing story of Peyton Place.
0: En van de televisie gaan we naar de computer, want Google is jarig vandaag. De lancering is op 15 september 1997. 29 lentes jong dus. En tot slot nog even terug naar 15 september 1937, de geboortedag van deze man.
3: Ik heb Jan Mulder nog gefloten, Arie Haan, Jan Blom. Maar goed, ik heb het niet verder gebracht dan kampioenschap van Nederland amateurvoetbal. Een beetje eerste divisie en dat was het dan. Kortom, net niet goed genoeg.
0: Herken je hem? Jacques D'Ancona, die jaren in Paterswolde wonen. We kennen hem natuurlijk als recensent en jurylid van de Soundmix Show. Maar hij was dus ook voetbalscheidsrechter. Hij overlijdt 2 jaar geleden op 86-jarige leeftijd. Wie zijn er eigenlijk nog meer van 15 september? We gaan naar de jarigen. Congratulations and celebrations. Nou, radio-dj Rick van Veldhuizen bijvoorbeeld. Die is jarig vandaag 65 geworden. Ook oud-schaatser Annemarie Thomas is jarig. Zij is 55 nu. En prins Harry mag trakteren. Hij is 42 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 1968. Dan staan de Doors in Amsterdam, maar zonder Jim Morrison. Die ligt in een ziekenhuis vanwege het innemen van te veel drank en drugs. Dit is Love Her Madly.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring, heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
4: Voordeeluitjes.nl. Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Krasip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
8: 19:30 geweest. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Ruben Koor. Ruben, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Er is een grote storing op het spoor op dit moment, waar ook Drenthe last van heeft. Daardoor hebben treinen vertraging of vallen ze uit. Ook hebben meerdere overwegen last van een storing, waardoor ze dicht blijven. Daardoor kan het verkeer ook last hebben van die storing. De storing lijkt volgens ProRail te zitten in het beveiligingssysteem, zegt deze woordvoerder.
10: En dan wordt het dus moeilijk om te kijken van rijdt er wel of geen trein. En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoet of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
9: Het is nog onduidelijk hoe lang die storing precies gaat duren. In Valthermond is gisteravond iemand overleden nadat diegene aan het einde van de middag zwaar gewond in het water werd gevonden. Een tweede persoon werd gewond gevonden in een woning even verderop. Even na 6:30 gistermiddag kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in de Kleine Turfstraat. Wat er daar precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie onderzoekt dat. En de Ram is weer begonnen met het winnen van olie in Schonebeek. Sinds eind 2021 stonden de pompen stil, omdat er te veel chemische stoffen in het water zaten. Bij de winning van olie is namelijk water, of eigenlijk stoom, nodig, omdat die olie anders te stroperig is om op te kunnen pompen. Eind 2024 kreeg de NAM een nieuwe vergunning van de overheid om het afvalwater dat bij die productie vrijkomt te injecteren in een leeg gasveld onder het dorp. Nou, alle installaties zijn nu opnieuw getest en klaargemaakt, en daarmee komt de productie van het zwarte goud weer op gang. Op dit moment komen er zo'n 2000 vaten olie per dag uit de grond in Schonebeek. Uiteindelijk moet dat aantal naar zo'n 4000 vaten. De BVV in Assen heeft een Facebookbericht verwijderd waarin een foto stond van de voorpagina van de Assen Courant. De kop boven dat artikel was: PVV Assen wil voorkomen dat bewoners stroomflat hun woning moeten verlaten. Motie vraagt om andere locatie voor tijdelijke huisvesting vluchtelingen. Nou, wat blijkt? De Assen Courant heeft dat bericht nooit geschreven. De PVV maakte het met AI. Fractievoorzitter Teun Kuijf zegt nu dat de post onverstandig was. Hij zegt dat een fractiemedewerker de post heeft gemaakt. We hadden de naam van de Assen Courant niet moeten gebruiken. De stroomflat in Assen wordt vanaf december de tijdelijke woonplek van zo'n 220 Oekraïense vluchtelingen die al jaren in Assen verblijven. Hun noodopvang in een kantoorgebouw aan de Lauwers krijgt namelijk een flinke opknapbeurt. Het Facebookbericht is inmiddels dus weer verwijderd. Tot slot, oud-wethouder Ria Raven van de gemeente Midden-Drenthe heeft volledig integer gehandeld. Dat is de conclusie van een onderzoek dat naar haar is gedaan. Burgemeester Jan Zwier schakelde een onderzoeksbureau in naar vragen over het verleden van de oud-wethouder. Die vragen gingen onder andere over het werk dat ze deed voordat ze wethouder werd. Ze werkte eerder namelijk voor een adviesbureau dat overheden adviseert. En dat bedrijf was betrokken bij 2 projecten van de gemeente Midden-Drenthe. Ook waren er vragen over haar woonplaats. In 2025 trouwde Ria Raven met haar man, die in de gemeente Coevorde woont. De vraag was daarom: woont ze nou in Midden-Drenthe of in Coevorde? Een wethouder moet namelijk in de gemeente wonen waar hij of zij wethouder is. Nou, uit onderzoek blijkt nu dus dat Ria altijd volledig integer heeft gehandeld. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je te alle tijden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app.
8: Ruben, dankjewel. Het weer dan op deze Prinsjesdag. Rita Spannenburg, een heel goedemorgen.
11: Goedemorgen, Judith.
8: Nou, ziet er schier uit volgens mij, hè?
11: Nogal, hè? Ja, de zon is er goed bij. Is om volgens mij iets van 7:10 opgekomen. Het is behoorlijk blauw op de meeste plekken. Wel enorm dampig. Veel beslagen ramen, nat gras en dergelijke. En er ligt een bewolkingsgebied vlak ten westen van Drenthe. Vooral boven Friesland en het westen van Groningen. Dat lijkt een beetje te schampen, maar trekt ondertussen ook noordwaarts weg. Dus ik denk dat wij vandaag goede papieren hebben om er een hele mooie nazomerdag van te maken.
8: Ja, met temperaturen die oplopen naar zomerse waarden.
11: Ja, 23 tot 25 graden heb ik staan. Voorwaar niet gek, wel erg klammig aanvoelend door die hoge relatieve luchtvochtigheid. Er is veel zon, straks komen er ook wat kleine stapelwolken, dus er komt af en toe wel wat bewolking voorbij, maar ik denk dat de zon meestentijds de bovenliggende partij is. En het lijkt droog te blijven, in ieder geval tot de avond. Nou, het dampige weer kan aanleiding geven in de loop van de avond tot een onweersbui. Meeste berekeningen laten dat net over de grens met Duitsland gebeuren. En niet bij ons. En dan krijgen wij vanuit het westen laat vanavond een koufront over ons heen. Daar zit wat buiige regen op. Maar het grootste deel van deze dinsdag verloopt dus gewoon droog, vrij zonnig, ja, en erg warm.
8: Ja, en hoe het later wordt, gaan we om 9:30 van je horen. Dank voor nu, dag Rita.
11: Tot zo.
8: En niet alleen maar feest, ook Drents protest langs de route op Prinsjesdag. Hoor je zo meer over.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost, Autotaalglas.

0: Charles Nelly en What I Lie To You. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Beginnen in Rotterdam, want de man die zaterdagavond daar overleed, Ruben... kort nadat hij was aangehouden door de politie... reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat heeft de politie bevestigd inmiddels, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk een tragisch gebeurtenis daar in Rotterdam. Dat wordt onderzocht door de Rijksrecherche. Dat is standaard protocol op het moment dat er geweld wordt gebruikt door de politie. Nou, de Rijksrecherche onderzoekt of agenten zich wel aan de geweldsinstructie hebben gehouden. Volgens advocaat Gerald Roethoff, die staat de nabestaanden bij... is dat niet zo heel relevant.
2: Wij willen niet horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
0: Ze gaan aangifte doen. De geluidskwaliteit was niet heel best, maar dat is wel duidelijk geworden. En gisteravond was er trouwens nog een stille tocht, hè? Of gisteren overdag.
1: Ja.
0: Een stille tocht voor deze man met familieleden, kennissen... die heel erg verdrietig en enorm teleurgesteld zijn natuurlijk... in het optreden van de politie.
1: Ja.
0: We gaan kijken of die aangifte er komt namens de nabestaanden.
1: Het zal sowieso een staartje krijgen, dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, Rijksrecherche doet ook onderzoek, hè, zoals jij al zei.
1: Ja, zeker.
0: Gaan we iets heel anders bespreken, namelijk het dragen van een fietshelm. Doe jij dat, Ruben?
1: Nee, ik doe dat niet. Nee.
0: Ik ook niet, maar ik heb dat... me wel bedacht, wanneer ga ik dat dan wel doen?
1: Ja, nou, mijn moeder die doet dat dus wel en ik moet... mijn moeder luistert wel eens in de ochtend. Maar ik vind het heeft ook een beetje iets suffigs, toch?
0: Ja, dat komt ook omdat wij er niet mee opgegroeid zijn.
1: Nee,
0: in Duitsland gebeurt dat wel. Hè? Dan moet je als kind ook al een helm op. Ja. De ouders hebben dat dan ook, want je moet het goede voorbeeld geven. Ja. Dus als iedereen dat dan doet, dan heeft dat dan een andere smaak of zo.
1: Ja, nee, het is absoluut een goed idee.
0: En als ik nu oude beelden van wielrenners zie zonder helm... dan denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk?
1: Ja. Ja.
0: Want man, dat gaat met een tempo en dan is een helm wel zo veilig.
1: Ja,
0: dat geldt natuurlijk in principe voor iedereen. Ja, maar goed.
1: Ik moet zeggen, het is ook wel een beetje krom. Want als ik op de wielrenfiets zit, dan heb ik wel een helm op. Nou, dan fiets ik misschien 29 gemiddeld. En dan zit ik op de elektrische fiets, dan ga ik er een kilometer of 25. En dan zet ik hem niet op. Dus eigenlijk slaat het ook nergens op.
0: Ja.
1: Maar het is toch nog wel een drempel, merk ik. Ja.
0: Maar is het veiliger, het dragen van een fietshelm? Daar hebben ze in Denemarken onderzoek naar gedaan.
1: Ja, klopt. Tussen 2020 en 2024 hebben ze daar uitgebreid onderzoek naar gedaan, inderdaad. In die jaren melden bijna 2400 Deense fietsers zich op de spoedeisende hulp... met mild of ernstig hoofdletsel. En 6 op de 10 mensen droeg geen helm. Dus dat is meer dan de helft. En daarmee zou je dus kunnen zeggen dat het dragen van een helm heel zinvol is. Maar toch is er Kees Bakker van de Fietsersbond in Nederland... en die zegt, nou ja, het is niet altijd per se een heel goed idee om een helm te dragen. Tenminste, de focus zou volgens hem meer moeten liggen op de veiligheid van de omgeving.
3: Je merkt dus dat als de overheid heel erg gaat focussen op de helm... dat ze andere maatregelen niet nemen. Je ziet in Denemarken dat ze eigenlijk die maatregelen gewoon niet hebben genomen... die het veiliger maakt voor fietsers. En dus het totale systeem wordt onveiliger door heel erg te focussen op die helm.
1: Dat vind ik wel een interessante kijk op de zaak, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja. Ja, veiligheid voorop, toch?
1: Zo is het. Misschien toch die helm maar eens op mijn hoofd tijdens het fietsen.
0: Prinsjesdag dan, we hebben het er natuurlijk uitgebreid over gehad... en we gaan het er nog uitgebreid over hebben. Vast onderdeel is natuurlijk de troonrede, de koning leest die voor. En die klinkt dit jaar net even wat anders dan andere jaren. Ik mag het hopen, zou je denken, dat hij net even wat anders klinkt... want we hebben toch niet elke keer dezelfde begroting... en hetzelfde beleid, zullen we maar zeggen. Maar wat bedoelen ze? Is de sfeer ook anders dan?
1: Ja, dat schrijft het AD inderdaad. Het is normaal gesproken een soort traditionele opsomming van maatregelen per ministerie. Nou, dat wordt een beetje aan de kant geschoven. En in plaats daarvan mag de koning een lopend verhaal gaan vertellen dit jaar... met ambities voor de toekomst.
0: Oké, premier Rob Jetten wil een beetje af van een opsomming... namens alle ministeries, geloof ik, hè?
1: Ja, geen boodschappenlijst meer, maar meer een verhaal met een visie... zo zegt Rob Jetten. De troonrede zal dinsdag dus iets anders moeten klinken. Hij moet even af van de standaard oplossing... waarbij eigenlijk ieder ministerie en beleidsterrein even wordt aangestipt.
0: Nou ja, hoe dat dan gaat klinken, dat horen we vanaf 1:15 vanmiddag. Dan leest koning Willem-Alexander de troonrede voor... in de koninklijke Schouwburg in Den Haag.

0: We don't need another hero.
1: En niet alleen feest, ook protest op Prinsjesdag. Tegenstanders van kernenergie en opslag van kernafval in de Drentse bodem, die protesteren vandaag langs de route. Verenigd Front Kerngezond, die staat in een protestvak waar de koets langskomt. Voorzitter Tjeerd Panstra van die organisatie, een heel goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Staat u al in Den Haag?
2: Medewerkers. Ja, we staan al in Den Haag. We zijn aan het opbouwen. En we hebben al 5 keer bezoek gehad van politieagenten. Ik heb nog nooit zoveel op de vroege morgen gezien.
1: Wat willen ze weten maar, van u?
2: Ja, van alles. Ze vragen allemaal hetzelfde. Maar je komt hier niet door. Je komt bij een checkpoint. En dan moet alles gelegitimeerd worden. En dan gaan ze naar of je op de lijst staat. En dan kom je er pas op. Ik ben ook de enige auto die hier staat.
1: Ja, veiligheid voor alles.
2: Ja, maar ze komen alles checken, maar dat vind ik ook niet heel goed. Die mensen doen hun werk. Ja. Maar wij staan hier keurig.
1: In een protestvak, hè, staat u. Hoe gaat uw protest eruit zien?
2: Nou, wij hebben heel simpelweg 2 grote bouwhekken. Oliedrums, lege oliedrums met uiteraard de kernteken erop. En op de bouwhekken zitten 4 grote doeken. Met teksten, duidelijke teksten, grote teksten die goed leesbaar zijn voor iedereen, ook van een afstand. En dat is de boodschap die wij geven.
1: Ja, wat is die boodschap? Wat wilt u de koning, koningin en het Nederlandse volk laten weten?
2: Onder andere van investeer niet in problemen zoals kernafval en kernenergie, maar investeer in klimaatoplossingen. Een ander doek staat bijvoorbeeld op geen kerncentrales in Terneuzen en in de Eemshaven. Hier niet, nergens niet. En een ander doek staat heel groot. Geen kernafval in de grond in Groningen en Drenthe, Friesland en Overijssel. Dat zijn de 4 provincies die met elkaar verbonden zijn door de aanwezige zandkoepels die op de routekaart staan van INW om in die zandkoepels radioactief afval te dumpen.
1: Ja. In Drenthe gaat het om 4 locaties, hè, om dat eventueel te doen. Ja, hoe serieus is de kans dat dat ook gebeurt?
2: U weet, wij zitten ook in het OVL namens de 4 noordelijke provincies. Dat is de OVL is het orgaan fysieke leefomgeving, participatie, eindberging, radioactief afval. En daar laten we allerlei tegenargumenten en geluiden horen tegen de plannen van INW.
1: Ja, dat snap ik. Maar hoe groot is de kans dat die opslag hier in Drenthe ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
2: Nou, er is geen flauw idee van. Oh. Want ze hebben het op elkaar staan. Er wordt onderzoek naar gedaan. En dat betekent dat er ook nog mogelijkheden zijn voor klei. Bepaalde klei in de soort in de Kop van Noord-Holland en Overijssel. Of lege gasvelden, daar wordt ook nog naar gekeken. Dus, maar op dit moment staat nog steeds de kernafval voor de zoutkoepels geheel in beeld.
1: En wat zijn de gevaren daarvan?
2: De gevaren? Nou, die zijn aanzienlijk. Want ons buurland Duitsland die heeft het ook in de grond gedaan, ook in zoutkoepels. En die halen het na zoveel jaar weer uit tegen de kosten van 4,5 miljard. Want het is gaan lekken. Kijk, dat zout dat wordt heet, er komt water bij, er wordt pekel. De aardvlakken blijven bewegen. Het gaat omhoog geduwd worden door de aarde. En daar komt er water bij. En dat water komt weer in onze sloten terecht in het wateroppervlakte. Nou, dat komt weer bij de dieren. Via de dieren komt het weer bij ons. Dus als je dan een jachtschoteltje eet, dan zit je zometeen met een feestje van de PFAS in je lichaam en radioactief afval.
1: Volgens u kan dat dus niet zonder gevaren. Anderen denken daar anders over. Maar u wilt uw stem laten horen. Namens hoeveel mensen doet u dat vandaag?
2: Wij hebben zelf 21.733 sympathisante leden. Dat zijn er heel wat. We hebben al eerder onze stem laten horen door de petitie te ondersteunen van Beckerman tegen de kerncentrale en tegen radioactief afval in de grond. Wij zijn daarmee aan het doorgaan. Wij gaan zometeen door naar Europa, omdat wij vinden dat dat de regering zich niet aan de richtlijnen houdt die Europa uitschrijft via het Eurocom. Dat zijn wettelijke richtlijnen waar ze aan moeten houden. En die hebben ook hoge eisen daarin. Die stellen van als je kernafval in de grond gooit, dan moet het zo zijn dat als er een technologische oplossing is, dan moet het er weer uit.
1: Ja.
2: En de generatie die dat in de grond heeft gestopt, dat zijn wij. Die moeten dat geld reserveren, want dan mag je de volgende generaties niet mee belasten. Nou, dat is bijna 20 miljard. En er is nog geen cent voor gereserveerd. En uit dat onderzoek blijkt ook, want u zei, is het
1: tot
2: gevaarlijk?
1: Ja.
2: In het onderzoek blijkt ook van het COFRA, dat is het centraal orgaan radioactief afval in Zeeland, die die tonnen opslaan, is er nu kwijt moeten. Er staat in het rapport van december 2025 vermeld, en het is een overheidsorganisatie van KGG, dat zij de berging van radioactief afval in de bodem de veiligheid voor de burgers niet kunnen garanderen.
1: Strijdbaar bent u, ik hoor het al. En dat ja, uitzicht vandaag langs de route op Prinsjesdag, want daar gaat u demonstreren met uw organisatie. Verenigd Front Kerngezond, Tjerd Malmstra gaat hierbij laten. Succes vandaag in Den Haag. En, gaat u nog even zwaaien ook trouwens?
2: Ja, ik zwaai. Okay.
1: Dank u wel, dag Tjerd Malmstra. Ha ha ha.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
14: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
13: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
15: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
13: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Verkeersinformatie is er dan bij Radio Drenthe. Zo'n grote storing op het spoor in Midden- en Noord-Nederland. Je hoorde het net. Drenthe heeft daar ook last van. Daardoor hebben treinen vertraging, vallen soms ook uit. Dus hou daar rekening mee. En ook hebben meerdere overwegen last van een storing, waardoor ze dicht blijven. En daardoor kunnen auto's en andere verkeer kan daar dan niet langs. Dus hou er rekening mee met die grote storing van de NS. Of van ProRail moet ik eigenlijk zeggen. Hoe lang die storing duurt, dat is allemaal nog niet bekend. Dan ga ik toch lekker de weg op, zou je denken. Nou, ook daar krijg je te maken met filevorming. A32 Meppel richting Heerenveen, 6 kilometer. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen Zuid. De andere kant op die A32. Heerenveen in de richting van Meppel, 3 kilometer. Tussen Heerenveen Zuid en Wolvenga. En ook op de N34 loopt het vast. Emmen richting Zuid-Laren. Bijna 3 kilometer tussen Gasselte en de aansluiting met de N33.
17: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
18: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
19: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
20: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
21: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
22: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
23: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen, Drenthe.
23: Met Judith Regendorp.
16: Drenthe opnieuw, goedemorgen op deze dinsdag 15 september. De derde dinsdag van september. Prinsjesdag dus. En daar hebben we het natuurlijk over vanochtend. We hadden net al over Drents protest op Prinsjesdag. We hoorden Drentse vertegenwoordigers die langs de route een toneelstuk opvoeren. En we blikken zo vooruit met de commissaris van de Koning, Agnes Mulder. In een water in Valthermond is gisteren een dode gevonden en in een huis even verderop een gewonde. Ook daar hoor je meer over. De PVV misbruikt de Assen Courant voor het plaatsen van een nepartikel over Oekraïners. Een oud-wethouder Ria Raven van Midden-Drenthe was volledig integer. Blijkt uit onderzoek. Praat ik zo over met de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. En natuurlijk zijn we ook op Tjak. Nou ja, onze ouder is op Tjak.

0: Twente.
1: En die heeft daar qua weer een prachtige dag voor uitgekozen. Geregeld zon, overdag is het droog. Er staat een matige wind uit de zuidwestelijke richting vandaag. En het is zo'n 23 tot 25 graden. Vanavond wel kans op

0: Ik vooruit. Fleetwood Mac en Don't Stop. 12:08. Ja, je hoorde net al over die grote storing op het spoor. Ruben, ProRail heeft net een update gegeven, net een bericht uitgedaan.
1: Dat klopt.
0: En ProRail gaat uit van opzet, hè?
1: Ja, er zijn inderdaad op meerdere plekken materialen aangetroffen, schrijft de ProRail, die daar bewust zijn neergelegd. Daar ontstaan dus storingen door en er is sprake van sabotage, al dus ProRail. Nou, ze werken er natuurlijk hard aan om dat op te lossen. En wie daar dan achter zit, ja, dat is op dit moment allemaal nog onbekend. Maar het is in ieder geval een doelbewuste actie, zo lijkt het nu.
0: Ja, en doelbewust zeer waarschijnlijk dan ook op deze dag. De derde
1: dinsdag van
0: september. Het lijkt
1: me geen toeval, inderdaad.
0: Het lijkt mij ook geen toeval. Goed, weten we meer daarover, dan hoor je dat. Maar hou in ieder geval rekening dus met vertraging door deze storingen. En ook met het feit dat overwegen dicht kunnen zijn. Hou er rekening mee.
2: Op Jack. Met Aldert Oosterhuis.
0: Die is met de auto en ik weet niet of die over een spoor is gekomen, maar hij is in ieder geval aangekomen in Odoorn en zit midden tussen de pompoenen volgens mij, Aldert. Goedemorgen.
3: Ja, dat klopt, Judith. Ja, maar goed, ik ben wel over spoor, maar ik hoorde pas van een probleem dat ik spoor al over was. Dus er was niks aan de hand wat dat betreft, althans voor mij niet. Maar goed, daar heb ik dan weer geluk met. Laat het allemaal in mijn behouden. Nee, ik ben veilig in Odoorn aangekomen, in Oring, aan de raad van Oring, bij de pompoenerie van Raoul Ehrenstein. En Raoul is 19 jaar en we zitten hier met een beiden mooi op het rustpunt bij zijn grote pompoenroe. Ja, groot Raoul, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Allemachtig, hoe groot is het al in hier?
4: Nou, we hebben hier nu ongeveer 2000 vierkante meter aan pompoenenverkoopveld. En dat verkopen wij alles met een markkraam en alle andere decoratieve en decoratieve
3: attributen. Ja, we noemen de pompoenerie nu met al die, maar het is veel meer dan pompoen. Hè? Kale bassen, wat is er nog meer voor?
4: Ja hoor, ik heb in totaal 120 soorten in de verbouw.
3: Pardon, 120?
4: 120 soorten. Dus dat verkopen wij allemaal hier aan huizen, maar op het verkoopveld hier.
3: Raoul, je bent 19 jaar. Hoe kom je nou aan 120 soorten pompoenen en je hebt er een beetje verstaan van? Hoe dan?
4: Nou, dat groeit. Ik ben al volgend jaar 10 jaar geleden begonnen met de pompoenen.
3: Ja.
4: Dus dat groeit.
3: Op een schildertje en zo.
4: Ja, nou eerst een klein kraapje bij de bakjes, zeg maar. En op een gegeven moment dan groeien ze maar. En dan vind je dat mooi qua kleuren en soorten. En dan al meer mensen die dat mooi vinden. Nou ja, dat, zo groeit het op een gegeven moment al.
3: Ja.
4: En zo is het uitgegroeid tot aan wat nou is, zeg maar. Ja, wel aan de hand gelopen. Ja.
3: Maar goed, je maakt een beetje gebruik van de brief van je pap, neem ik aan.
4: Ja, klopt. Ja, thuis hebben we een kleinschalig hakkenbouwbedrijf.
3: Ja.
4: En daar gebruik ik ook een stuk grond van. En dan dat teel ik.

0: pomponnap.
1: Nou, ik weet de ervaring, want ik moest wel een keer een pompoen verboden van mijn dochter verschoenen en zo. Dan doe je één soort in de grond, ja. Ik ben een halve tun kwijt.
0: Ja, nee, ik heb het al 1,5 hectare. En daar staan dan gemiddeld 5000 plantgoed op, zeg maar. Maar dan groeit op het hele jaar helemaal dicht, zeg maar. En dan komen de pompoen en kalabassen eraan.
1: En dan moet je kunt ze niet, ja, je kunt ze niet allemaal zelf proberen te sladden. Dus nee. je moet er wat van kwijt. En je hebt hier een soort van nou, het is wel een tentoonstelling, joh. Met, ja, ik zie een alle wubkaren, ik zie een peer, ik zie een koe, ik zie een alle meulen. Het is altijd een beetje aan kleed.
0: Ja, klopt. Dat is allemaal mijn eigen inspiratie, eigen ideeën om dat zo op deze manier op te zetten. Ja. En nou ja, dan ben je natuurlijk zomerdagen in de winter al mee aan de gang met nou ja, hoe wil je het inrichten en het veld wat groter maken en al dat soort dingen. Dus ja, dan sta je eigenlijk het hele jaar wel mee aan de gang.
1: Ja.
0: En nou is dan, ja, dan bouw je het op zeg maar in de herfst.
1: Maar we zitten hier nou ook gewoon te zitten op een derde weekse dag. Iemand gewoon naar school denken, of niet?
0: Nou, vanavond ben ik vrij, maar morgen moet ik wel gewoon weer naar school.
1: Ja, en wat opleiding doe je dan?
0: Ondernemerschap en retail management.
1: Dat verklaart al veel.
0: Ja. Dus die ben ik nou net begonnen afgelopen jaar, zeg maar. Dus nou ja, dat is nou wel even pittig op het moment. Maar
1: ook stage lopen ben je zelf?
0: Nee, ik heb nog geen stage dit eerste jaar.
1: Ja, kan me voorstellen.
0: Ja, dat kan wel op een gegeven. Dat kun je wel combineren met de opleiding.
1: Ja, dat docenten zeggen van, heb jij een verder retail? Oh, goed, doe maar even. Neem maar een paar weken vrij.
0: Ja, klopt. Nee, dat kan op een gegeven moment wel gecombineerd worden.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja. Dat is wel handig eigenlijk, hè?
0: Nou, inderdaad.
1: En dat moet ook wat, denk ik.
0: Ja, want anders is het ook niet vol te houden. Zo, en is staat van grootste met een pompoen.
1: Maar het is dus voor het eerst dit jaar dat je zo groot bent als nou?
0: Ja, ik ben nou eigenlijk wel een keer zo groot geworden met een verkoopveld ook. Nou, een parkeerplaats zelfs erbij voor de mensen normaal. Dus nee, dat is wel aardig uitgebreid.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel geluk dat je de ruimte ook meer niet van hebt. Hè? Mooi aan de deur aan de weg richting Brugger en zo.
0: Ja, inderdaad. Dus een mooie locatie voor de verkoop.
1: Maar hoe lang duurt zo'n seizoen, Roel? Want ik bedoel, het is een paar weken en dan is het weer voorbij en dan heb je weer niks.
0: Wij zijn halverwege augustus begonnen met oogsten. Begin augustus oogsten, zeg maar. En eind augustus begonnen we met de verkoop. En dat gaat eigenlijk door tot eind oktober. En dan in die periode is eigenlijk pompoenenseizoen, kalabasseizoen.
1: Nou, ben niet alle pompoenen te eten, toch?
0: Nee, klopt. Nee, er zijn echt sierkalabassen. Ik heb eigenlijk meestal wel sier. En ik verkoop eigenlijk 3 soorten. Dat zijn dan de eetbare soorten voor in de soep. Nou, die kun je eten. En voor cakes en zulke dingen allemaal. En nou ja, dat is echt gewoon de eetbare pompoen. Daar zit echt vruchtvlees in. De sierkalabas is echt weinig vruchtvlees. En dat is echt voor de sier.
1: Het is, Roel, natuurlijk niet helemaal voor niks dat we hier aan tafel zitten met daarop een soepterrine. Van pompoen natuurlijk.
0: Inderdaad.
1: Een pompoenerine.
0: Ja.
1: Zo, hoe noem je zo'n ding? Nou, en ook hier een recept voor pompoen gazpacho.
0: Klopt inderdaad.
1: Wat is gazpacho?
0: Gazpacho is koude pompoenensoep.
1: Ja, dat had ik ook wel weten moeten natuurlijk. Maar heb je het recept zelf bedacht, wat hier ligt?
0: Nou, dit recept dat komt van onze buurman Ron. Die maakt elk weekend voor ons pompoenensoep hier bij de pompoenerij.
1: Oh, dat doe ik niet zelf, dat besteedt u.
0: Maar die is er heel erg gespecialiseerd in, Ron. En die maakt van mijn pompoen, dan die ik ook teel, zeg maar hier een boerderij, de pompoenensoep.
1: Je hebt hier ook wat in zitten, hè?
0: Ja, klopt.
1: Oh, wacht even, jullie, want die moet ik natuurlijk wel in bij, want ik heb hier nou de kaas. Kolen pompoenensoep. Oh nee, dat zeg ik verkeerd. Dat is dat een klein beetje in mijn menu, zo even voor het oog, zodat na de mensen ook nog wat heeft. Want ik neem aan, Raoul, dat mensen ook graag hem kan proeven hier.
0: Nou, in het weekend gaat er zo 3 van zulke pannen doorheen, vol.
1: Serieus? Dus,
0: ja, en zo erg in trek met de mensen.
1: Ja, ik wil in proeven.
0: Ja.
1: Dat is wel lekker.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Bidi zuur, zit alles maken zit erin.
0: Ja, klopt. Ja. Nou, tomaat en paprika's. Nou, en natuurlijk pompoenen gaan erin.
1: Ja.
0: En nou, wat een hele lekkere soep van. Je kunt ook zulke soep dan warm koken, zeg maar. Maar dat is gazpacho dus niet voor bedoeld. Dan moet een ander recept hebben.
1: Nee, dan het warme gazpacho.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Ja. Goed, nou Roel, het is heel helemaal duidelijk. Maar zolang de voorraad strekt, neem ik aan van al die pompoenen.
0: Ja, dat is inderdaad wel zo. Ja. De Elohim-pompoenen, dat soort dingen gaat al heel hard met de verkoop. En, het is net zo lang.
1: Op eens op, Judith. Zo simpel werkt het hier. Ook hier bij de pompoenroer in Noord-Oorden. Maar ik heb zo'n indruk dat dat nog wel heel even duren kan. Want hier ligt nog wat.
2: Oeh, en dat is me toch lekker. Aldo, dank jullie wel. Raloe ook.
3: Ik steek een vinger in de lucht.

0: Moorman en Pladelaansgevuur. Ver van huis is ook Agnes Mulder, commissaris van de Koning. Maakt voor het eerst als commissaris de opening van dit politieke jaar mee. En wat betekent dat voor haar, maar natuurlijk ook... waar hoopt ze op als het gaat om de boodschappen vanuit Den Haag... voor onze provincie. Vanuit Den Haag, Agnes Mulder, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het was maar goed dat u niet met de trein bent gegaan, hè, vanochtend.
1: Nou, inderdaad, als je dat zo hoort, dat alles zo ontregeld is op het spoor. We hebben natuurlijk al een probleem met de bereikbaarheid van Noord-Nederland. Maar als er dan sabotage ook nog eens een keer aan te pas komt, ja, dan heb je dubbel pech natuurlijk als gebruiker van het openbaar vervoer.
0: Ja, betekent dat, denkt u, extra hands aan dek en de extra oplettendheid omdat dit nu gebeurt op zo'n belangrijke dag waar de koning en koningin in de koets rijden?
1: Ja, je moet natuurlijk altijd goed uitkijken. Maar vandaag, dat precies vandaag moet gaan gebeuren, dat zegt wel wat, denk ik. We moeten alert en weerbaar zijn.
0: Ja. U stipte het al even aan, de treinverbinding naar Noord-Nederland. Daar hoopt u iets over te horen vandaag in de troonrede?
1: Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als alle treinverbindingen die wij als Noorden ook heel erg hard nodig hebben... En dat is ook goed voor de rest van het land, zeg ik daarbij. Dat we daar natuurlijk heel positief nieuws over kunnen ontvangen vandaag. Daar gaan we voor.
0: Ja. En welke zaken vindt u juist voor Drenthe ook nog van belang om die te horen?
1: Nou, op het gebied van bereikbaarheid staat natuurlijk de flessenhals bij Meppel. Ja. Het is natuurlijk de Neder-Saxe-lijn dat we daar... We zijn er trouwens al volop mee bezig. Hadden een hele mooie bijeenkomst gisteren nog in Hoogstad.
0: Want dat is toch al toegezegd, dus, die Neder-Saxe-lijn?
1: Ja, zeker, zeker. Maar we blijven alles enthousiast aangeven dat het heel erg nodig is. Dat het allemaal op goede manier doorgaat.
0: Dus, wat heeft u daar dan een onderbuik twijfel over? Of dat wel goed komt?
1: Nee, ik ga ervan uit, want het is gewoon toegezegd door de voorganger van deze staatssecretaris. Dat is de heer Aartsen. En die heeft dat ons verteld, dat dit gewoon doorgaat. Dus daar mag je dan ook van uitgaan.
0: Ja. Verder, denk ik maar zo, woningbouw, stikstof,
1: ja, woningbouw,
0: energietransitie.
1: Ja, zijn de belangrijke. Ja, we willen door, hè. We willen dat er weer geïnvesteerd gaat worden in Drenthe en in Noord-Nederland. En dat hebben we gewoon hard nodig. Ja, en het kabinet kan daar goede stappen in zetten vandaag. Dus we hopen ook dat ze dat gaan doen.
0: Ja. Denkt u dat Drenthe aan zich nog benoemd wordt? Want dat is wel eens gebeurd dat we helemaal nergens terug te vinden waren, volgens mij.
1: Nee, maar stel je nou voor dat er goede zaken worden gezegd... bijvoorbeeld over stikstof en hoe we dat gezamenlijk aan kunnen pakken... dan weten we dat dat op een goede manier in Drenthe natuurlijk ook naar voren komt. En wij hebben daar een plan voor gemaakt vanuit de provincie. En hebben ook allemaal mensen wat van kunnen zeggen van dat plan. Nou, en wij proberen eigenlijk met dat plan iedereen weer van het slot te krijgen... en dat de vergunningen kunnen worden verleend.
0: Ja, want u zegt eigenlijk tegen Den Haag... dat plan dat wij hebben, dat willen we eigenlijk uitvoeren, hè?
1: Ja, zo is het. Dat zeggen wij. En dat zou heel erg mooi zijn als zij zien dat het beter is... om dat samen met ons van onderop te doen.
0: Ja. Als u vanavond terugkijkt, hè, op uw eerste Prinsjesdag... in de functie van commissaris van de Koning... wanneer zegt u dan, dit was een goede dag voor Drenthe?
1: Nou, wat voor mij ook belangrijk is... dat er vandaag een heel aantal Drenthe in de bus onderweg zijn naar Den Haag. Die laten ook zien wie wij als Drenthe zijn. Er zijn twee mensen ook nog in de ridderzaal aanwezig. Tenminste nu dan in het theater. Ook als vertegenwoordiging. En dat we ons als Drenthe hebben laten zien. En dat ze weten dat wij samen met de rest van Nederland... de goede dingen aan het doen zijn. En dat ze daarin willen investeren. Dan
0: en ook nog
1: dag.
0: Protest langs de route vanuit Drenthe... in verband met de opslag van kernafval. Drenthe laat zich zien, zullen we maar zeggen. We gaan kijken wat de troonrede vertelt voor en over Drenthe. U gaat het van dichtbij meemaken. Heeft u een hoedje? Heeft u speciale kleding nog uitgezocht?
1: Ja, ik heb mijn feestelijke kleding aan en een mooi zwart hoedje daarbij. Dus ik heb er helemaal zin in. En ook de andere collega's die hier zijn van de gemeente en van de provincie. Dus samen gaan we aan de slag vandaag.
0: We gaan kijken en luisteren. Commissaris van de Koning in Drenthe, Agnes Mulder, dank u wel. Ja.

0: Voorwoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
8: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
9: 8:30 is het. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Ruben vanochtend.
10: Goedemorgen. Nog steeds grote problemen op het spoor op dit moment, ook in Drenthe. Daardoor hebben treinen vertraging of vallen ze uit. Die problemen lijken het gevolg van sabotage. Een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort een woordvoerder van ProRail.
11: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
10: Ja, het is nog onduidelijk wie er achter die sabotage zit en hoe lang de problemen nog gaan duren. In Valthermond is gisteravond iemand overleden nadat diegene aan het einde van de middag zwaargewond in het water werd gevonden. Een tweede persoon werd gewond gevonden in een woning even verderop. Even na 17:30 gistermiddag kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in de Kleine Turfstraat. Wat er daar precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie onderzoekt dat. De PVV in Assen heeft een Facebookbericht verwijderd waarin een foto stond van de voorpagina van de Assen Courant. De kop boven dat zogenaamde artikel was: PVV Assen wil voorkomen dat bewoners Stroomflat hun woning moeten verlaten. Motie vraagt om andere locatie voor tijdelijke huisvesting vluchtelingen. Nou, wat blijkt, de Assen Courant heeft dat bericht nooit zelf geschreven. De PVV maakt het met AI. Fractievoorzitter Teun Kuijf zegt nu dat de post onverstandig was. Een fractiemedewerker heeft de post gemaakt, zegt hij. We hadden de naam van de Assen Courant niet moeten gebruiken. De Stroomflat in Assen wordt vanaf december de tijdelijke woonplek van zo'n 220 Oekraïense vluchtelingen die al jaren in Assen verblijven. Hun noodopvang in een kantoorgebouw aan de Lauwers krijgt namelijk een flinke opknapbeurt. Dat Facebookbericht is inmiddels weer verwijderd. En de NAM is weer begonnen met het winnen van olie in Schoneweek. Sinds eind 2021 stonden de pompen stil omdat er veel chemische stoffen in het water zaten. Bij de winning van olie is namelijk water, of eigenlijk stoom, nodig, omdat olie anders te stroperig is om op te kunnen pompen. Eind 2024 kreeg de NAM een nieuwe vergunning van de overheid om het afvalwater dat bij die productie vrijkomt te injecteren in een leeg gasveld onder het dorp. Alle installaties zijn nu opnieuw getest en klaargemaakt en daarmee komt de productie van het zwarte goud weer op gang. Op dit moment komen er zo'n 2000 vaten olie per dag uit de grond in Schoneweek. Uiteindelijk moet het aantal naar zo'n 4000 vaten. Tot slot, oud-wethouder Ria Raven van de gemeente Midden-Drenthe heeft integer gehandeld. Dat is de conclusie van een onderzoek dat naar haar is gedaan. Burgemeester Jan Zwiers van Midden-Drenthe schakelde een onderzoeksbureau in naar vragen over het verleden van de oud-wethouder. Die vragen gingen onder andere over het werk dat ze deed voordat ze wethouder werd. Ze werkte eerder namelijk voor een adviesbureau dat overheden adviseert. En dat bedrijf was betrokken bij twee projecten van de gemeente Midden-Drenthe. Ook waren de vragen over haar woonplaats. In 2025 trouwde Ria Raven en haar man woont in de gemeente Coevorden. De vraag was daarom: woont ze in Midden-Drenthe of in Coevorden? Een wethouder moet namelijk in de gemeente wonen waar hij of zij wethouder is. Nou, uit onderzoek blijkt nu dus dat mevrouw Raven altijd volledig integer gehandeld heeft. Tot zover het laatste nieuws. Meer lees je altijd in onze app en op rtvdrenthe.nl.
9: Zo is het. Ruben, dankjewel. Het weer dan. Greta Spannenburg opnieuw. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Judith.
9: Zomerse temperaturen gaan we krijgen.
6: Zeker. Gerrit Woertink uit Wijster gaf een minimumtemperatuur door van 17,3 graden. Dus dat is al een mild begin. En ik heb voor ons voor vanmiddag uitstaan 23 tot 25 graden.
9: Ja, dus, maar wel wat broeierig, toch?
6: Ja, een beetje broeierig. Klammig, vochtig. Al het gras, alles is ook behoorlijk nat. Toch de nadering van de herfst. Sterker, ik heb net een dikke spin uit mijn weerkamer verwijderd. Dat zie je ook altijd zo in september. Dat al die dikke spinnen naar binnen kruipen. En om zich toch al te beschutten voor de naderende herfst, die toch aanstaande is. Maar af en toe heb je nog van die vrije zomerdagen, zoals vandaag. Veel zon. Ook af en toe wel wat wolkenveldjes die je over ziet trekken. Het trekt een wolkenfront over Friesland en Groningen. Dat schamt ons een beetje. Maar ik denk dat het de hoofdmoot echt is voor de zon. En pas in de loop van de middag vanuit het westen geleidelijk aan wat meer bewolking. En dan blijft het droog. Er zou vanavond in het oosten van Drenthe een lokale onweersbui kunnen vallen. De grootste kans is dat hij net aan de andere kant van de Duitse grens valt. En later vanavond en vannacht een enkele bui op een koufront, zodat we morgen wat lagere temperaturen hebben.
9: Ja, hoe laag?
6: 19 of 20 graden als middagtemperatuur. Dus helemaal niet zo slecht. Er vallen een paar buien. Het is een heel open weertype. Stapelwolken, zon. Maar dus een paar buien lokaal. Met een klap onweer. En donderdag en vrijdag ook af en toe een paar buien. De meeste buien lijken voor de kustprovincies te zijn. Maar wij krijgen er wel een paar van mee. En ook zaterdag en zondag nog aan de wisselvallige kant.
9: Goed. Genieten, dankjewel. En heb een mooie dag, hè.
6: Jullie ook.
9: Bye.
6: Doeg.
9: Verkeersinformatie, 2 files in de regio. De A28 Assen richting Zwolle. 4,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. De oprit is daar dicht voor bergingswerkzaamheden. En daar is tussen Staphorst en de afrit Ommen. A28 dus Assen in de richting van Zwolle. Bijna 4,5 kilometer. En ook op de A32 staat het nog stil. Meppel richting Heerenveen. 7,5 kilometer tussen Steenwijk Noord en Heerenveen Zuid. En houd dus rekening met vertraging op het spoor. Je hoorde het Ruben net zeggen, oud-wethouder van Midden-Drenthe Ria Raven was volledig integer, blijkt uit onderzoek. Hoor je zo meer over van de burgemeester.
12: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.

Dusty Springfield op Radio Drenthe. En in private. Straks meer over wat ProRail sabotage van het spoor noemt. Waardoor het treinverkeer in ons land deels stil ligt. Ook hier bij ons in Drenthe. Hoor je zo naar Dusty Springfield en... G.

0: Luciana Spiro. A Material Lover was dit. Het is 9:15. Ja, sabotage lijkt dus de oorzaak te zijn van de grote storing op het spoor vanochtend. ProRail meldt op verschillende plekken materialen te hebben gevonden. Begon allemaal rond de klok van 6:30 met een voice-appje dat je mij stuurde zo ongeveer, Ruben.
1: Ja, ik stond om 6:30
0: Toen hoorde ik voor het eerst ervan, want jij stond stil voor een spoorwegovergang, hè?
1: Ja, de spoorwegovergang bij Hooghalen was dat in mijn geval. Daar stond ik keurig te wachten. Het duurde wel heel lang voordat hij weer omhoog ging. Een aantal auto's gingen ook gewoon over het spoor. Dat krijg je dan natuurlijk. Maar ja, dan blijkt nu een aantal uren later dat dus een doelbewuste actie is. Nou, wie er achter die actie zit, is onbekend. Maar toch even een reactie van ProRail.
2: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
1: Ja, dit is wat ProRail daar nu over kan zeggen. We hebben uiteraard zelf ook met ProRail gebeld voor een reactie. Maar ja, heel veel meer dan dit kunnen ze op dit moment gewoon niet zeggen. Later komt er hopelijk meer informatie. Ja, voor nu vooral belangrijk om te weten is dat het dus een doelbewuste actie is en dat de vertragingen groot zijn. Hoe lang het allemaal nog gaat duren is ook nog onduidelijk.
0: Goed, Ruben, dank je wel. Meer hierover lees je natuurlijk ook op onze app en website. En kijk daar ook even op. rtvdrenthe.nl. Dit is Albert Hammond.

0: Albert Hammond en de Free Electric Band. Oud-wethouder Ria Raven van de gemeente Midden-Drenthe handelde volledig integer, blijkt uit een gisteren gepresenteerd onafhankelijk onderzoek. Burgemeester Jan Swiers gaf opdracht tot dit onderzoek nadat gemeentebelangen vraagtekens zetten bij de integriteit van Raven. Burgemeester Swiers, een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, u heeft opdracht gegeven voor het onderzoek. Waarom vond u het belangrijk dat dit onderzoek er zou komen?
1: Nou, ik vind dat je in de eerste plaats zo transparant mogelijk moet zijn. Als er vragen worden gesteld in deze categorie, zeg maar, over integriteit. Daar heeft degene die bevraagd wordt recht op. Maar daar heeft de samenleving ook recht op. En dat doe je door het onafhankelijk te laten doen.
0: Ja, gemeentebelangen wilde ophelderingen over drie zaken in haar vorige functie als wethouder, hè? Haar woonplaats, betrokkenheid van haar partner onder andere zijn daarin genoemd. De vorige functies die ze heeft gehad, nu blijkt dat ze volledig integer is geweest. Bent u opgelucht met die uitkomst?
1: Ja, absoluut. Ik ben altijd blij als in een onafhankelijk rapport staat dat er niets aan de hand is. En ja, daar kun je als burgemeester alleen maar tevreden zijn. En dat is ook goed voor de uitstraling van de politiek, denk ik, richting de samenleving.
0: Was dat onderzoek dan niet te voorkomen geweest? Dat je denkt, goh, ga even met alle partijen bij elkaar zitten en heb een goed gesprek met elkaar.
1: Ja, dat had misschien ergens gekund. Maar het moment dat ik de informatie had, was die fase gewoon voorbij. En dan moet je gewoon zorgvuldig zijn. En dat hebben we nu maximaal gedaan.
0: Die fase voorbij als in ze wilden niet meer met elkaar spreken?
1: Nou, er moet een keuze gemaakt worden als je burgemeester bent. Wil je dit onafhankelijk laten uitzoeken of niet? En dan moet ik een inschatting maken. En die heb ik gemaakt. En dat betekent dat dit de beste route was.
0: Ja. Het lijkt er nu op dat dit onderzoek het resultaat is van gekissenbeest dan eigenlijk. Hè? Als ik het u ook zo hoor zeggen van die fase waren we voorbij. Hoe kijkt u daarna?
1: Nou ja, kijk, partijen moeten natuurlijk onderling proberen om de rijen altijd te sluiten. Dat is goed voor de gemeente. Dat is ook goed voor de verschillende partijen. Maar ja, ik bemoei me zeg maar niet zozeer met het gekissenbis, zoals u dat zegt. Ik vind het vooral belangrijk dat partijen altijd on speaking terms blijven. En ik moet doen wat daarvoor nodig is. En als dit helpt, dan moet ook dit kunnen.
0: Staan er ook nog aanbevelingen in het onderzoek?
1: Ja, er staan nog wat aanbevelingen in die overigens niets te maken hebben met de conclusie. Die zou niet anders zijn geweest, maar dat heeft vooral te maken met de gedrags- en integriteitscodes die wij als gemeente hebben. En die kunnen wel een actualisatie gebruiken, zeg maar.
0: U moet daar even aan werken, zo maar zeggen.
1: Ja, zowel de raad als het college moet daar aan werken.
0: Ja, en wat verwachten ze dan vooral van u?
1: Nou, op dit moment niet zoveel, want het is gepresenteerd aan de fractievoorzitters, ja. Zoals dat hoort. En het rapport is ook volledig openbaar. We zullen met elkaar vast gaan besluiten dat we die actualisatie gaan doen. Nou, dat betekent ook iets voor het college, dat betekent ook iets voor de raad. En
0: ja,
1: voor
0: maar
1: de regie,
0: wat betekent dat dan voor mij als leek? Vertel, u moet iets doen aan die integriteitszaken of beleid.
1: Ja, ja.
0: Wat moet u dan doen?
1: Nou, misschien nog duidelijker opschrijven, dat staat ook wel in het rapport. Hè. We moeten misschien nog duidelijker opschrijven wat de route is als je signalen hebt. Dat is er een voorbeeld van.
0: En dat het misschien niet maar helemaal hoeft te moet, komen tot zo'n onderzoek dat nu geweest is.
1: Nou, bijvoorbeeld, ja. Om dat te voorkomen. En bij wie je vooral die signalen moet neerleggen. Ja. En dat is bij de burgemeester.
0: Goed. Blijkt dus dat ze volledig integer heeft gehandeld. En dat is de belangrijkste uitkomst dus van het onderzoek. Dank voor uw reactie, de opdrachtgever van het onderzoek, ja. Burgemeester Jan Swiers.
1: Dat laatste, daar moet het over gaan.
0: Daar moet
1: volledig
0: het over
1: integer
0: gaan.
1: Gehandeld.
0: Ja, precies. Ja? Dank u wel voor uw reactie vanochtend.
1: Dank u. Dag.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Wilson Phillips en Hold On.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, grote problemen op het spoor vanochtend, waar ook Drenthe veel last van heeft. Die problemen zijn het gevolg van sabotage, zegt ProRail. Het zijn doelbewuste acties, zegt die organisatie. In Drenthe rijden daardoor minder treinen, is er veel vertraging. En ook de spoorwegovergangen kunnen dicht blijven, waardoor je ook als automobilist of fietser daar last van kunt hebben. Wie erachter zit is nog niet duidelijk, ook niet hoe lang de problemen op het spoor gaan duren. Het Stichting Donorkind hadden we het over het feit dat ze met donor Simon, die 199 kinderen zegt te hebben verwekt, over het feit dat ze juridische afspraken willen maken met Simon. Want ze willen dat hij nooit meer donor kan zijn. Wil hij die afspraken niet maken, dan gaat die stichter Donorkinderen naar de rechter. En verder natuurlijk Prinsjesdag, waar Jelle Snippen aan de lijn, die in een bus met 50 Drenthe zit, die allemaal zijn uitgenodigd om iets langs die route te doen. Zelf is hij van de schutterij Koevoorde, een 17e eeuw stuk gaan ze opvoeren, en ook kleding van toen. Ook mensen van het Shakespeare Theater zijn erbij en vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap. Het is niet alleen feest langs de route, ook protest vanuit Drenthe tegen de opslag van kernafval in Drentse zoutkoepels. En natuurlijk spraken we ook even met de commissaris van de Koning, Agnes Mulder. Met haar blikten we vooruit op Prinsjesdag.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Dag Wim en heel goedemorgen.
3: Goedemorgen Judith.
0: Ik kan nog wel 3 uur doorgaan, denk ik.
3: Nou, dat mag hoor, dan ga ik naar huis.
0: Ah, lekker man. Ja.
3: Het is een mooie dag, een beetje grasmaai, een beetje in de tuin. Lekker.
0: Kan ook, hè? Ja.
3: Ik vermaak me wel.
0: Hey, maar toch even lekker koffie en keuvelen zometeen. Wat ga je
3: doen? Ja, dat dacht ik. Nou, we hebben natuurlijk de column van het Huis van de Taal. Maar waarom is het bijvoorbeeld de derde dinsdag van september en niet de derde maandag of de woensdag?
0: Precies, ja.
3: Er is een reden voor, die heb ik even opgezocht.
0: Leuk.
3: Er komen steeds meer concerten voor volgend jaar bekend inmiddels. Waar verheug jij je op?
0: Nou, doe eens een voorschotje. Ik heb geen idee. Ik zit helemaal in de treinen en in de weet ik veel.
3: Bassie en Adriaan. Oh. dat. Oké. Okay. Maar
0: goed.
3: Dat en meer.
0: Het wordt echt serieuzer straks ook hoor. En niet alleen serieus gelukkig. Koffie en keuvelen. Veel plezier erbij. Tot morgen.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
6: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
8: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
9: Ja. Ik lig al uren wakker.
8: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
10: Lekker slapen, Dekker slapen.
11: Dekkerslapen.nl.
12: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
14: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
13: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
15: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
13: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie, de A28 Assen richting Groningen. Nog bijna 5 kilometer langzaam rijden verkeer. En dat tussen afrit Eelde en Groningen-Zuid.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
18: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

0: 1973, Rob de Nijs. En Jan Klaassen, de trompetter.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 10 minuten.

0: Bleef bij Enid voor de internationals met Young and in Love.
1: De Drentse Duizend
2: bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En deze week een thema daarin. En dit is namelijk de beste zangers, want dat is weer op televisie. Dit jaar natuurlijk met Clouseau, Yves Berendsen, Django McCroy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoë Livé. Inmiddels alweer de 19e seizoen van het succesvolle programma. En al die seizoenen hebben ook wel een aantal hits opgeleverd, waarvan een aantal ook natuurlijk de Drentse Duizend hebben gehaald. En vandaag doen we dat met Miss Montreal Door de Wind uit de editie 2020. In 2021 op nummer 9 in de Drentse Duizend, vervolgens op nummer 10, nummer 15, nummer 20. En eind vorig jaar stond Door de Week op nummer 45 in de Drentse Duizend. Miss Montreal.
3: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

immer vrolijke klanken van Spargo in het uurtje Nederpop hier op Radio Drenthe in Koffie en Keuvel. En dat met hun hit You and Me. Straks krijg je een overzicht van het nieuws in de regio. Natuurlijk ook over de problemen op het spoor die op dit moment nog steeds plaatsvinden. Met name die zijn veroorzaakt door de sabotage. Daarover straks meer. Maar eerst is hier Lois Lane en My Best Friend.

0: koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
5: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De grote treinstoring waar ook Drenthe last van heeft is veroorzaakt door sabotage. Het zijn doelbewuste acties, dat laat ProRail weten. Treinen hebben veel vertraging of rijden niet. Het is onduidelijk wie er achter de acties zit. Het is ook nog niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren. In Valthermond is gisteravond iemand overleden nadat diegene aan het eind van de middag zwaargewond in het water werd gevonden. Een tweede persoon werd gewond gevonden in een woning even verderop. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. En na bijna 5 jaar is de NAM weer begonnen met het winnen van olie in Schonebeek. Die productie stond lange tijd stil omdat er te veel chemische stoffen in het water zaten. En bij de winning van olie is stoom nodig, omdat de olie anders te stroperig is om te kunnen pompen. Alle installaties zijn nu opnieuw getest en klaargemaakt. En daarmee komt de productie van olie weer op gang. Nou, dit en meer nieuws vind je op tv20.nl en in onze app. Ging daar dan met het weer.
6: Het is vandaag een warme nazomerdag. We begonnen al met 17 graden en we komen vanmiddag op 23 tot 25 graden uit. Daarbij is de lucht tamelijk vochtig, is er flink wat ruimte voor zonneschijn en waait er een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan een enkele regen- of onweersbui passeren, misschien, maar overdag blijft het helemaal droog.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: René Karst.
1: De schatkist van Nederland.
0: En nog met zijn atje voor de sfeer. Het is de tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te ruiken. En ja, we hebben natuurlijk de 70's gehad, we hebben de 80's. En dan mag je één keer raden. Deze week inderdaad, Nederpop uit de jaren 90. Vandaag doen we dat met Ten Sharp. Na 1991 scoort ze een grote hit met You, natuurlijk internationaal. Nummer 1 hit in Frankrijk, in Noorwegen en in Zweden. En You is afkomstig van het album Under the Waterline. En daarop staat ook de single Rich Man. Een hitje, nummer 16 in de top 40 in het voorjaar van 1992.

Hadden we gisteren de ochtend in de uitzending nog over de Wall of Fame. Met natuurlijk een aantal Nederlandse tekstschrijvers en liedjesmakers. De heren van Doema die zouden daar volgens mij ook heel goed in passen, hoor. Dit waren ze met Één Nacht Alleen. En het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Rente met vandaag een nieuwe single van Edwin Evers. Ja, die naast zijn wekelijkse radioprogramma met veel succes met de Edwin Evers Band door het land toert. Van de festivals tot open luchttheaters tot de popzalen en ook de normale theaters. En deze single is een voorproefje op het album dat er volgend voorjaar zal verschijnen. Dit is Vaste Grond.

is de mooie interprovinciale samenwerking tussen Jolien Woning, natuurlijk een oud-winnares van het Drents Liedjes Festival, en Dion Bouwers van de Groningse band Steenvanger. En dat met een klein beetje hulp van twee ex-leden van Awesome, Erik Koers en Hilco Stoffers. Semsland was dat, en Da Da Dansen. Ach, dan neem ik nu.

0: staat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Hey Remo!
14: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis. Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
18: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
19: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
18: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
19: Oké, ga ik op letten.
18: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
19: Doe ik.
18: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: jaren 80 viel het nummer op door die bijzondere videoclip die erbij zat. Deze van de Jacksons met Can You Feel It?
1: Koffie en Keuvel.
0: 9 minuten over 10. Ruben, ik zeg een hele goedemorgen.
2: Wim, goedemorgen.
0: Ja, je bent hier natuurlijk ook al eventjes aanwezig. Je best er al een drukke ochtend gehad, volgens mij, of niet?
2: Ja, dit zijn van die dagen, ja. Nee, er is natuurlijk een hoop aan de hand in de provincie. Het is Prinsjesdag en het spoor ligt eruit. Nou, dat is geen goede combi.
0: Nee, vooral niet als je met de trein onderweg zou willen naar Den Haag, bij wijze van spreken. Ja, nou, we horen natuurlijk daar allemaal straks meer over. Prinsjesdag gaan we het ook nog even over hebben. Waarom is het bijvoorbeeld op een dinsdag?
2: Goeie vraag.
0: Daar heeft echt wel een reden. En dat is eigenlijk een hele logische. Dus maar daar komen we straks wel op terug. We gaan nog even over wat popconcerten die eraan zitten komen. Natuurlijk, Oasis, je zei het vanochtend ook al.
2: Ja.
0: Collega David, die vroeg ik vorige week, waar zou je nog naartoe willen? Hij zei Oasis. Nou, hij kan zich inschrijven volgens mij.
2: Twee shows volgens mij. In de Arena in Amsterdam volgend jaar.
0: Ja, klopt. Dus, eerst twee, hè? Je weet nooit wat erbij komt bij die heren.
2: Dat is waar, ja. Dus, ja, want dat zal een mum van tijd uitverkocht zijn. Ben je dan zo iemand die daarvoor in de rij gaat liggen of niet?
0: Niet voor Oasis.
2: Nee, hè?
0: Nee. Maar ik moet wel zeggen, de charme van vroeger opa spreekt nu. 'S nachts om 3 uur naar het VVV-kantoor hier in Assen bij het Drents Museum.
2: Echt waar, ja? Heb je wel eens een slaapzakje gelegen?
0: In de rij liggen voor concertjes voor bijvoorbeeld Michael Jackson. Om die dan te gaan zien. Of de Simple Minds, Tina Turner en Bruce Springsteen. En dan kwam je eraan en was altijd de limo. Die had een rol met nummertjes bij zich. Nou, jij bent nummer 16, alsjeblieft. En iedereen keurig in de rij.

0: Alex Warren en Fever Dream hier op Radio Drenthe. Nou, we begonnen net al over inderdaad de problemen op het spoor. Wat is op dit moment de situatie volgens mij nog een beetje hetzelfde, toch?
1: Of, ja, inderdaad. Er zijn sabotageacties op het spoor vanmorgen. Nou, die zorgen voor een hoop problemen. Uitvallende treinen, een hoop vertraging. Ja, goed, wie er achter die sabotageacties zit, is op dit moment onduidelijk. Hmm. De ProRail doet er alles aan om die problemen op te lossen. Maar ja, dat is niet zomaar geregeld natuurlijk. Dus malheur op het spoor, dat is denk ik kort samengevat wat er aan de hand is.
0: Ik zag net ook een foto van het station in Meppel, waar het dan heel erg druk was. En dan zie ik mensen, en daar heb ik best wel, dat is vervelend, met een koffer in de hand, die dus onderweg zijn naar bijvoorbeeld de Schiphol of naar Eindhoven, om vanaf daar te gaan vliegen. En ja, dan zit je.
1: Ja, dan zit je. En dan is maar hopen dat je je vlucht gaat halen. De NS zet normaal gesproken wel eens bussen in natuurlijk. Ja. Als er problemen zijn op het spoor. Maar ja, de problemen en de hoeveelheid reizigers is nu zo groot dat ze daar niet eens aan beginnen. Nee. Dus ja, het is afwachten wanneer dat is opgelost. En ja, dan duurt het vermoedelijk ook nog wel even voordat de hele terrein, voordat alles weer opnieuw is opgestart, zeg maar.
0: Het is ook wel weer een moment, hoe vervelend het ook is, dat je soms ook wat saamhorigheid krijgt. Ik weet nog wel ooit een keer bij een storing, dan gingen mensen bij het station langs rijden om de mensen op te pikken.
1: Oh ja,
0: als je bijvoorbeeld naar Groningen, of je via Facebook heb je acties, of Twitter, of X, hoe het er dan maar heet, Instagram, van hey, kan ik iemand oppikken, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk als je nu met een lege auto over, via Groningen richting Zwolle rijdt en je pikt even Assen, station Assen mee, dat er vast mensen zijn die het fijn vinden om even mee te rijden.
0: Ik denk ook een paar moet teleurstellen, helaas.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, ja. Hey, over station Assen gesproken, was Janine dan niet vanochtend?
1: Klopt. Ja, collega-verslaggever Janine die ging daar langs om eens even te peilen. Ja, hoe staat het erbij met die reizigers?
2: U checkt in of uit?
3: Ik check uit.
2: Ja, want er is geen trein.
3: Ja, er is geen trein, dat klopt. Ja, ja, we staan hier nu al meer dan een uur te wachten. En nou ja, ze rijden gewoon niet. En ik kan niet naar school, ik heb me net ook afgemeld. En nee, ik ga nu weer naar huis. Ik ga nu weer op mijn bus wachten naar huis.
2: Waar wilde u heen?
3: Ik wou naar Zwolle toe. En nou ja, ze gaan nu niet verder dan Bijlen. Dus nou ja, dan maar wachten op mijn bus naar huis.
2: Ja, en het schijnt dat het spoor gesaboteerd is.
3: Ja, klopt. Ja, dat had ik ook gelezen. Ze hadden buizen vastgemaakt op de rails of zo. Ja, ik weet er verder ook niks van, maar Ik zag het in de klassengroepsapp en toen heb ik gezegd, nou jongens, ik kom niet naar school.
2: Wat vind je ervan dat dat de reden is?
3: Ja, ik vind het best raar. Ik bedoel, waarom zou je het doen? Het is toch raar? Want nu kunnen heel veel mensen dus niet naar hun bestemming.
2: Komt u in de problemen hierdoor?
3: Nee. Mijn school is daar best flexibel mee. En ze weten ook dat ik ver moet reizen. Dus nou ja, ik heb gewoon gezegd, ik kom niet. En ik ga nu weer lekker naar huis.
2: Ja, vrij dagje.
3: Ja. Dat had me vroeg opstaan bespaard, zeg maar. Hoefde ik niet zo vroeg uit bed, maar het zei zo.
2: Goedemorgen, meneer. Wilde u met de trein?
4: Ja, nou ja. Je ziet dat die is vertraagd, ja. Ja. Kan gebeuren, kun je niks aan doen.
2: Waar wilde u naartoe?
4: Naar Beeldhoven.
2: Ja, dat lijkt niet te gaan lukken vanmorgen.
4: Nee, klopt.
2: Zit je in de stress?
5: Wel een beetje, ja.
2: Want?
5: Nou, ik moet mijn school halen. In ieder geval op tijd. Ik heb Nederlands en daar moet ik 100% voor beschikbaar zijn. Want anders hou ik mijn school niet. Dus hopen dat school het nu oké vindt dat ik wat later ben.
0: Ja, dan zal ze de school niet zessen.
1: Nou, dat lijkt me toch, als een school hier problemen aan verbindt, dat zou toch
0: een beetje flexibiliteit moet toch op zijn plaats zijn, uiteindelijk.
1: Ja. Overmacht noemen ze dat, hè?
0: Ja, goed. Nou, we proberen misschien ook nog iemand van ProRail te pakken te krijgen.
1: Die zijn druk vanmorgen.
0: Ik kan me er ook iets mee voorstellen, volgens mij, goed. En natuurlijk ook voor de mensen, mocht je onderweg zijn van A naar B en je komt ergens bij een station langs, kleine moeite om gewoon even langs te rijden en iemand op te pikken, dan maak je mensen heel erg gelukkig mee. 20 minuten over 10 hier, koffie en keuvel tot 12 uur op Radio Drenthe. Dit is

0: me mee.
1: Gewoon afkomstig uit deze Anouk en Jora. En dat waren ze met hun stoute schoenen. Straks natuurlijk om 10:30 een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar hier zijn hier de Rubets en de Jukebox Jive.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
7: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Het is 1 minuut over half 11. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Nog steeds grote problemen op het spoor op dit moment. Ook in onze provincie. Daardoor hebben treinen vertraging of vallen ze uit. Die problemen lijken het gevolg van sabotage. Een doelbewuste actie dus, waarbij er materiaal op het spoor zijn gelegd. Je hoort een woordvoerder van ProRail.
10: Oh. Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
9: Ja, het is nog onduidelijk hoe lang de problemen precies gaan duren. In Valthermond is gisteravond iemand overleden nadat diegene aan het eind van de middag zwaargewond in het water werd gevonden. Een tweede persoon werd gewond gevonden in een woning even verderop. Even na 5:30 gistermiddag kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in de Kleine Turfstraat. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. En dan is weer begonnen met het winnen van olie in Schonebeek. Sinds eind 2021 stonden de bompen stil omdat er te veel chemische stof in het water zat. Bij de winning van olie is water, of eigenlijk stoom, nodig, omdat de olie anders te stroperig is om op te kunnen pompen. Eind 2024 kreeg de NAM een nieuwe vergunning van de overheid om het afvalwater dat bij die productie vrijkomt te injecteren in een leeg gasveld onder het dorp. Alle installaties zijn nu opnieuw getest en klaargemaakt. En daarmee komt de productie van het zwarte goud weer op gang. Op dit moment komen er zo'n 2000 vaten olie per dag uit de grond in Schonebeek. Uiteindelijk moet dat aantal naar zo'n 4000 vaten. En de schaatsbaan die bij het TT-circuit in Assen moet komen is een stapje dichterbij. Enexis regelt komend voorjaar de stroomaansluiting die daarvoor nodig is. Het bedrijf achter die schaatsbaan, het Rotterdamse A Nice Group, durft zelfs een openingsdatum te noemen. De schaatsbaan zou vanaf oktober volgend jaar open moeten gaan voor schaatsers. En tot slot de PVV in Assen. Ze hebben een Facebookbericht verwijderd waarin een foto stond van de voorpagina van de Assen Courant. De kop boven dat artikel was: de PVV wil voorkomen dat bewoners stroomflat hun woning moeten verlaten. Motie vraagt om andere locatie voor tijdelijke huisvesting vluchtelingen. Nou, wat blijkt nou? De Assen Courant heeft dat bericht nooit zelf geschreven. De PVV maakte het met AI. Fractievoorzitter Teun Kijf zegt nu dat de post onverstandig was. Een fractiemedewerker heeft de post gemaakt, zegt hij. We hadden de naam van de Assen Courant daarvoor niet moeten gebruiken. De stroomflat in Assen wordt vanaf december de tijdelijke woonplek van zo'n 220 Oekraïense vluchtelingen die al jaren in Assen verblijven. Hun noodopvang in een kantoorgebouw aan de Lauwers krijgt een flinke opkrabbeurt. Het Facebookbericht is inmiddels dus weer verwijderd. Tot zover een overzicht van het belangrijkste nieuws. Meer vind je ten alle tijde op onze website. Dat is rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app.
8: Dankjewel, Ruben. En het weer dan, Greta Spannenburg.
11: Het is vandaag een warme nazomerdag. We begonnen al met 17 graden en we komen vanmiddag op 23 tot 25 graden uit. Daarbij is de lucht tamelijk vochtig, is er flink wat ruimte voor zonneschijn en waait er een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan een enkele regen- of onweersbui passeren, misschien, maar overdag blijft het helemaal droog.
2: steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Roy Orbison op de Rijdrente en dat met Lana.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: En die dag minuten overal wel, Aldert, die is vooral voor ons op Chuck bij best wel een belangrijk onderwerp. Aldert, goedemorgen.
3: Hé hey Wim, ja zeker wel. En daarvoor ben ik naar de enige basisschool gegaan in Hogersmilde. De Allersmilde, zeg maar. En we zitten hier op het schoolplein van die school. En wij, dat is Nicole Kessies. Nicole van Veen Kessies, moet ik eigenlijk zeggen.
4: Van de Veen Kessies.
3: Van de Veen Kessies. Zeker. Je kent haar als schilderes in Hikken. En Senna zit hier naast mij. En Senna is nog niet zo lang van de kinderraad, hè? Van de kinderraad met een Drenthe, Senna.
5: Ja.
3: Ja. Je zit in groep 8 hier op deze school?
5: Ja.
3: Ja. En het is eigenlijk nou je eerste taak hè, vandaag, waar je doen gaat. Je gaat een boekje in ontvangst nemen.
5: Ja.
3: Ja. Ja. En je hebt hem al in handen eigenlijk.
5: Ja.
3: Ja. Pestkoppen hebben dat boekje. En dan kom ik eerst bij Nicole. Nicole, want we kent je, ik zeg al als schilderes. Maar nou, hij heeft boek geschreven. Hoe dan?
4: Nou, er staan voornamelijk tekeningen in het boek. Dus tekenen ligt natuurlijk wel in het verlengde van mijn vak. En dat stond eigenlijk altijd op mijn lijstje om nog eens te doen. Een boekje voor kinderen met als thema nadenken over pesten. Dat ze er zelf over na gaan denken.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Want wat is dat de aanleiding voor?
4: Nou, ik heb er ooit zelf wel wat mee te maken gehad. En helaas is het nog steeds aan de orde. En zodoende. Ik ben ook nog aan het studeren voor creatief therapeut. En zo kwam het een en ander bij elkaar en is het tot een boekje geworden.
3: Ja.
4: En ik heb dus van de kinderraad een mooie gift gekregen. Zodat de boekjes gedrukt konden gaan worden.
3: Ja, en Senna, wat voor gift was dat?
6: Vorig jaar is het.
3: Of Flintjord al?
6: Ja. Ja, vorig jaar. Toen was ik reserve, dus dat had ik niet meegemaakt.
3: Oh, dat was je niet bijna. Het is ook zo, dat is je eerste taak. Ze is nog maar net. Ja, ja, ja.
4: Ja, nee, klopt.
3: Maar goed, ik kom zo nog weer bij je, Senna. Ja. Maar je bent dus in het verleden blijkbaar heuk met die materie pesten te maken gehad. Maar dan vraag ik me af, want ik denk dat alle scholen dat wel doet. Je bent al jaren bezig om dat pesten zoveel mogelijk uit te bannen.
4: Ja.
3: En wat voegt dit boekje dan nog weer toe, dacht je?
4: Nou, er is een landelijke week van het pesten, inderdaad. Die komt er ook bijna aan.
3: Is volgende week, hè?
4: Ja, dat klopt. Dus dan werken de scholen, de meeste scholen daar al aan. Maar dit is een duurzaam boekje. Ook gesubsidieerd door de gemeente Midden-Drenthe en kwaliteitsonderwijs Assen Groningen. En het is een duurzaam boekje. Dus het kan ten alle tijden weer hergebruikt en uit de kast gehaald worden.
3: Ja.
4: Dus er wordt niet alleen maar in de week van het pesten gepest. Er wordt door het hele jaar heen gepest.
3: Ja, ja.
4: Daarom staat er ook weinig tekst in, zodat de docent zelf ook het kan toetrekken naar een actuele situatie die voor de school of de klas relevant is op dat moment.
3: Alle baat helpt, zeg maar.
4: Ja, ja. Zo is het. Kort samengevat.
3: Als je er toevoegen kunt. Hé, maar een keer, Senna. Hij heeft precies zien wat er is hier in dat boekje?
5: Nee.
3: Nee. Ik heb wel al gezien, dat hele mooie tekening is dat. En dat is natuurlijk ook wel toevertrouwd aan Nicole, hè? Ja. Pesten is niet oké. Okay. Nee, jij bent maar een hele korte verhaal, eigenlijk, Nicole.
4: Ja, de regels zijn heel kort. Zodat het is voor groep 3 tot en met 8 bedoeld.
3: Ja.
4: Dus zodat het heel toegankelijk is. En nogmaals, de docent en de klas die kan dus ook dus zo een beetje de verhaallijn ook een beetje toetrekken naar de actualiteit.
3: Ja,
4: voor die klas. Ja.
3: Straks wordt het boekje hier gepresenteerd, hier op de school, want dat moet dus nog gebeuren. Wat giet jouw rol daarin worden? Kun je er nog wat aan doen?
5: Ik denk dat ik vooral gewoon ga zeggen dat ik deze aan de school mag geven.
3: Namens Nicole, zeg maar.
5: Ja.
3: Toch? Ja, ja, precies. Ja. Maar ga je ook met Nicole met naar andere scholen hier in de gemeente Midden-Drenthe?
5: Nee.
3: Dat is niet de bedoeling?
5: Nee.
3: Nee, want elke school heeft natuurlijk ook een leerlingenraad.
4: Ja, dus maar elke school heeft ook een lid in de kinderraad van de gemeente Midden-Drenthe.
3: Ja.
4: Dus wat Senna heeft gedaan, heeft een ander kind weer op de andere school gedaan.
3: Ja, precies.
4: Dus, dus alle kinderen uit de kinderraad die hebben hun eerste taakje nu bij het overhandigen van de boekjes.
3: En ik heb begrepen, Nicole, dat ook de tekening inkleurd bent. De leerling van diverse scholen.
4: Ja, ik heb een oproepje gedaan naar kinderen die nu met pestgedrag te maken hebben of hebben gehad. En die het leuk vonden om mij te helpen. Die zijn in de galerie in Heiken geweest.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: En die hebben mij een middag geholpen. Toen had ik de tekeningen heel groot uitvergroot. Die hebben ze ingekleurd. Dat was een doldwaze gezellige middag.
3: Ja.
4: En daarna zijn ze naar drukkerij Kerkhoven in Bijlen gegaan.
3: Ja, ja.
4: En die heeft er gezorgd dat ik mooie boekjes kreeg.
3: En alles goed in de Midden-Drenthe Christen Boogie?
4: Ja, ja, alle scholen.
3: Ik ga ze ook allemaal persoonlijk bij langs?
4: Ik ga ze allemaal bij langs. Ik ben met een grote tour bezig van 3 dagen. Ja.
3: Ik weet niet hoeveel scholen met een Drenthe hebben, heel wat.
4: Ja, 17 inmiddels.
3: Oh, 17.
4: Ja.
3: Oké, okay. Dat valt me nog mee, eigenlijk.
4: Ja,
3: ja, want de met een Drenthe is best wel vrij groot.
4: Ja.
3: Goed, Senna, tot slot één gewetensvraag. Ben je zelf ook best?
5: Een beetje.
3: Ja, een beetje plank misschien.
5: Ja, dat.
3: Ja, dat moet misschien wel een klein beetje kunnen, hè. Je moet een klein beetje eerder op het ziel kriegen. Ja. Maar ja, waar ligt de grens, hè, tussen plagen en pesten? Dat is een beetje een vaag gebied, hè?
5: Ja.
4: Mag ik daar nog wat over zeggen?
3: Ja, dat mag heel snel.
4: Ja, want ik was met een pilotles, met een proefles in Heiken. En toen kwam heel mooi tijdens het maken van het boekje dat ook al aan de orde. Dus dat is heel goed om het gesprek op gang te krijgen, ja, met de kinderen. Van wat is nou wel pesten en wat niet?
3: Ja. De week van de pesten komt eraan, dat is volgende week. Maar hier in de gemeente Midden-Drenthe hebben ze dan intussen allemaal dat prachtige boekje. Pestkoppen en neem het ter harte met elkaar, zal ik zeggen.
0: Dankjewel, Albert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.
1: Disco. It ain't no country club either.

0: Op Ruidwente, dat met All I Wanna Do. Het is 12 minuten voor 11. Nou, het is natuurlijk vandaag de Prinsjesdag met een aantal acties die op dit moment ook bezig zijn. En ik heb nu aan de telefoon van Farmers Defence Force, Sita van Kempema. Sita, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jullie hadden ook aangekondigd als organisatie om vandaag actie te gaan voeren. Hoe zien die acties van jullie eruit?
1: Heel regionaal, dus de regionale trekkerleiders die besluiten met hun groepen hoe ze actie gaan voeren. En dat kan op allerhande verschillende manieren zijn.
0: Ja, kun je er een voorbeeld van geven?
1: Nou, om 12:30 dan is gepland dat zeg maar in heel veel plekken in het land zichtbaar is dat voor de boeren de hele boel in brand staat. Dat hun toekomst feitelijk totaal weg is.
0: Mm-hmm. En hoe gaan jullie dat visualiseren, dat Nederland in brand staat?
1: Nou, in je eigen stuk land, met balen, met hooibalen.
0: Oké, dat kan dus op verschillende plaatsen zijn.
1: Ja,
0: de vraag is natuurlijk waarom?
1: Om aandacht te vragen, ook over de woede, de wanhoop die er is. Mm-hmm. De plannen die er liggen. Er is een reflectie van Planbureau voor de Leefomgeving gedaan die bewijst en onderschrijft dat wij ook steeds hebben gezegd, landbouw in die zones van 500 tot 1000 meter is niet meer mogelijk. Maar alle boeren rondom die zones, die zullen ook zoveel moeten reduceren. En worden ook nog een keer met een generieke korting verrast. Dus banken gaan niet investeren en dan ga je dus gewoon kapot.
0: Ja. Nu gaan op dit moment ook de geruchten rond dat de actie op het spoor, de sabotage, ook werk zou zijn van de boerenorganisatie. En ook jullie organisatie wordt daarbij genoemd. Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, ik heb gezegd van, ik kan me voorstellen als er boeren zijn die op die manier actie voeren. Want de woede en de wanhoop is echt enorm. Mm-hmm. En de boodschap die je nu krijgt van de overheid, van nou, we gaan dit allemaal doorzetten. En ook juridisch vinden wij dat het rond is. Dus feitelijk zegt de overheid dan, we gaan jullie kapot maken. En dat mensen daar vreselijk boos van worden, ja, dat moet je je toch ook kunnen voorstellen. Dus ik sluit het niet uit, maar ik weet het ook niet.
0: Oké, maar je hebt er dus wel begrip voor, mocht het zo zijn.
1: Mocht het zo zijn, dan denk ik, als ik nu afgelopen week hoorde hoeveel mensen met voor geestelijke bijstand aankloppen bij een organisatie die boeren helpt, die echt hele grote psychische problemen.

0: problemen hebben. Mm-hmm. En hoe dat gigantisch is opgelopen, dan denk ik dat onze overheid wel weer heel makkelijk over mensen heen walst.
1: Ja. De actie die straks dan om 12:30 gepland staat, is een actie puur van jullie, van Farmers Defence Force, of is het ook in samenspraak met andere boerenorganisaties,
0: ja,
1: bijvoorbeeld
0: ja,
1: LTO?
0: Ja, is ook, nee, niet LTO, maar wel met andere organisaties waarbij we bijvoorbeeld ook informatiebijeenkomsten hebben georganiseerd door het hele land. Nou, daar hebben we denk ik 15.000 tot 20.000 boeren geïnformeerd over hoe die plannen uitpakken. Nou, het Planbureau voor de Leefomgeving ondersteunt ons daar volledig in. We komen tot dezelfde conclusies. Dus we hebben de boeren geïnformeerd. En die organisaties, die zitten vanmiddag ook weer bij elkaar om, zeg maar, vervolgacties eigenlijk te bespreken na die informatieve bijeenkomsten die nu afgelopen zijn.
1: Je zegt vervolgacties, dus dan mag ik het ook maken dat het hier niet bij blijft?
0: Nee. Dus we gaan nu kijken van, we hebben alle boeren geïnformeerd, dus hoe gaan we nu verder? Gaan we de burger meer informeren? Gaan we ons meer richten op de politiek? Want we zijn begonnen met die boereninformatieavonden in de vakantieperiode. Nou, dan hoef je in Den Haag niet te zijn, want er is dan niemand. En burgers waren ook grotendeels op vakantie. Dus eerst hebben we onze eigen mensen geïnformeerd. En nu moeten we zien dat ook andere mensen zich realiseren wat het voor hun leefomgeving gaat betekenen. En bijvoorbeeld ook de prijs van producten.
1: Ja.
0: En daar, dus we gaan dat bespreken vanmiddag. En er kan van alles op de agenda staan.
1: Oké, staat ook op de agenda dat eventueel de krediet wat jullie bij mensen opgebouwd hebben, dat jullie dat misschien verspelen?
0: Op het moment dat je weet dat een overheid plannen heeft gemaakt en daar een wet voor gaat maken om jou alles af te nemen, dan is die sympathie voor de burger op een gegeven moment niet meer iets waar je bij nadenkt. Het enige wat jij dan hebt is straks een gigantische schuld. Je komt in de schuldsanering, want de overheid neemt je vergunning af. Dus je krijgt geen compensatie en al helemaal geen volledige compensatie. Daar slapen mensen niet van. Dat ze straks dus geruïneerd worden. En dan heb je het niet zo druk meer met de mening van de burgers.
1: Oké. Nou, tot slot, Sita, straks om 12:30 nog even uitleggen. Wat gaat er dan precies gebeuren?
0: De balen die in stukken land in brand staan. Om te symboliseren dus hoe de boeren zich voelen momenteel.
1: Sita van Kemperma van Farmers Defence Force. Dankjewel.
0: Ja, dank jullie.

0: van de Pretenders op Radio Drenthe met Back on the Chain Gang. Natuurlijk vanochtend vroeg al toch wat problemen op het spoor. En dat is een klein understatement. Nu heb ik aan de lijn Marcelle Wesseling van ProRail. Marcelle, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Nou, sinds vanochtend vroeg, een uur of half zes, is het we kunnen wel zeggen, een chaos op het spoor. Hoe staat er op dit moment voor?
1: Nou, dat kun je inderdaad wel stellen. Er is echt grote hinder op het spoor. Nou ja, ik denk dat iedereen het inmiddels wel heeft gelezen. Maar doordat er materialen in het spoor zijn gevonden, daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Want het is echt op meerdere plekken in het land. En daardoor kunnen de treinen helaas niet rijden.
0: Oké, er is ook sprake. Er zou een aanrijding geweest zijn waarbij een trein ergens op gebotst is. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn geen gewonden gevallen. Dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen. Dat was in de buurt van Steenwijk.
0: Oké, in de buurt van Nijenveen. Dus dat is wel correct. Die geruchten die gingen bij ons in ieder geval. Ja. We spraken net met boerenorganisatie Farmers Defence Force. En de voorvoerder daarvan die kan niet bevestigen. Maar die sluit het ook niet uit dat de problemen op het spoor onderdeel zijn van de boerenprotest. Is er iets dat daarop wijst?
1: Nee, daar kunnen wij helaas geen uitspraak over doen. Dat is ook niet aan ons, aan ProRail. Dat is echt aan de politie. Maar die zijn nog bezig met dat onderzoeken. Hoe dit heeft kunnen gebeuren. En hoe de materialen daar terecht zijn gekomen.
0: Ja. Heb je enig idee, Marcelle, wanneer de problemen voorbij zullen zijn op het spoor?
1: Nee, daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Wat je wel ziet is dat een aantal storingen inmiddels zijn verholpen. Dat wil zeggen dat de materialen uit het spoor weg zijn gehaald. En dat daar weer gefaseerde treindienst kan worden opgezet. Mm-hmm. Maar omdat het op zoveel plekken is, heeft dit echt wel grote hinder voor meerdere trajecten natuurlijk. Ja. Dus we werken er zo hard mogelijk aan. Maar ik kan helaas nog geen tijdstip zeggen waarop het weer verholpen is.
0: Zijn al die plekken inmiddels al wel gelokaliseerd?
1: Dat durf ik niet goed te zeggen. Volgens mij hebben we alles nu in kaart in ieder geval. Maar is het nog niet overal weg.
0: Oké, goed zo. Nou, en mocht er meer nieuws zijn, dan horen we het ongetwijfeld jullie. Dankjewel, Marcelle Wesseling van ProRail.
1: Dankjewel.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De drie militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zoekt een relatie.
10: Perfectionistisch.
7: Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Hey Remon!
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Hey, Remon!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

van Tom Jones aan het begin van het derde en laatste uur. Koffie en Keuvel op deze dinsdagochtend. Tot 12 uur zijn we bij je. Straks natuurlijk ook nog een column van het Huis van de Taal. En verder nog even wat leuke weetjeswaardigheden over Prinsjesdag. En mocht er natuurlijk nog nieuws zijn over die boerenacties of over de situatie op het spoor, dan hoor je dat hier op Radio Drenthe.

0: een klein beetje een terugkeer voor deze Four Tops. En dat ze met hun single Indestructible. 11:15 op deze dinsdag, de derde dinsdag in september. Ja, en dan weet je het wel, Ruben, hoe laat het is.
1: Hoedjesdag, hè?
0: Hoedjesdag, Prinsjesdag. Het is vandaag een andere Prinsjesdag dan normaal, las ik ook.
1: Ja, klopt, ja.
0: Normaal gesproken is het zeg maar de begroting van de diverse ministeries die wordt dan voorgedragen. Maar onze koning die gaat vandaag gewoon een verhaal vertellen, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja, het zal niet een verhaal van Pinkeltje of de Kameleon zijn, dat niet.
0: Dat
1: maar
0: niet,
1: wel, een, inderdaad, het kabinet Jetten die wil een beetje af van dat hele formele verhaal waarin ja, eigenlijk al die ministeries worden opgesomd. En daardoor heeft de koning iets meer vrijheid gekregen om er een lopend verhaal van te maken met iets meer visie. Nou, zal hij dat niet zelf geschreven hebben, schat ik in. Maar
0: AI, denk ik.
1: AI, ja. Of,
0: dat is tegenwoordig ook een ding.
1: Ja, dat, dus, nou ja, of dat het is, weet ik niet. Maar in ieder geval zal daar wel een speechschrijvers daar dan bij komen kijken.
0: Er zijn dus ook mensen die denken van ja, je kunt ook een sprookje vertellen, want dat duur je alleen maar.
1: Ja, toch? Goed, dat, ja,
0: die kan toch niet, en dat mag je denken natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, dus, ja, mag je denken. Nee, ja, goed. Ik denk dat het best een inhoudelijk verhaal wordt vanmiddag vanaf 12:15. Alleen ja, dus iets minder formeel misschien dan afgelopen jaar. Iets meer een lopend verhaal, als je de bronnen moeten geloven.
0: Ik verheug me altijd wel, en dat is misschien een beetje een afwijking die ik heb, op de algemene beschouwingen.
1: Oh ja.
0: Dan vanmiddag wordt het koffertje dan overhandigd. En dan morgen en overmorgen dan zijn dan de algemene beschouwingen.
1: En waarom verheug je daarop?
0: Nou, ik vind

0: Toch een beetje verslavende televisie.
1: Maar jij gaat ervoor zitten.
0: Daar ga ik echt voor zitten. Dan kan ik zo echt een paar uur naar kijken.
1: Dat meen je.
0: Die fractievoorzitters die dan hun verhaal doen. De interrupties die er zijn. En de grammofoonplaat die ze opzetten. Altijd maar geen antwoord geven op de vraag.
1: Nee, daar zijn ze natuurlijk sterren. Die zijn helemaal plat gemediatraind er allemaal in.
0: Dat is een prestatie hoor, om dat te doen. Ik zat even na te denken, Prinsjesdag. Waar komt dan Prinsjesdag vandaan? Want het is gewoon door de koning of de koningin hiervoor natuurlijk die dat altijd deed.
1: Ja.
0: Maar het heeft dan de oorsprong. Maar dat gaat best wel ver terug. In de 17e en 18e eeuw werd het gebruikt voor de viering van de verjaardagen van de prinsen van Oranje.
1: Oh.
0: En dan met name de stadhouder Willem de Vijfde. Nou, dan gaan we terug naar 8 maart 1748 dat die geboren is. En even later in de patriottentijd, moeilijk woord, kreeg deze viering nog een politieke betekenis. Want het werd echt een volksfeestdag op dat moment. En de eerste officiële Prinsjesdag, dan moeten we terug naar 2 mei. In mei toen, niet in september, 1814. Toen de koning de troonrede uitsprak voor de Eerste en de Tweede Kamer. Wat dus nu nog steeds het geval is.
1: Ja.
0: Dus dat is al meer dan 220 jaar dat we dat feestje vieren.
1: Je hebt goed opgelet bij geschiedenis, Wim.
0: Nou, zeker. En Wikipedia die doet ook wonderen. Dus ik vertel gewoon de waarheid. En later, het is ooit nog een keer in de eerste maandag in november geweest. Vervolgens de derde maandag in oktober. En in 1948 werd de datum vervroegd naar de derde maandag in september.
1: Oh.
0: En in dit geval dan moesten de Kamerleden ook genoeg tijd hebben om de begroting te behandelen. En sinds 1887 wordt die jaarlijks op de derde dinsdag van september gehouden. En die dinsdag, dat is wel leuk. Want waarom niet op een maandag, want het is begin van de week, uiteindelijk de werkweek. Dan werd gekozen om praktische redenen. Zodat Kamerleden die ver van Den Haag woonden niet op een zondag hoefden te reizen.
1: Oh, dus konden ze een dag van tevoren heen op maandag en dan waren ze op tijd op dinsdag.
0: Juist, dus het is eigenlijk heel praktisch. Tegenwoordig hoeft dat allemaal niet meer. Want je kunt gewoon 's ochtends de trein pakken. Tenminste op een normale derde dinsdag in september dan. Vandaag is dat ook iets anders. Maar
1: misschien moeten we het uitstellen naar woensdag dan.
0: Dat zou misschien morgen.
1: Dan hebben ze met die problemen met die treinen weer opgelost, hoop ik.
0: Nou. Ja, goed. Nou, we gaan het dan wel afwachten. Bijna 20 minuten over 11 hier Koffie en Keuvel met L. Stewart on the Border.

0: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helmrijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
1: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
6: Het is 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Nog steeds grote problemen op het spoor op dit moment, ook in onze provincie. Daardoor hebben treinen vertraging of vallen ze uit. Die problemen lijken het gevolg van sabotage. Een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. U hoort Marcella Wesseling van ProRail.
8: Doordat er materialen in het spoor zijn gevonden, daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Want dat is echt op meerdere plekken in het land. En daardoor kunnen de treinen helaas niet rijden.
7: In de buurt van Nijenveen bij Steenwijk is een trein daadwerkelijk tegen die spullen aangereden.
8: Er zijn geen gewonden gevallen, dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen.
7: Wanneer de problemen weer zijn opgelost, is nog een vraagteken.
8: Maar omdat het op zoveel plekken is, ja, heeft dit echt wel grote hinder voor meerdere trajecten natuurlijk. Ja. Dus ja, we werken er zo hard mogelijk aan, maar ik kan helaas nog geen tijdstip zeggen waarop het weer verholpen is.
7: Nee, daar houden we je uiteraard van op de hoogte. Boeren laten ook van zich horen vandaag tijdens deze Prinsjesdag. Ze zijn onderweg naar Den Haag om daar te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook boeren die zijn aangesloten bij actiegroep Farmers Defence Force komen in actie. Zij dreigen met het inbrandsteken van hooibalen.
9: De balen die in stukken land in brand staan... om te symboliseren dus hoe de boeren zich voelen momenteel.
7: Al dus een woordvoerder van Farmers Defence Force. Automobilisten moeten dan ook rekening houden met branden naast snelwegen even later vanmiddag. De schaatsbaan die bij het TT-circuit in Assen moet komen is een stapje dichterbij. Enexis regelt komend voorjaar de stroomaansluiting die nodig is. Het bedrijf achter die schaatsbaan, het Rotterdamse A Nice Group, durft zelfs een openingsdatum te noemen. De schaatsbaan zou vanaf oktober volgend jaar open moeten gaan voor schaatsers. En de NAM is weer begonnen met het winnen van olie in Schonebeek. Sinds eind 2021 stonden de pompen daar stil omdat er te veel chemische stoffen in het water zaten. Want bij de winning van olie is water, of eigenlijk stoom, nodig, omdat de olie anders te stroperig is om op te kunnen pompen. Eind 2024 kreeg de NAM een nieuwe vergunning van de overheid om het afvalwater dat bij die productie vrijkomt te injecteren in een leeg gasveld onder het dorp. Alle installaties zijn nu opnieuw getest en klaargemaakt en daarmee komt de productie van het zwarte goud weer op gang. Op dit moment komen er zo'n 2000 vaten olie per dag uit de grond in Schonebeek. Uiteindelijk moet dat aantal naar 4000 vaten. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd op onze website en in onze gratis app.
6: Dankjewel, Ruben. Gert Spannenburg dan met het weer.
10: Het is vandaag een warme nazomerdag. We begonnen al met 17 graden en we komen vanmiddag op 23 tot 25 graden uit. Daarbij is de lucht tamelijk vochtig, is er flink wat ruimte voor zonneschijn en waait er een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan een enkele regen- of onweersbui passeren, misschien, maar overdag blijft het helemaal droog.
11: Wat dacht je van Japan?
12: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetangs zien in de jungle.
11: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
12: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Hey Raymond! Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Hey, Remon!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.

0: René, Orrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: nummer waarmee Bob Dylan in de jaren 70 aandacht vroeg voor de oud-bokser Reuben Hurricane Carter, die volgens vele onterecht vast zat voor moord. Hurricane Part 1 was dit.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het tijd voor de column van het Huis van de Taal. En die gaat vandaag over een boek.
3: Goedemorgen. Deze maand brengen wij een nieuw boek uit. Tussenlaand. Schreven door Gerrit Boer en Henk Berghuis. In het boek gaat het over Manting en Bijlen. Door de hoofdpersonages les het als een boek, maar ondertussen kreeg van alles met over politiek, ruilverkaveling en natuurbeleid en al die grote plannen die over het land heen rondbreed. Het boek beschrijft drie periodes met om de bij 30 jaar ertussen. Het begint in 1963 in de tijd dat in Manting de ontginnings nog niet klaar bent en de ruilverkaveling nog begonnen moet. Een tijd van wachten op grote verandering, op een modern leven met stroom en nieuwe straten, maar ook vol angst om het oude leven als keuterboer op te geven. In 1992 draait alles in Manting om het project Goudplevier, dat de ecologische ommekeer worden moest. Het plan wordt trouwens zo noemd omdat ze hopen dat de Goudplevier in het gebied nusten gaan zullen. Dat is nooit gebeurd. In 2025 loopt het verkeer dwars door plan Goudplevier. Boeren bindt er zowat niet meer. En plan Goudplevier pakte niet bepaald zo uit als op de tekentafel bedacht was. Anno 2025 is de provincie druk met faunatunnels, waterdukers enzovoort in een poging om de losse stukjes natuurgebied aan elkaar te knopen. Alles wordt verteld aan de hand van het verhaal van drie zussen. Ze hebben elk hun eigen interesses en die gaat van het wereldnijs tot aan vlinders. We volgen ze door de jaren heen en hun verhaal zet je aan het denken over oud en nij. Over rust en verandering. En over vasthouden en metgaan. Elke generatie heeft weer zijn eigen ideeën over hoe Drenthe worden moet. Eerst is alles modern. Daarna is alles efficiënt. En later is alles weer om naar de natuur. Eén stukje tekst uit het boek is mij bijbleven. Als je hier opgeruid bent, ben je deel van een land dat graag blijven zal zoals het is, maar dat toch met de tijd met moet. De eeuwige twijfel, de onzekerheid, de stilte, het zwiegen blijft bij je. Het zit je onder de huid, altijd. En de nagedachten blijft. Herinnerings aan een idylle, aan een dorp, een land dat zo nooit bestaan heeft. Wat ook blijft is een taal. Een taal die met de tijd wat steken vallen laat en gaten krijgt. Maar dat toch nog is. Wat ik mooi vind aan het boek is dat het geen nostalgisch boek worden is. Geen vroeger was alles beter. Eerder een besef dat elke tijd zijn eigen verhalen maakt en zijn eigen schade achterlaat. Misschien is het ook wel zo dat we hier al 100 jaar gangs bent met hetzelfde. Proberen u te vinden wat beholden worden moet en wat veranderen mag. Over 30 jaar zal het er wel weer heel aanzuid zien. Ik ben benijd. Tot aan de mol. Tjeu.

0: Lionel Richie en Say You, Say Me bracht ons op 12:05. Betekent het einde van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Ruben, mag ik jou bedanken?
1: Nou, graag gedaan, Wim. Jij
0: het was
1: bedankt,
0: een druk ochtend, of niet?
1: Ja, het was even doorwerken. Maar
0: ja, dat
1: leuk,
0: dacht ik. Ja. Nou, mooi. En altijd leuk om goed nieuws te hebben, hè? Ja, ook op Radio Drenthe. Ik ben er morgenochtend om 9:00 weer. Tot slot, Stevie Wonder. Hele mooie dag nog. Hoi. Wim.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen. Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: Ja, met die iconische videoclip, hè. Ik kan dit liedje niet luisteren zonder dat ik dat voor me zie. Queen op Radio Drenthe, goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Sebastiaan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat een bijzondere dag nu al.
3: Het is hectisch, hè?
0: Nou, het is natuurlijk Prinsjesdag vandaag. Daar gaan we het uitgebreid over hebben vanmiddag. Maar de dag die begon ook bijzonder, zeg maar, met de sabotage van het spoor.
3: Ja, rond een uurtje of 6:30 werd ik al wakker gepusht door onze app van RTV Drenthe. Dat er inderdaad overal in het land, op zo'n 24 plekken, wordt gezegd sabotageacties zijn op het spoor. Er zouden een soort leidingen op het spoor zijn gelegd, buizen. En er is in de buurt van Nijenveen, op het traject tussen Meppel en Steenwijk, zelfs een ongeluk gebeurd op het spoor, zoals we de woordvoerder van ProRail hier op Radio Drenthe hebben horen zeggen. Daarbij is niemand gewond geraakt, maar dat zijn natuurlijk wel gevaarlijke situaties.
0: Ja, nog niemand is opgestaan en om zich te zeggen er verantwoordelijk voor te zijn. Wat is het laatste nieuws? Is alles opgeruimd? Rijdt alles weer?
3: De NS probeert de dienstregeling op te starten. In het noorden van onze provincie rijdt het allemaal wel weer tussen Assen en Groningen. Mm-hmm. Maar ik hoor nog steeds dat in de richting van Zwolle er wel problemen zijn op het spoor. Mochten mensen daarover informatie hebben en hun treinen rijden wel of niet, dan kunnen ze ons natuurlijk altijd appen.
0: Ja, dan nog de actie van de boeren aangekondigd. We konden het zo pas ook horen hier op Radio Drenthe, dat ze van plan zijn om rond 12:30 stroobalen in brand te steken op hun eigen terrein. We hebben ook een live blog op onze site. Daarin houden we alles bij. Onze verslaggever Ineke Kemper die rijdt al door de provincie en die heeft al wat gezien.
3: Ja, die is op de A37 rijdt zij. Iets verder dan de Holsloot. Daar is een hooibaal inderdaad in de fik gestoken. En ook in de buurt van Dalen zou een hooibaal langs de weg in de fik zijn gestoken. Dus inderdaad, sommige boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Want vandaag op Prinsjesdag komt het kabinet natuurlijk met de plannen voor het aankomende parlementaire jaar. En de stikstofplannen, die horen daar ook bij. En daarom, zoals we Sita van Kijnpema eerder hoorden zeggen, protesteren boeren vandaag.
0: Ja, die troonrede. Ja, de Prinsjesdag en de troonrede. Daar zijn wij als Drenthe ook wat meer bij betrokken dan andere jaren. Want we hebben een Drents tintje aan de route staan. Daarover kom ik zo meteen kom ik daarop terug. Jij houdt de troonrede ook bij. Wat gaan we verder allemaal doen? We gaan natuurlijk zoeken we contact met onze Adert. Die is op check vandaag. Hij gaat naar Eekst. Waar vleermuizen de gemoederen al jarig bezighouden. Maar waar kattenluiken een oplossing lijken te zijn. Nou, hoe dat zit, dat hoor je later. De geschiedenis van Elim wordt deze week weer volop herleefd. En we krijgen steeds meer poelen in Drenthe. En dat is goed nieuws. En waarom dat is, en des te bruiner, des te beter, dat hoor je ook vanmiddag hier op Radio Drenthe.

0: Close Corporation en Rock the Boat op Radio Drenthe. Ruim 11:15 is het. Ja, Drenthe tint je dit jaar aan Prinsjesdag, want onze provincie is gevraagd om langs de route van de Koninklijke Stoet een soort van erewacht te organiseren in Den Haag. Ieder jaar wordt een andere provincie benaderd en dit jaar mogen wij. Drie organisaties staan langs de route. Judith sprak vanochtend met Jelle Snippen van de schutterij van Coevorden. En hij vertelde dat ze in 17e eeuws kostuum langs de kant staan vanmiddag. Er is ook een Molukse delegatie in Den Haag om Drenthe te vertegenwoordigen. En ook het Shakespeare Theater in Diever is gevraagd om naar Den Haag te komen. En aan de telefoon heb ik Frans Planken van het Shakespeare Theater. Goedemiddag, Frans.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent niet mee. We mogen tutoyeren, hebben we net besproken. Hè? Waarom niet?
1: Ja, absoluut. Het kon moeilijk, moet ik zeggen. Maar ik heb het ook heel vaak gezien, want ik kom uit Den Haag. En ik heb het heel vaak meegemaakt, ook van heel dichtbij. Dus ik zei ik sla heel even over. Maar daardoor kan ik jullie te woord staan.
0: Hartstikke mooi. Wat gaat het Shakespeare Theater daar doen?
1: Ze gaan langs de route staan, vlak aan het einde van de route, vlak bij de Schouwburg. Bij de Amerikaanse ambassade staan ze in een vak. En ook helemaal in kostuum, als een soort eerbetoon ook. Hè. Dus uitgezonden door Drenthe, zeg maar. Ook omdat de koning was ook in maart bij ons. En dat vinden we ook leuk om dan... Nou, bij hem een keer te zijn.
0: Ja, fantastisch. Maar er wordt geen stuk opgevoerd of zo langs de kant van de weg.
1: Nee. Ik hoop het niet, nee. Dat ze dat niet doen. Nee.
0: Hoe groot is de groep van het Shakespeare Theater?
1: Die er nu staan, bedoel je? Ja? Dat zijn er 24.
0: Ja. 24. Ja. En hoe ging dat dan? Want jij bent thuisgebleven dan. Konden mensen zich opgeven?
1: Ja, het is een doorsnee van alles wat er bij Shakespeare Theater rondloopt. Dus dat zijn de spelers, gastmensen, parkeerwachters, stemcoach zit erbij, de souffleur zit erbij, een paar bestuursleden, mensen van de catering, mensen van groen onderhoud, van de griem, de techniek. Dus van alles zit er wat bij, dus dat is wel heel erg leuk.
0: Hartstikke leuk. En vanochtend zijn ze vertrokken in een grote bus alle mensen.
1: 7 uur.
0: Heel leuk. We hebben ook foto's gekregen vanuit de bus. De stemming zat er goed in. Ja. Wij hebben geprobeerd trouwens contact met ze te krijgen daar.
1: Maar dat lukt niet.
0: Nee, dat mag dus niet. Lukt niet. Waarom niet?
1: Ze mogen geen gsm bij zich hebben.
0: Nee, hoe werkt dat dan? Weet jij dat dan? Moeten ze dat afgeven of hoe werkt dat?
1: Ja, dat moeten ze afgeven. Bij het provinciehuis zijn ze aangekomen. En daar zijn ze toegesproken door de commissaris van de Koning. En toen zijn ze op weg gegaan na een hapje en een drankje. En dat was wel de opdracht. Geen gsm. Ja, dat heeft ook met de beveiliging te maken, denk ik.
0: Ja, het kan tegenwoordig niet meer.
1: Er mogen geen foto's gemaakt worden, niks. Ja. Ik zei nog tegen de bekende, maak veel foto's, maar dat mag dus absoluut niet.
0: Maar krijgen wij dan helemaal onze Drenthe niet te zien dan? Zo'n onder ons fotootje?
1: Ik denk als je naar de tv kijkt, als die koets langs gaat, dus vlakbij bij het einde, dan komen ze langs de Amerikaanse ambassade. En daar staat Shakespeare Theater in allemaal kostuums, theaterkostuums. Nou, dat moet duidelijk zijn.
0: Wij gaan erop letten.
1: En dat zal ook wel genoemd worden.
0: Ja, dat denk ik ook. We gaan erop letten zometeen. Hey, dank je wel, hè.
1: Ja, ga erop letten. Geen dank.
0: Dag,
1: fijne
0: dag.
1: Doei. Dag.
0: Ja, ook het Shakespeare Theater dus, vertegenwoordigd in Den Haag vandaag. Dit is Arjan Plat op Radio Drenthe.

Uit Nieuw-Buinen komt hij, Arjan Plat, op Radio Drenthe. De actie is begonnen van de boeren op meerdere plekken bij ons in de provincie. Worden al stroobalen en olietonnen in brand gestoken. Je hoort er zo meteen meer over van Sebastiaan Meijwaard.

0: november 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
7: Maak hem compleet. 19 september. 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
8: Het is exact 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meiwoud praat ons bij. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Boeren laten van zich horen vandaag tijdens deze Prinsjesdag. Op meerdere plekken langs de snelwegen in onze provincie zijn hooibalen en olietonnen in brand gestoken. Verslaggevers van RTV Drenthe melden dat in ieder geval langs de A28 bij Hooghalen en de A37 bij Holsloot brandende hooibalen te zien zijn. Ook zijn er boeren onderweg naar Den Haag om daar te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook boeren die zijn aangesloten bij actiegroep Farmers Defence Force komen in actie.
10: De balen die in stukken land, midden in stukken land, in brand staan. Om te symboliseren dus hoe de boeren zich voelen momenteel.
9: Op onze website en in de app houden we een live blog bij om je op de hoogte te houden over de protestacties. En er zijn ook nog steeds grote problemen op het spoor op dit moment, ook in Drenthe. Daardoor hebben treinen vertraging of vallen ze uit. Die problemen lijken het gevolg van sabotage, een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort Marcella Wesseling van ProRail.
11: Doordat er materialen in het spoor zijn gevonden, daar zijn we ook nog steeds mee bezig, want dat is echt op meerdere plekken in het land. En daardoor kunnen de treinen helaas niet rijden.
9: In de buurt van Nijenveen bij Steenwijk is een trein daadwerkelijk tegen de voorwerpen op het spoor aangereden.
11: Er zijn geen gewonden gevallen, dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen. Dat was in de buurt van Steenwijk.
9: Wanneer de problemen weer zijn opgelost, is nog een vraagteken.
11: Maar omdat het op zoveel plekken is, ja, heeft dit echt wel grote hinder voor meerdere trajecten natuurlijk. Ja. Dus ja, we werken er zo hard mogelijk aan, maar ik kan helaas nog geen tijdstip zeggen waarop het weer verholpen is.
9: Inmiddels probeert ProRail de dienstregeling weer op te pakken. Zo zouden tussen Assen en Groningen de treinen weer rijden. Wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor vanochtend, onderzoekt de politie. Mochten boze boeren erachter zitten, dan zou Farmer Defence Force daar begrip voor hebben. De schaatsbaan die bij het TT-circuit in Assen moet komen is een stapje dichterbij. Enexis regelt komend voorjaar de stroomaansluiting die nodig is. Het bedrijf achter de schaatsbaan, het Rotterdamse Nice Group, durft zelfs een openingsdatum te noemen. De schaatsbaan zou vanaf oktober volgend jaar open moeten gaan voor schaatsers. En de NAM is weer begonnen met het winnen van olie in Schonebeek. Sinds eind 2021 stonden de pompen stil, omdat er te veel chemische stoffen in het water zitten. Bij de winning van de olie is water, of eigenlijk stoom, nodig, omdat de olie anders te stroperig is om op te kunnen pompen. Eind 2024 kreeg de NAM een nieuwe vergunning van de overheid om het afvalwater dat bij de productie vrijkomt te injecteren in een leeg gasveld onder het dorp. Alle installaties zijn nu opnieuw getest en klaargemaakt en daarmee komt de productie van het zwarte goud weer op gang. Op dit moment komen er zo'n 2000 vaten olie per dag uit de grond in Schonebeek en uiteindelijk moet dat aantal naar zo'n 4000 vaten. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website en in de app. En daar vindt u ook het liveblog over de boerenprotesten vandaag.
8: Sebastiaan, dankjewel. Even kijken wat het weer gaat doen vandaag. Greta Spannenburg, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Anouk.
8: Oh, dat ziet er goed uit, joh.
2: Zo, ja. Wat een zon, hè? En wat een warmte.
8: Hoe warm je, is het nu bij ons in de provincie?
2: Loop je al in korte broek, zou ik willen zeggen. Ja, het is goed warm. Het is op de meeste plekken nu zo'n 23 graden. Ik zie Havelte op dat station 24,7. De Kiel 23,7. Sleen 24,1. Dus nog eventjes. Ja, het is nog maar 0,5 natuurlijk. En we zijn op de zomerse 25 graden. Ik denk dat veel plekken zo tegen die 25 graden zitten, komen te zitten. Of net iets erover. Misschien in het zuiden van Drenthe of het oosten van Drenthe 26 graden. Met vooral heel veel zon.
8: Ja, ik had het compleet verkeerd ingeschat. Ik heb gewoon een dikke sweater heb ik gewoon aan. Dat hoeft echt niet.
2: Nee, het is toch een beetje dat laagjes idee. Ja, ik zit in de korte broek, maar ja, ik heb natuurlijk makkelijk praten. Ik zit thuis, weet je wel. Dus ja. Je kunt dat heel makkelijk even aanpassen. Maar het is warm om naar buiten te stappen. Je ziet wel dat in de late middag het vanuit het westen de temperatuur een beetje begint te temperen. De wind gaat dan meer van zuidwest naar west. Er komen ook wat wolkenveldjes dan binnen zetten. En dan is het wachten of er een bui gaat vallen. Dat zou dan in de loop van de avond kunnen zijn. Ofwel een warmteonweder. Ofwel vanuit het westen een paar buien op een koufront, wat niet al te veel voorstelt. Dus ergens in de loop van vanavond en vannacht een enkele bui. En als die dan pittig uitpakt, dan zou dat kunnen zijn in het zuidoosten. Maar ik denk dat eigenlijk alle activiteit richting Neder-Saxen en Noord-Rijn-Westfalen gaat, dus over de grens.
8: Oké, en morgen dan?
2: Morgen een paar buien, ja, wat frisser. Andere luchtsoort, het koufront later vanavond en vannacht, dat passeert met een enkele bui. Dat brengt die nieuwe luchtsoort binnen. Morgen maximaal 18 of 19 graden. Wel een fraai weerbeeld. Stapelwolken zon, een paar losse buien. Misschien een enkele met een klap onweer. Maar wat bescheidenere temperaturen ook.
8: Oké, vandaag lekker van genieten. Dankjewel, Greta.
2: Alsjeblieft.
8: Hoi.
2: Mooi dag.
8: Vleermuizen in Eekst, die moeten binnenkort door een kattenluik. Want dan gaat het helemaal goed komen. Hoor je zo meteen meer over.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: First Aid Kit en My Silver Lining. Ja, overal in Drenthe zijn rond het middaguur brandjes aangestoken. Onze verslaggever Ineke Kemper die rijdt door de provincie. Waar ben jij nu trouwens, Ineke?
1: Wij rijden nu op de A28 van Hoogeveen naar Assen. We zijn bijna bij de afslag Dwingelo en we staan in de file. Dat is een file vermoedelijk omdat er ook een brandje is gesticht in het weiland bij Spier. De rook trekt over de snelweg heen en er is een rijstrook afgesloten. De brandweer komt eraan om hem te blussen.
0: Ja, nog even.
1: En we zijn onderweg naar Hooghalen, want daar zou ook een brand zijn.
0: Ja, die beelden hebben wij inmiddels binnengekregen. Nog even voor de duidelijkheid, Ineke, waarom deze actie van de boeren? En hoe groot is die?
1: De actie is natuurlijk omdat de boeren het niet eens zijn met de stikstofplannen. Ja, hoe groot die is, ik kan het moeilijk inschatten. Van tevoren kregen we te horen dat de boeren rond het middaguur langs snelwegen hooibalen in de fik zouden zetten. Nou, wij reden rond het middaguur langs de snelweg en toen dachten we, is dit het? Af en toe kwamen we een hooibaaltje tegen waar wat rook van afkwam, maar dat was het. Maar nu zien we toch op steeds meer plekken brandende hooi. Hooibalen, brandende olietonnen. Soms heb je er zeg maar met een paar honderd meter ertussen heb je er drie op een rij. En dan weer een paar kilometer niks. En dan denk je ineens, ik zie weer een pluimpje rook. Het lijken overal toch vooral hele kleine brandjes te zijn. En nu rij ik net bij de afslag Dwingelo. En nu zie ik voor het eerst ook echt vlammen in de berm. Moet even wachten tot we iets dichterbij zijn. De weg is wel afgezet, maar ik zie nu toch wel flinke vlammen. En ik ben heel benieuwd of dit nog de hooibalen zijn of dat er inmiddels toch ook wat bossage in brand staat. Komt in ieder geval flinke zwarte rook vanaf. Die rook gaat voor ons naar rechts, dus die trekt niet de snelweg over. Ik zie inmiddels ook twee brandweerauto's aankomen. Dus dit brandje zal snel geblust zijn. Rijkswaterstaat is erbij, die heeft dus de rijstrook afgesloten. En we rijden er nu naast. En het zijn inderdaad hooibalen. Als ik zo zie hoe groot het is, hebben daar een stuk of 10 hooibalen op een rijtje gestaan. En die zijn nu zo goed als opgebrand. Dus de brandweer kan het laatste restje nog even uitmaken. En dan kunnen zij ook weer door naar de volgende brand. Als ze op al die plekken de brandjes moeten blussen, dan zullen ze nog wel wat werk hebben, vermoed ik. Maar het is te hopen dat de boeren ze zo hebben neergezet dat er verder niks anders de fik in gaat, zeg maar.
0: Ja, en dan hebben automobilisten er dus wel hinder van. Op die A28 dus ook deels rijstroken afgesloten. Sebastiaan, ook op de N-wegen in de provincie, daar wordt wat gedaan, hè?
2: Ja, boeren die zitten natuurlijk ook met hun land langs de N-wegen. En wij hebben inderdaad van verslaggevers doorgekregen dat dus ook op de N-wegen hooibalen en olietonnen langs de weg in de fik staan.
0: Ja, hou onze site in de gaten, rtvdrenthe.nl. Daar hebben we een live blog en daar vind je dan alle informatie. Ineke, jij blijft rondrijden in de provincie. En zodra er wat te melden is, laat het ons even weten, ja?
1: Ja, die N34 kan ik bevestigen, want bij Dalen hebben wij ook een klein brandje gezien.
0: Ja, zie. Op onze site rtvdrenthe.nl vind je meer.

0: America en Sister Golden Hair.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, het is bijna zo, zeg je eekst, zeg je vleermuis. Toch, Aldert?
3: Nou, zo zag hij ze al wel, denk ik.
0: Ja,
3: in
0: hè?
3: Ja, en zeg hij Norgebrugge, dan zeg hij zwaluw. Hè? Ja. Een beetje dat idee, toch?
0: Ja, dat.
3: Ja, en zeg hij wolf, dan zeg hij heel veel dode schapen en ponies, et cetera. Dus ja, het bent dieren. Ja, soms zag hij ze aan een klein beetje de boel de regie gaat overnemen, heb ik het idee dan ook. En een hoofdstukje bij in X, want daar ben ik in naartoe in. X bij de basisschool, daar weet je ongetwijfeld, daar hebben ze een nepdak bouwd voor vleermuis in de hoop dat ze door intrekt, zodat ze met de verbouw door kunnen gaan. Ik sta hier bij twee ecologen, en dat ben Naomi en Björn. Naomi, wat ben jullie precies aan het doen hier?
4: Ja, wij zijn nu bezig eigenlijk met het mitigeren van de pand eigenlijk. Door te zorgen dat de vleermuizen er nu eenmalig uitgaan en er eigenlijk even tijdelijk en niet meer terug in kunnen.
3: Ja, want de soap is nog niet afgelopen. Nee, zolang die vleermuis er niet uit is, dan gebeurt er niks.
4: Mogen ze helemaal niks doen hier, nee.
3: Ja, ze noemt Jan, maar ze zullen hem lachen. Maar Björn, dat is wel een klein beetje het idee. Hè? Jullie proberen nou die vleermuis natuurlijk te lokken.
5: Ja.
3: En dan de verzorging, dat,
5: ja.
3: Toch? Of
5: het
3: niet?
5: Is niet echt lokken, maar het is meer, wij plaatsen schuim en kapjes. Deze kapjes, die laten mijn collega zien. En die kapjes die zorgen ervoor dat ze er wel uit kunnen en niet meer terug in. Het kunststof is te glad, waardoor ze er niet meer terug in kunnen. En de rest die moet allemaal dichtgemaakt worden met vulschuim, met alle soorten materialen die wij gebruiken, die we kunnen bedenken om de boel dicht te maken.
3: Ja, ik zit een kattenhoekje voor vleermuis.
5: Wij hadden die nog niet eerder gehoord. Nee, ik vond het wel mooi, ja.
3: Ik toch in mijn gewetensvraag stelt, Naomi. Want wat is er nou bezorgd tegen die vleermuis gewoon die als in de wegen zitten, gewoon in weg te jagen? Die vindt wel een nieuw plekje, toch?
4: Ze vinden in principe wel een nieuw plekje, maar je mag ze niet, ja, op daglicht vliegen ze in principe niet uit. Ze vliegen eigenlijk ook alleen maar in de nacht uit, vanaf zonsondergang tot zonsopkomst vliegen ze eigenlijk. Dus ja, kan ze niet zomaar wegjagen, want overdag zijn ze aan het verbouwen en aan het bouwen, en dan kan je ze eigenlijk niet verjagen daardoor.
3: Waarom niet? Dan overleeft ze dat niet?
4: Ze kunnen het overleven, maar je verstoort daardoor wel heel veel van hun.
3: Ja, nou, toen maar, dat is een doodschep vet, toch, in mijn keren?
4: Nou, als het een keer is, dan kan het helaas ook niet.
3: Maar nou speciaal een dak voor te bouwen om ze weg te lakken, dat is toch ook nogal wat, of niet?
4: Ja, het was natuurlijk de hoop van dat ze van het ene dak naar het andere dak gingen. En dat ging helaas niet zo heel makkelijk.
3: Was dat ook een gedachte van een van jullie?
4: Nee, dat was niet vanuit ons.
3: Dus jullie bent niet schuldig, Björn, in dit geval?
5: Nee, wij zijn hier tussen Zwitserland bij. Wij doen hier niks. Wij doen alleen maar het mitigeren hier in dit geval. Ja.
3: Hoe kwamen ze dan bij je? Want er is toch wat gebeurd?
5: Ja, dat is ergens in de communicatie misgegaan. En je hebt bepaalde stappen die je moet ondernemen. Ja, dat kan soms wel eens misgaan. Dat niet helemaal goed aangepakt wordt. En uiteindelijk is het nu ook gewoon mooi opgelost.
3: Is nog klaar, denk ik?
5: Ja, in principe als je nu deze stappen nu onderneemt, dan is de vervolgstap na controle doen. Kijken of ze daadwerkelijk niet meer ergens in een gaatje zitten die wij over het oog hebben gezien. Ja. Dat ze daar ingetrokken zijn. En dat ze dan inderdaad werkelijk in het nieuwe bouwsel terechtkomen.
3: Ja, dan zit ze daarin en dan kan dat weer niet weg.
5: Nee, maar die kan ook mooi blijven staan. Want aan de gymzaal gaat er niks gebeuren. Oh. Ja, aan de gymzaal gaat alleen de wandbekleding wordt er geplaatst. Ja. En daarom staat dat ding daar bovenop.
3: Ja, ja.
5: De rest die gaat eraf.
3: Er blijft gewoon een hele luxe vleermuis aan de kom eigenlijk.
5: Zo is
3: het. Komt
5: het. Ja, zeker. Ja, ze hebben beter voor elkaar dan wij.
3: Het is gewoon een plastic bakkie, tenminste zo op de hoogte. Maar hoe werkt het dan?
4: Ja, dit is een kapje, die kan je op twee manieren plaatsen. Je kan hem zo plaatsen dat ze vanaf de bovenkant erin gaan en dan hier er zo weer uit.
3: Ja.
4: Of je plaatst hem zo op een stootvolg dat ze dan hier erin gaan en dan hier er weer uit. En het zorgt eigenlijk voor, ze kunnen hier niet in. Nee. Ze kunnen er niet meer doorheen. En het is echt, de binnenkant is heel glad. En daar hebben ze gewoon geen houvast, waardoor ze eigenlijk dan niet vast.
3: Ze kunnen er niet meer in?
4: Ja, ze kunnen eruit en er niet meer in. Nee.
3: Maar hoe controleren jullie dan dat het dak ook leeg is op een gegeven moment?
4: Ze gaan hier nog weer meerdere onderzoeken doen. Dus om te kijken van, vliegt er ook echt s'avonds dus weer. Dat ze echt uitvliegen of niet uitvliegen. Of dat ze er toch nog ergens in gaan vliegen. En dan kun je zien door middel van warmtebeeldcamera's gebruiken ze dan. En beddetectoren. Waardoor ze eigenlijk te horen zijn. Want dan kunnen ze met het blote oor gewoon niet heel vaak horen. Ja. Sommigen kunnen het, niet altijd. Met de beddetectoren kunnen ze net even wat beter horen. Ja. En daardoor kunnen ze net even beter uitsluiten of ze echt uit de panden zijn waar ze uit moeten.
3: Het kan dus in één nacht klaar wezen.
4: Dat kan, maar het moet ook net een beetje de toegankelijkheid zijn dat het niet regent en dat het niet te koud is, want dan heeft het ook
3: nog veel. Het is fantastisch weer.
4: Ja, nu wel.
3: Maar wanneer komt jullie checken dat het ook functioneert?
4: Vaak na 5 dagen doen ze dat ongeveer.
3: Oh, ja, ja. En dan kunnen ze de deur bouwen als dat klaar is, toch? Dan, dat was het idee.
4: Ja, dan wel, ja. Dan kunnen ze eindelijk beginnen.
3: Heb je zo'n ding voor zwaluwen?
4: Nee.
5: Dat is wel jammer. Zwaluwen is een heel andere tak van sport. Zwaluwen, dan moet je echt wachten totdat de broedperiode van de zwaluwen voorbij is en dat de jongen ook uitgevlogen zijn. En dat je dan de boel dichtmaakt. Ja. Dat geldt voor eigenlijk alle gebouwbewonende soorten vogels die je wil mitigeren.
3: Ja, moet je nog verbouwplannen hebben, maar ook, ik zou zeggen, spieken de boel geweldig dicht dat er nergens een vleermoesie of zo of een zwaluw naar binnen vliegen kan. Want ik ben echt zo'n paar jaar verder. Echt. Nou. En heel veel geld.
0: Nou, ik hoor het inderdaad. Hey, Aalde, dankjewel en succes verder op Jack. Doei!
3: Jojo!
0: Aalde is op Jack vandaag. Jij kan ook altijd een onderwerp doorgeven, hè, als je een verslaggever van RTV Drenthe langs wil hebben. Stuur even een mailtje naar opjack@rtvdrenthe.nl.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
6: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoort de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Automobilisten in Drenthe moeten rekening houden met branden langs de wegen. Boeren hebben als protest tegen het stikstofbeleid van de overheid hooibalen en olietonnen in brand gestoken op hun land. En die branden die zorgen op sommige plekken voor flinke rookontwikkeling. Op de A28 staat inmiddels een file van 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar ook dicht tussen de afrit Ruinen en Dwingelo. En dat heeft dus die afsluiting heeft te maken met die hevige brand daar.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
7: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: The Supremes and You Can't Hurry Love.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: We werden gisteren gebeld door Bert of hij de hulplijn van RTV Drenthe mocht inschakelen. Nou, natuurlijk. En vandaag was er een plekje, dus heb ik Bert even gebeld. Goedemiddag, Bert.
3: Goedemiddag.
0: Vanuit Elim, hoe is het in Elim?
3: Ja, het is prachtig. De zon schijnt, het onvoorstelbaar mooi. Lekker, heerlijk.
0: Ja, genieten. Geen last van al die hooibalen die in brand zijn gestoken daar in de buurt?
3: Nee hoor, liever niet. Dat, ons mooie, rustieke Elim.
0: Oké.
3: Okay. We hebben wel anders gekend, maar de laatste jaren is fantastisch mooi.
0: Elim wordt in het zonnetje gezet komende vrijdag,
3: ja,
0: hè?
3: Klopt. Ja, we gaan een tentoonstelling houden. Samenwerking met het Cultuurfonds, die subsidieert het VSB. En de bibliotheek Hogeveen die gaat de inrichting geven. Nou, en de open deur die is helemaal klaargemaakt. Die is zo verschrikkelijk mooi geworden door, ja, mag ik maar zeggen, met eigen middelen. Heren Koops, Guigelaar en de jongen, die hebben dus verschrikkelijk veel uren ingezet. En dat is een hele mooie open deur. En dan wordt die tentoonstelling gehouden. Dat begint vrijdag.
0: Ja, en wat is daar allemaal te zien dan?
3: Nou, het is een tentoonstelling met op vrijdag. Het begint voor de scholen. Een klas uit de jaren 30-40. En dan met het leesplankje en het inkpens, waar je dus, nou ja, dat is van vroeger. En dan in de middag, dan s'avonds starten ze met een hapje en een drankje. En dan krijg je openingswoord om 18:40. En om 19:00 uur, dan draaien wij de film van de jaren 50-60. Dus de oude film van de 70-80 jaar geleden.
0: Ja, en dan kan iedereen mij aanschuiven ook?
3: Ja, wel graag aanmelden, want we willen graag een hapje en een drankje voor iedereen hebben. Een hapje, drankjes hebben we gaan, maar hapjes moeten we genoeg hebben. Dus mijn mail is bert@ellery.com. bert@ellery.com. Graag, je mag binnenlopen, we sturen ze niet terug en vol is vol.
0: Ja, en hoeveel mensen kan je kwijt dan, Bert?
3: Nou, een dikke 100 kunnen we kwijt.
0: Ook, dat is mooi. Hey, en dan is die vrijdag geopend en dan?
3: Nou, en dan gaat die tentoonstelling, die loopt tot en met 31 oktober. Dan kunnen de mensen, die kunnen gewoon in de open deur binnenwandelen. En s'avonds eens even alles bekijken wat er allemaal opgesteld staat. En dat blijft staan. En dan gaan we de zaterdag, dat is de vrijdag. Dus dan die film afgelopen is. Mensen kunnen ook vragen, ze kunnen familie zien. Oh, daar loopt mijn oma, daar loopt mijn moeder nog. En ik als baby, als jochie. Gewoon leuk. En ik zal er ook proberen, ik heb die film vaak al gedraaid. En op heel lang geleden gedraaid, dus ik ken eigenlijk wel heel veel mensen ervan, dus ik zal, wanneer men dit niet weet, zou ik helpen.
0: Ja.
3: En dan de zaterdag.
0: Ja.
3: Nou, de zaterdag dan gaan we dus smiddags om 12:45 met koffie en thee met cake. En dan begint Bertus Hartman, die was hoofd van de school hier, die begint met een lezing over het onderwijs van vroeger. Nou, dan hebben we dat gehad, hebben we tot 13:45, dan hebben we om 14:00 tot 16:00 de kiekjesmiddag van de historische kring. Die komt dan ook binnenwandelen. En van 16:00 tot 17:00 hebben we onze oude huisarts, dokter Brouwer. Die had 3 zoons, Wim, Kees en Gerard. Nou, Wim die is uit Elim vertrokken als arts en Kees ook. En Gerard is huisarts gebleven, vriend van mij. En dus Wim die komt het verhalen van demping van de Dorpstraat van 1941 tot 1954 een lezing houden.
0: Maar wacht even, de eerste arts uit het dorp had 3 zonen en die zijn ook alle 3 arts geworden.
3: Klopt, ja. Wim is oudste. Kees de tweede en Gerard, die is bij ons als huisarts geweest in het dorp. En die is nog gepensioneerd, maar die

0: De maandag.
1: Oh, sorry.
0: Ik ben er al niet.
1: Je was nog niet klaar.
0: De maandag hebben wij 21 september. Hebben wij van 2:30 tot 4:00 de genealogie in Elim. Als je dus wilt weten waar je familie vandaan komt, kom binnenwandelen in de open deur. En neem wat foto's of gegevens mee en we gaan je helpen.
1: Helemaal goed.
0: Vervolgens, dat is 21. En dan heb ik nog als laatste op 1 oktober. Dan heb ik 's middags in de open deur. Dan doen we een lezing en met beelden erbij hoe het van Eden. Verleden naar heden. Hoe Elim ontstaan is. Van dorpje en zeer veel dingen. Van Elim, allerlei gebouwen en dergelijke. Maar hoe het vroeger eruit zag. En dergelijke, dat hebben we op donderdag 1 oktober om 3:00.
1: Hey, maar Bert, dit is heel veel informatie. Heb je niet gewoon een site waar alles op staat? Dat we het rustig zelf kunnen nalezen?
0: Ja.
1: Waar is dat?
0: Het, het zit op de site van Hogeveen, van de bibliotheek in Hogeveen. Die heeft op de site staan. Dus als je googelt daarna, dan kom je er helemaal bij. Maar ja. Het is vrijdag 18 en willen ze iets weten, mogen mij ook bellen.
1: Helemaal goed. Dankjewel Bert. Fijne tijd nog. Doei.
0: Bedankt. Dan heb ik nog één klein dingetje. Ik heb maar één. Mijn ouders zijn begonnen hier in 1929. En die is in een schuurtje begonnen. En omdat we bijna 100 jaar ons bedrijf hebben, zoek ik mensen die nog een foto hebben van dat schuurtje. Achter het café vroeger Kremer. Er zijn nu appartementen, maar er stond een klein schuurtje aan de Maartenkuilenweg. En daar zijn mijn ouders begonnen. En dat zou ik dolgraag daar een foto van willen.
1: Foto van de oude schuur, van het taxibedrijf. Ja, zijn we nu helemaal compleet, Bert.
0: Nou, we zijn helemaal bij.
1: Oké, ga ik jou lampenstellen de ruimte geven.
0: Super, dank dat ik even
1: goeiedag, hè. Doei.
0: Eens gelijks, dank je, doeg.

0: Springsteen op Radio Drenthe. Born in the USA.
1: De Slingerplaat.
0: Ja, we zijn uitverkoren dit jaar om als provincie langs de kant van de route ons te profileren. En dan heb ik het over de route van het koninklijk paar onderweg naar Den Haag, waar de troonrede wordt voorgedragen. Dat momenteel trouwens bezig is, hè. Meerdere organisaties uit Drenthe mogen dan mensen aanwijzen die meegingen in een bus naar Den Haag om langs de kant dan iets te doen. Burgerdeputatie heet dat. En vanmorgen vertelde Jelle Snippen van de schutterij van Koevoort het er al even over bij Judith.
2: We hebben een vertegenwoordiging van het Shakespeare Theater in Diever in de bus en een vertegenwoordiging van de Molukse gemeenschap. Dus een heel mooi gezelschap. De bus is ook hartstikke vol. We hebben net allemaal een broodje gehad, dus de sfeer zit er goed in.
0: En gaan die allemaal iets uitbeelden langs die route?
2: Ja, die doen dus allemaal een soort representatie van hun vereniging of van hun gemeenschap tijdens de burgerdeputatie.
0: Ja, en zo krijgt Prinsjesdag 2026 dus een klein beetje een Drents tintje. Maar ja, Sebas, daar zit natuurlijk ook muziek in, hè?
3: In alles zit muziek.
0: Ja, zeker weten. Wij hoorden dit en wij dachten, ja, wij zijn hartstikke trots dat Drenthe zich nog daar mag profileren. Wij zoeken vandaag echt een Drents plaatje waar jij trots op bent, hè? Wat jouw favoriete Drents liedje is.
3: Ja. En dat mag ook wel een keertje. Misschien mogen we ook wel een beetje trotser zijn dan gebruikelijk op onze provincie.
0: Ik ben hartstikke trots.
3: Toch allemaal een beetje nuchter. En nou, Drenthe lopen niet zo erg te koop met hun trots op de provincie. Maar dat gaan wij in deze slingerplaat wel doen, hè?
0: Ja, en dan doen we het alleen Drentstalig of doen we het ook Drentse artiesten?
3: Nou, dat is wel een goeie wat je zegt. Drentstalig maakt het wel moeilijker misschien. Ja. Maar ook wel heel...
0: Zullen we het allebei gewoon doen?
3: Is goed.
0: Maar kies er eentje. Want ik kan me voorstellen dat je meerdere favorieten hebt. Maar geef gewoon eentje door wat jouw favoriet is. 0592 33 11 88. Dat is ons telefoonnummer. Je kan bellen, je kan appen. Wij leggen in ieder geval een mooie lijst aan. En dan kiezen wij uiteindelijk 26 liedjes uit waar we een letter aan koppelen van het alfabet. Want even voor tweeën komt het grote rat erbij. En dan ga je eraan draaien, hè?
3: Ja, een slinger geven.
0: Een beste slinger eraan geven. En dan gaan we kijken bij welke letter die stopt. Dan pakken we ons lijstje erbij. Hey, welke plaat staat daarachter? En die gaan we dan helemaal draaien. Maar een mooi gevarieerd rad zal wel welkom zijn. Dus bel maar 0592 33 11 88. Dat kan dus via de app, maar die telefoon die gaat ook al volop. Hallo met Anouk.
4: Anouk, Henk Schoenmaker.
0: Dag Henk, zeg het eens.
4: Hey, een grote favoriet in Drents van mij is toch wel trots om mee.
0: Trots op mij. Dat vind ik een hele toepasselijke. En die zet ik er graag op. En Henk, omdat je de eerste bent, mag jij ook een letter kiezen. Welke wil je hebben?
4: Oh, zet hem dan maar op de T van trots.
0: De T van trots. Zet hem uit erop. Dankjewel voor het bellen.
4: Ja, succes verder. Yo.
0: Telefoon staat rood gloeiend. Gaat helemaal goed komen. 0592 33 11 88. Zoek er één liedje uit waar jij trots op bent.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
4: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
8: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
7: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
9: Het is 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op verschillende plekken langs de Drentse wegen zijn hooibalen en olietonnen in brand gestoken. Dat is het werk van boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de A28 bij Spier is een rijstrook in de richting van Assen afgesloten vanwege een brand. Oude trekkerbanden staan in brand en ook de naastgelegen bomen dreigen vlam te vatten. Door de afsluiting is een file ontstaan. Verslaggevers van RTV Drenthe melden dat ook op andere plekken in de provincie veel brandjes zijn, langs snelwegen en provinciale wegen. De branden langs de wegen in Drenthe zijn vooralsnog geen aanleiding voor de veiligheidsregio om op te schalen. De meeste brandjes hebben prioriteit 2, zegt een woordvoerder. Dat betekent dat de veiligheidsregio er rustig heen rijdt zonder sirenes. Verslaggever Ineke Kemper eerder vanuit de auto over de protesten.
11: Ja, hoe groot die is, ik kan het moeilijk inschatten. Het lijken overal toch vooral hele kleine brandjes te zijn. Maar nu zien we toch op steeds meer plekken brandende hooibalen, brandende olietonnen. Soms heb je er zeg maar met een paar honderd meter ertussen heb je er 3 op een rij. En dan weer een paar kilometer niks. En dan denk je ineens, hey, ik zie weer een pluimpje rook.
10: Sommige boeren zijn onderweg naar Den Haag om daar te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De koning leest daar namelijk de troonrede voor. Ook boeren die zijn aangesloten bij actiegroep Farmers Defence Force komen in actie, zegt woordvoerder Sita van Kijnpema.
12: De balen die in stukken land in brand staan... om te symboliseren dus hoe de boeren zich voelen momenteel.
10: Op onze website en in de app houden we een live blog bij om je op de hoogte te houden over de protestacties. Op de meeste spoorlijnen in Drenthe is het treinverkeer weer opgestart. Dat laat de NS weten. Vanaf Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden de treinen richting het noorden weer. En ook andersom kun je weer richting de Randstad. Vertraging en uitval van treinen is wel nog mogelijk, zegt de woordvoerder. Reizigers kunnen daarvoor de reisplanner checken. De problemen lijken het gevolg van sabotage, een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort Marcella Wesseling van ProRail.
13: Doordat er materialen in het spoor zijn gevonden, daar zijn we ook nog steeds mee bezig, want het is echt op meerdere plekken in het land.
10: In de buurt van Nijenveen, bij Steenwijk, is een trein daadwerkelijk tegen de voorwerpen op het spoor aangereden.
13: Er zijn geen gewonden gevallen, dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen. Dat was in de buurt van Steenwijk.
10: Wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor vanochtend, onderzoekt de politie. Mochten boze boeren erachter zitten, dan zou Farmers Defence Force daar begrip voor hebben. En de schaatsbaan die bij het TT-circuit in Assen moet komen, is een stapje dichterbij. Enexis regelt komend voorjaar de stroomaansluiting die nodig is. Het bedrijf achter die schaatsbaan, het Rotterdamse Nice Group, durft zelfs een openingsdatum te noemen. De schaatsbaan zou vanaf oktober volgend jaar open moeten gaan voor schaatsers. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website en in onze app. En daar vindt u ook het live blog over de boerenprotestacties in Drenthe.
9: Dankjewel, Sebastiaan. Heb ik nog het weer van weervrouw Grieta Spannenburg.
3: Het is voluit nazomer vandaag met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. De wind is uit zuidwest, voert de warmte aan, waarin de maxima tussen 23 en lokaal 26 graden uitkomen. Het blijft droog met veel zonneschijn. En vanaf de late middag en vanavond komen er wel wat wolkenvelden opzetten. En ergens in de late avond en vannacht is een bui mogelijk. En tegen de Duitse grens mogelijk een felle bui.
9: Welk Drents liedje maakt jou trots? Laat het ons weten. 0592-33-1188.
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
22: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

Wat zijn de suggesties die allemaal binnen zijn gekomen? Je hoort zo meteen een overzicht. En even voor tweeën draaien we een drunt trotsmakend liedje. Maar eerst de nieuwste van de 3 J's. Van het lekkere aanstekelijke zomerse ook. Je zit in mijn hoofd, heet hij.

0: in de war was die. De drie E's en je zit in mijn hoofd.
1: De slingerplaat.
0: Een Drents liedje of een artiest van Drentse kom af die je echt trots maakt. En het heeft een beetje te maken met ons Drents tintje tijdens deze Prinsjesdag. Omdat wij als Drenthe langs de kant mochten. We waren uitverkoren om als provincie ons te profileren tijdens de route. Nou, verschillende mensen heb je aan het woord gehoord ook hier op Radio Drenthe. De troonrede zelf hebben we bijgehouden en daar komen we zo meteen op terug. Wat is er gezegd en wat betekent het voor ons ook allemaal? Sebastiaan heeft het bijgehouden. Dus met een 20 minuten hoor je daar uitgebreid meer over. Maar eerst even alle informatie over die slingerplaat en suggesties die zijn binnengekomen. Ik had als eerste Henk aan de telefoon en Henk kwam met dit liedje.
2: En ik hoop dat Ivan Bonkiet bij Trots op mij ben.
0: Ja, heel goed gevonden natuurlijk in dit thema. Annemiek Goedema en Trots op mij. Hij mocht een letter kiezen en koos de letter T. Het volgende liedje, nou, kwam ontelbaar vaak binnen.
3: Ja, echt zo vaak, maar ook niet zo gek. Het is wel een beetje ons provinciehoofdliedje van Daniel Loos. Hier kom ik weg.
4: Hier kom ik weg. Feminine leven. Meng met deze.
0: Ja, en normaal gesproken ben ik van één artiest op het rad, want we hebben zoveel plekken weg te geven. Maar Loos is zo vaak aangevraagd. Nou, dit lied moet gewoon op het rad. Maar Evert vindt deze veel mooier.
5: Gymnase werd dit plekje, oh dat zo prachtig kan. Als alleenig hier, op het platteland.
0: Op het platteland, maar elke gaat dan weer voor deze.
5: Elk mens die heeft zich een kruis te dragen.
0: Mogen we het weetje Loos doen?
3: Drie keer.
0: Ja? Ja, we hebben nog veel meer suggesties nog weer. Maar mogen we twee keer een Loïs op het rad zetten?
3: Vind ik wel, als je zo groot bent.
0: Oké. Zullen we even de suggestie van Hanny laten horen?
3: Ja, je hebt er eentje van Bouke.
0: Ja. Ria gaat voor de mannen van Mooi Wark.
6: Warken de helden, ze zorgen zichzelf.
0: En Geke voor Melissa Meeuwissen.
7: Eenmaal pad, één de Ruud. Dan komt vanzelf de wind.
0: Ah, en de volgende kwam ook meerdere keren binnen.
3: Van Bert, ja, die kwam van Skik met Op fietsen.
8: Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag.
0: Ik kan ze lang niet allemaal laten horen. Maar nog even deze, want deze komt sowieso op het rad. Lorenzo, dankjewel.
9: Shelter on my mind. That's my love and that's
0: here. Ja, want als je het hebt over Trots en Drenthe, dan moet daar toch wel een nummer van QB op staan. Wij sluiten de lijnen. We hebben meer dan genoeg, Sebas. We gaan het rad erbij pakken.
3: En ik ga slingeren.
0: Ja, wat wordt de eindplaat? Hoor je zo.

0: Billy Joel, een Uptown Girl. We gaan draaien.
1: De Slingerplaat.
0: We hebben zoveel mooie liedjes binnengekregen. Liedjes die je trots maakt als Drents zijnde. En waarom zochten we Drentse fabrikage? Omdat we mochten... Ja, is dat een werkwoord? Vast niet. Burgerdeputatieën? Nee, hè?
2: Ik denk niet dat jij ze in de Vandalen vindt, Anouk.
0: Maar burger... Ik had er nog nooit van gehoord, hoor. Jawel, deputatie, burgerdeputatie.
2: Dus we kunnen ook gewoon het woord niet meer gaan gebruiken vanaf nu.
0: Ja, maar het is zoveel genoemd de afgelopen dagen. Nou ja, in ieder geval Drenthe als provincie. Elk jaar mag een provincie zich vertegenwoordigen langs de kant van de weg tijdens Prinsjesdag. En nu was Drenthe dus uitgekozen. En dan mochten we verschillende instanties iets doen langs de kant van de weg. Wat Drenthe dus trots maakt. We hebben heel veel liedjes doorgestuurd gekregen. Ik heb een lijstje gemaakt. Je hebt het rad bij je staan. Ja, draai maar.
2: Mag ik?
0: Dan ga ik gaan kijken. Ja, ik pak het lijstje erbij. En dan kijk ik waar jij op uitkomt. En dan gaan we dat liedje helemaal draaien.
2: Het is een beste slinger. Maar hij stopt bij de...
0: Oh, de T is die net voorbij. Jammer, Henk.
2: Eigenlijk is dit een gelijk spel. Ja, serieus.
0: Hij zit altijd ergens dichterbij.
2: Dan zeg ik de X.
0: Het is tussen de X en de Y, inderdaad. De X. Als ik mijn lijstje erbij pak en ik kijk naar de X, dan zie ik daar... Ja, we hadden het er net al over, dat we toch twee liedjes van Daniel Loos op het rad zouden zetten. Dan zie ik dat de suggestie van Evert onder de X staat.
1: De Slingerplaat.
0: En dat is deze van Daniel Loos op het platteland.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, bij ons in de provincie in Drenthe zijn voor zover bekend alle branden langs de kant van de weg gedoofd. Maar je hoort er zometeen meer over van verslaggever Ineke Kemper.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey Remo!
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

Level 42 en Running in the Family. De troonrede zit erop. Wat is er gezegd? Sebastiaan heeft ernaar geluisterd en vat het zo even voor ons samen. En hoe staat het met de boerenbranden? Het lijkt erop dat de meeste branden gedoofd zijn bij ons in de provincie. Boeren staken rond het middaguur stroobaden in brand uit protest tegen het stikstofbeleid. Ineke Kemper, onze verslaggever, schuift zo aan.

0: Phil Collins en Can't Stop Loving You. Het zit erop, de 14e troonrede voor koning Willem-Alexander. Het was een iets wat langere troonrede dan vorig jaar. Het was de 5e keer dat hij hem voorlas in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag, vanwege natuurlijk de verbouwingen van het Binnenhof. Jij hebt ernaar geluisterd, Sebastiaan. Wat is er allemaal gezegd?
1: 3 grote thema's. Dat viel me wel een beetje op. Wonen, we hebben natuurlijk een wooncrisis in ons land. We moeten huizen.

0: door te pakken op stikstof, ondanks dat de maatregelen bij boeren veel pijn doen.
1: Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt, is de stikstofaanpak. Eind juni presenteerde het kabinet een breed pakket aan oplossingen om de stikstofuitstoot flink terug te dringen. De bijbehorende voorstellen komen vanaf dit najaar naar u toe. De industrie, de sector verkeer en vervoer en de veehouderij moeten elk hun deel doen. Maar de directe pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn.
0: Ja, dus hij zegt eigenlijk van we moeten doorpakken op dit onderwerp, zegt hij. Maar hij richt ook wel echt de blik op die individuele boerengezinnen. Die natuurlijk wel flikse problemen hebben door deze maatregelen. Daar kunnen we niet omheen. En dat merken we vandaag ook, dat het er wel inhakt. Want de boerenprotestacties in onze provincie en in nog veel meer provincies, voornamelijk de noordelijke provincies, zijn natuurlijk om een vuist te maken tegen precies deze plannen.
2: Ja, hoe is het in Den Haag verlopen qua protesten?
0: Rustig. We hadden natuurlijk eerder vandaag kregen we wat geruchten binnen hier dat de boeren naar Den Haag zouden gaan. Nou, dat zou kunnen, dat weten we niet precies of die daar allemaal zijn aangekomen. Den Haag is natuurlijk ook hermetisch afgesloten. Maar er zijn in ieder geval in Den Haag geen boerenprotesten geweest. Wel een protest van Extinction Rebellion. Die gooide rode verf over de route waar de koning langskwam. Die mensen zijn opgepakt. Dat waren 6 mensen van Extinction Rebellion. Verder is het rustig verlopen tot nu toe. Weinig gedoe dus in Den Haag.
2: Wat heeft de koning nog meer gezegd?
0: Nou, wat me wel opviel was dat hij het had over de democratie die we moeten beschermen. Is eigenlijk best wel een abstract begrip, democratie. Want iedereen weet wel dat we het hebben. Maar als ik jou nou vraag van leg eens uit wat de democratie nou voor jou betekent, dan is het moeilijk om een antwoord te formuleren. Nou, de koning die zei, democratie dat is geen platte rekensom, dus niet iets makkelijks, maar wel een mentaliteit die wat meer moet gaan leven in ieder van ons. Dus daarmee bedoelt hij van, jongens, er is steeds meer polarisatie in de samenleving. Laten we nou samen ervoor zorgen dat we die traditie van gemeenschapszin in Nederland, dus we doen het samen, dat we met dat idee een vuist maken tegen die polarisatie en dus ook die democratie beschermen.
2: Ja. We spitten hem nog steeds verder uit en lezen daar zometeen ook meer over op onze site rtvdrenthe.nl. Ook inmiddels in de studio aangekomen is verslaggever Ineke Kemper. Ineke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat een dag voor jou, joh.
3: Nou, we hebben heel veel in de auto gezeten vooral.
2: Ja, waar ben je allemaal langs wezen toeren?
3: We zijn in Assen de snelweg opgegaan, de A28. En toen zijn we bij Hogeveen afgeslagen, de A37 op. En zo hebben we een beetje rondgereden op zoek naar brandjes.
2: Ja, hoeveel ben je tegengekomen?
3: Ik denk zeker wel een stuk of 10. Ja, in het begin dachten we, het zou rond het middaguur, rond 12 uur zou het beginnen. En we keken om ons heen en we zagen niks. En we zagen ook geen grote hooi, stapels hooi of zo. Dus we dachten, nou kijk wat wordt, hè, zeggen we dan. Maar ja, op een gegeven moment zagen we, hier brandt een hooibaal. Daar brandt er ook een. En toen zijn we weer omgekeerd, want toen kregen we te horen, bij Spier zou een grotere brand zijn. Mm-hmm. Ja, en toen ging het los. Toen zagen we op steeds meer plekken brandjes. Het waren wel allemaal kleine brandjes. Een paar hooibalen met wat autobanden. Hier en daar stonden wat van die tonnen, van die ijzeren vaten te branden. Ze waren allemaal klein.
2: Ja, maar het verkeer heeft er wel hinder van ondervonden.
3: De rook trok over de snelweg heen. Het was niet zulke dichte rook dat je het niet meer kon zien. Maar op bepaalde plekken waar de brandjes iets groter waren, heeft Rijkswaterstaat een rijstrook afgesloten, zodat de hulpdiensten konden blussen.
2: Ja, heb je boeren gesproken?
3: Ik heb geen boeren gesproken, want wat opviel, ik heb ook geen boer gezien. Dus ik vermoed dat er gewoon op een bepaald moment wat hooibalen of spullen zijn neergelegd en dat er gewoon een boer langsgereden is, het aan heeft gestoken. Als het een boer is geweest, hè, trouwens. En dat die gewoon weer weg zijn gegaan. Want daar waar wij langskwamen, brandde het en was er niemand bij.
2: Nee. Heb je mensen gesproken die iets vonden van deze actie?
3: Nee, want we konden dus nergens stoppen. Want het was allemaal
2: geen boze automobilisten onderweg?
3: Nee, omdat het overal eigenlijk wel door kon rijden. Ja, op bepaalde stukken had je

0: je dan over een stuk van 100, 200 meter dat er maar één rijstrook open was. Ja, het is rond de middag, dus zo druk is het niet. Dus ja, dat levert natuurlijk vrij weinig vertraging op. En we konden ook niet stoppen om te filmen, want ze doen het was in de weilanden. Mm-hmm. Wij kunnen daar natuurlijk niet komen. We zijn net bij beide zijn we ergens gestopt. Daar konden we op een parallelweg. En daar konden we bij het brandje komen. Maar heel veel branden. Ja, dan moest je via een weiland en achterafweggetjes moest je daar naartoe. Mm-hmm. Dus vanaf de snelweg kon je er ook gewoon niet naartoe. Dus ja, je moest het wel echt net weten. Wilde je net aan de goede kant staan en bij de brand kunnen komen.
1: Je hebt alles gevolgd. Alles is te lezen ook op onze liveblog rtvdrenthe.nl. Sebas, Ineke, dankjewel.

tweede zijn ze geworden. Tijdens het Songfestival Drenthe van dit jaar. Kijk eens aan en goed op Oe. Bijna 2:30 alweer. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard praat je daarover zo meteen bij. Ook te vinden in de app en op onze site rtvdrenthe.nl.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Op verschillende plekken langs de Drentse wegen zijn vanmiddag hooibalen en olietonnen in brand gestoken. Dat was waarschijnlijk het werk van boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de A28 bij Spier was een rijstrook in de richting van Assen afgesloten vanwege een brand. Door de afsluiting ontstond een file. Verslaggevers van RTV Drenthe melden dat ook op andere plekken in de provincie veel brandjes waren. Op sommige plekken moest Rijkswaterstaat ingrijpen, vertelt verslaggever Ineke Kemper.
7: De rook trok over de snelweg heen. Het was niet zo gedichte rook dat je het niet meer kon zien. Maar op bepaalde plekken waar de brandjes iets groter waren... Heeft Rijkswaterstaat een rijstrook afgesloten... zodat de hulpdiensten konden blussen.
6: De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De koning las daar vanmiddag in Den Haag dus de troonrede voor... met de plannen van het kabinet Jette. Daarin ging de koning uitgebreid in op de stikstofplannen... en de gevolgen daarvan voor de boeren.
8: Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt... is de stikstofaanpak. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen... zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn.
6: De koning zegt dat er veel geld beschikbaar is... om boeren te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Op de meeste spoorlijnen in Drenthe is het treinverkeer weer opgestart. Dat laat de NS weten. Vanaf Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden de treinen richting het noorden weer... en dat geldt ook voor de omgekeerde richtingen. Vertraging en uitval van treinen is wel nog mogelijk, zegt een woordvoerder. Reizigers kunnen daarvoor de reisplanner checken. In totaal zouden er op 7 spoorlijnen in ons land nog storingen zijn. De problemen lijken het gevolg van sabotage. Een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort Marcella Wesseling van ProRail.
9: Doordat er materialen in het spoor zijn gevonden... daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Want dat is echt op meerdere plekken in het land.
6: In de buurt van Nijenveen bij Steenwijk... is een trein vanochtend ook echt tegen de voorwerpen op het spoor aangereden.
9: Er zijn geen gewonden gevallen. Dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen. Dat was in de buurt van Steenwijk.
6: Wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor vanochtend, onderzoekt de politie. Mochten boze boeren erachter zitten, dan zou Farmer Defence Force daar begrip voor hebben, zijn woordvoerder van de organisatie eerder. De schaatsbaan die bij het TT-circuit in Assen moet komen, is een stapje dichterbij. Enexis regelt komend voorjaar de stroomaansluiting die nodig is. Het bedrijf achter die schaatsbaan, het Rotterdamse Nice Group, durft zelfs een openingsdatum te noemen. De schaatsbaan zou vanaf oktober volgend jaar open moeten gaan voor schaatsers. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website en in onze app. Met dus ook een live blog over de boerenprotesten van vandaag.
5: Dankjewel, Sebastiaan. Heb ik nog het weer, Grieta Spannenburg?
10: Het is voluit nazomer vandaag met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. De wind is uit zuidwest, voert de warmte aan, waarin de maxima tussen 23 en lokaal 26 graden uitkomen. Het blijft droog met veel zonneschijn. En vanaf de late middag en vanavond komen er wel wat wolkenvelden opzetten. En ergens in de late avond en vannacht is een bui mogelijk. En tegen de Duitse grens mogelijk een felle bui.
5: Waarom krijgen we steeds meer poelen in Drenthe? Hoor je zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.

0: Hé, hey, René. Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: onze eigen Hanne mee, want ze noemen haar toch wel. Samen met Bluff, ik ben niet meer bang. Het is dinsdag 2:15 en dan duiken we altijd de natuur in. En dat doe ik vanmiddag met boswachter Jolijn Meijer van Staatsbos. Goedemiddag, Jolijn.
1: Goedemiddag.
0: Wat een wereldbaan heb jij. Hoe lang ben je al boswachter?
1: Ja, kleine 6 jaar.
0: En heb je dat als klein Jolijntje al willen worden?
1: Nee, niet eens. Nee, het is per toeval op mijn pad gekomen. En gelukkig maar, want het is inderdaad echt een droombaan.
0: Oh, echt waar? Wat had je dan willen worden?
1: Nou, ik werkte altijd met paarden. Dus dat is heel wat anders.
0: Ja.
1: Maar wel altijd lekker buiten. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil een keer wat anders doen. En zo werd er mij een keer een boswachter getipt. En toen dacht ik, oh ja, je kan gewoon boswachter worden.
0: Ja.
1: En zodoende.
0: Nou ja, dus gewoon. Er zijn niet zo gek veel boswachters. Dus het is echt wel een uitzonderlijke baan. Als dat dan ook daadwerkelijk lukt, toch?
1: Ja, zeker. Ja. En dat het ook allemaal zo gelukt is, daar ben ik ook echt heel blij mee. Dus het is echt... Ja, het is een superleuke job, 100%.
0: Ja, dat geloof ik direct. We hebben jou afgelopen zaterdag in Roeg gezien op TV Drenthe samen met onze Loes.
1: Ja, klopt.
0: Was je met zo'n schepnet in de weer? Waar was dat? Waar waren jullie bezig?
1: Ja, dat was in een van de poelen op het Eeksterveld. Ik wilde daar graag laten zien wat het verschil is van het leven in een poel vergeleken met de beken die we in het Drentse aangebied hebben. Dus ja, dan moet je even met een schepnet in de weer om te laten zien wat er dan allemaal leeft en hoe dat er dan uitziet.
0: Ja.
1: Dus dat waren we aan het doen.
0: En wat zat er in het net?
1: We hadden onder andere kikkers. Dat is ook wat je meestal zal aantreffen in poelen. Want kikkers en andere amfibieën die hebben echt poelen nodig om zich voor te planten. En die zul je dus niet zo snel in de beek aantreffen. Want daar stroomt het water wat harder, daar is het kouder. En heb je natuurlijk ook roofvissen die anders zomaar de eitjes zouden kunnen opeten. En dus ja, dat was een heel mooi om te laten zien het verschil dus van zo'n poel en een beek. En ook het belang van al die poelen in het landschap.
0: Ja.
1: Want ja, dat is echt essentieel voor alle amfibieën in het gebied.
0: Ja, want we krijgen ook steeds meer poelen, begreep ik. Waarom?
1: Ja, ook die, al die dieren die in die poelen leven, die hebben ook, die moeten ook kunnen verplaatsen naar andere poelen. Om zich te kunnen voortplanten onder andere. En daarom hebben we dus op verschillende plekken in het gebied poelen aangelegd als een soort stapstenen. Zodat ze zich kunnen verplaatsen. Hè, en ook voor de voortplanting, dat je meer wisseling hebt. Dus dat is echt, om die reden hebben we verschillende poelen aangelegd. Die liggen nu dus als een soort ketting hier door het hele landschap heen.
0: Ja, hebben we nou genoeg of moet er nog meer bij komen?
1: Oeh, dat is altijd lastig, hè? ik denk dat wij hier in het Drentse aangebied aardig op de goede weg zijn. We zijn altijd nog wel aan het kijken als bijvoorbeeld een plek als nieuwe natuur wordt ingericht. Of daar ook ruimte voor poelen is. Of dat past in het landschap. Maar ik denk dat we hier in het Drentse aangebied dat we aardig op de goede weg zijn met de combinatie van de poelen en de beek hier in het gebied.
0: Ja, want in die nieuwe poelen, dat snap ik dan. Maar die oude moet je ook echt bijhouden, hè?
1: Ja, die worden ook af en toe geschoond. Zodat ze ook een keer dat ze goed open blijven. Soms valt een poel ook helemaal droog. En je zou denken dat dat misschien slecht zou zijn. Maar dat is voor de meeste poelen eigenlijk juist wel goed.

0: Want je wil niet dat er vissen in komen, want soms liften vissen eitjes mee op de poten van watervogels. Die visjes die eten natuurlijk weer dan de eitjes van de amfibieën op. Dus soms is het wel goed dat een poel een beetje droog valt, want dan worden de visjes wat sneller opgegeten en kunnen de amfibieën die kunnen zich nog wel verplaatsen buiten de poel. Dus ja, zo houdt zo'n poel zichzelf een beetje in stand, ja, met hulp van ons.
1: En als jij dan inderdaad vissen aantreft, dan vis je die eruit?
0: Nou, ik denk dat er in de meeste gevallen de reiger mij al voor is. Oh. die halen daar natuurlijk ook een lekker maaltje uit. Dus ja. De meeste poelen die laten wij zoveel mogelijk met rust. En die worden hooguit eens in het jaar geschoond.
1: En als wij poelen willen bekijken, is dan het Drentse Aa-gebied de mooiste plek daarvoor?
0: Ik denk dat er op heel veel plekken in het land natuurlijk hele mooie poelen zijn om te bekijken. Maar ik denk onder andere in het Drentse Aa-gebied, maar ook in het zuidelijk deel in de brongebieden, daar liggen ook prachtige vennetjes die als een hele schakel door het gebied heen liggen. En daar, als je van amfibieën houdt, maar ook van libellen en vlinders, dan is dat een prachtige plek om te bezoeken.
1: Ja, dat Eeksterveld waar jullie dan waren, dat staat momenteel ook prachtig in bloei. Hè? Wat zien we daar?
0: Nu is het massaal blauwe knoop. Dus dat is, als je daar komt, dan is het gewoon één grote paarse waas van bloeiende blauwe knoop. En dat is echt super bijzonder. En daar staat het Eeksterveld ook echt onbekend dat je daar zo massaal ziet. En daaronder staat zelfs klokjesgentiaan. Dat plantje is nog zeldzamer dan de blauwe knoop. Ja, en dat is echt, dat het daar zo massaal groeit, dat is super bijzonder. En daar staat het Eeksterveld ook echt onbekend. Dat is echt een botanische parel hier in het gebied. Ja, en dat staat nu echt waanzinnig mooi in bloei.
1: Tot wanneer kunnen we dat bekijken?
0: Ja, nou eind deze maand dan loopt de bloei wel een beetje terug. En dan ook de meeste insecten die... En dan is dan ook naar de winter toe, dan neemt dat ook af. Dus eind deze maand dan gaan we echt wel natuurlijk richting de herfst. En dan zal ook daar het bloeien wel een beetje ophouden. Maar nu kun je er nog van genieten. Dus als je nog een momentje hebt, ik zou zeker een mooie wandeling maken. Blijf wel goed op de paden, want het is zonde als het vertrapt wordt. Dus goed op het wandelpad blijven en dan kun je dat fantastisch beleven.
1: Prachtig, op naar het Eeksterveld. En anders even de uitzending van Roeg terugkijken. www.roeg.tv, de uitzending van afgelopen zaterdag. Hey, dankjewel Jolijn en fijne dag nog.
0: Helemaal goed, jij ook.

Heerlijk toch? Elvis Presley op Radio Drenthe. It's now or never. Het zit er alweer op. Veel plezier bij René zometeen. Geniet nog even van deze lekkere zomerse dag. En tot morgen.

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
2: Voordeeluitjes.nl. Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
5: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
6: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. Want verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist. Maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
11: 60s and 70s.
12: Met René Steenbergen.

0: Ja, zo maak je een liedje. Hè? Oorspronkelijk al een liedje uit de jaren 50 van country-legende Hank Williams. En in de jaren 70 gaan de Carpenters ermee aan de gang. Gek genoeg komt het in Amerika niet op single uit. En in de rest van de wereld wordt het een joekel van een hit. Dit Jambalaya.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Het is een uitermate vrolijk begin van dit jaren 60 en 70 uurtje... op de derde dinsdag in september. Hè? Dat is het, Prinsjesdag. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Als je er een hoedje of een petje bij opgezet hebt. Nou, hartstikke leuk. Toch altijd wel een bijzondere dag. Hè? En vandaag helemaal. Er ligt toch wel een beetje een schaduw overheen. Nou, wat er zoal aan de hand is, niet alleen in Drenthe, maar in heel Nederland. We houden dat in de gaten. Mochten er noemenswaardige zaken zijn, dan hoor je dat uiteraard van ons. Maar zoals het nu lijkt, kunnen we ons tussen nu en 4 uur weer lekker focussen op klassiekers uit de 60s en de 70s. Nou, dat is ook precies wat ik ga doen. Zo kun je het komend uur onder andere deze van Ballytax verwachten.

geeft alweer goede hoop voor het uur dat voor ons ligt. Verder heb ik ook drie grote hits voor je opgezocht uit de top 40 van precies 60 jaar geleden. Deze dag in 1966. Wat waren toen de grote hits die uit de radio kwamen? Nou, daar krijg je zometeen drie voorbeelden van. De jukebox, die rij ik aan het eind van het uur de studio weer in. Virtueel gezien daarin vandaag een legendarische gitaarband, zou je kunnen zeggen. En ik heb ook weer iets heel moois opgeduikeld uit onze onuitputtelijke muziekarchief hier beneden in de kelder. Dat laat ik je straks ook allemaal horen. Kortom, ik heb best wel weer een en ander te doen. En ik denk dat ik me er ook wel mee ga vermaken.

0: free.
1: Heb je toch ook gelijk zin om zelf een paar drumsticks te pakken en achter een trommeltje te gaan zitten en dit proberen na te doen, hè? Dat heb ik tenminste dan altijd. 50 Ways to Leave Your Lover van Paul Simon. Super handig als je niet weet hoe je je verkering uit moet maken. Dan is het een beetje het handboek, zou je kunnen zeggen. De Bee Gees daar nog voor en een grote nummer 1 hit uit 1967. Massachusetts. Het is 3 liedjes over 3. De geschiedenisboeken liggen hier weer opengeslagen klaar voor me. En daarin lees ik dat het op deze dag in 1961 is dat de groep The Pendletones zijn eerste muziek opneemt.

0: de Pendletones dus. Als je nou denkt, hé, de Pendletones, en ik hoor die koortjes, het liedje gaat over surfen, dat klinkt eerder als de Beach Boys. Nou, dan klopt dat eigenlijk wel, want het zijn de Beach Boys. Ze beginnen ooit als de Pendletones en later verandert hun platenmaatschappij hun naam en ja, de rest is geschiedenis. Op deze dag in 1964, dan wordt op de Amerikaanse tv de eerste aflevering uitgezonden van een legendarische serie.
1: This is the continuing story of Peyton Place. Starring Dorothy Malone as Constance McKenzie. Warner Anderson as Matthew Swain. Ed Nelson as Michael Rossi. And Mia Farrow as Allison McKenzie.
0: Peyton Place. Het is een fictief stadje waarvan alles gebeurt. En je zou het eigenlijk kunnen zien als de eerste soapserie ter wereld. Tussen 1967 en 1973 was de serie ook in Nederland te zien. En over tv-series gesproken, ja, ik blijf er een beetje in hangen. Op deze dag in 1965, dan zijn in Nederland voor het eerst de Thunderbirds op de buis.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Thunderbirds are go. Ja. Legendarisch dit, hè? Geweldig, de Thunderbirds. Tot in de treuren toe herhaald. Ik heb er als klein jochie ook enorm van genoten altijd. De science fiction popperserie over International Rescue. De geheime organisatie van ex-astronaut Jeff Tracy en zijn 5 zonen. Zij komen in actie tegen misdaad en bij rampen in super geavanceerde voertuigen. Ja, dat speelgoed had ik ook altijd vroeger. En op deze dag in 1968 treden de Doors op in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat wordt nogal een chaotische dag. Het gelaarzen begint al met zanger Jim Morrison op het vliegveld, herinnert concertorganisator Paul Eckert zich nog heel goed.
3: Dat begon eigenlijk al

0: Bij aankomst op Schiphol, toen was hij al helemaal over zijn toeren heen. Het was eigenlijk het een en ander genuttigd in het vliegtuig ook. En dan kwam hij waggelend de trap af. En hij stapte rechtstreeks naar de vrouw van een van onze medewerkers. En hij zei, ik wil dadelijk even met je naar bed. Dat vind je zeker ook wel leuk. Waarop die medewerker van ons zei, dit is toevallig mijn vrouw.
1: Ja, later bij het concert rent een bedwelmde Jim Morrison het podium op tijdens het voorprogramma van Jefferson Airplane. Hij maakt een raar dansje, stort vervolgens in elkaar en wordt in allerijl afgevoerd naar het ziekenhuis. En de drie andere Doors die maken het optreden af. Zonder hun zanger dus. Toetsenist Ray Manzarek die neemt de zangpartijen voor zijn rekening. En dan nog even naar deze dag 1975. Dan brengt Pink Floyd een van zijn meest succesvolle albums uit, Wish You Were Here. En daar staat onder andere dit nummer op.

Shine On You Crazy Diamond. En dat album Wish You Were Here wordt een klassieker, bereikt uiteindelijk de tweede plaats in de Nederlandse hitlijsten. En over hitlijsten gesproken, ik ga er weer eentje behandelen en dat is de lijst van 60 jaar geleden. Oftewel de top 40 van 15 september 1966. En daar hoor je drie grote hits uit. Straks Eleanor Rigby van de Beatles. Ook nog de Rolling Stones met Mother's Little Helper. En eerst zijn hier de mama's en de papa's. En I Saw Her Again Last Night.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuis Hogeveen, de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuis Hogeveen.nl.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra.
1: In Hogeveen.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
6: Blijenberg.nl.
7: Oh, die van die deuren.
6: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Het is bijna 1 minuut over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Op verschillende plekken langs de Drentse snelwegen zijn vanmiddag hooibalen en olieton in brand gestoken. Het gaat om een actie van boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het treinverkeer van en naar het noorden is vrijwel overal weer op gang gekomen. Vanochtend vroeg waren er storingen nadat er materialen op het spoor waren gelegd. Wie dat heeft gedaan en waarom, dat is nog onduidelijk. En de Duitse politie gaat de grenscontroles met Nederland voortaan op wisselende plekken en tijdstippen uitvoeren. De vaste controles bij Zwartemeer-Schöningsdorf en Bad Nieuweschansbunde verdwijnen daarmee. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer. Hier is Greta Spannenburg.
10: Het is voluit nazomer vandaag met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. De wind is uit zuidwest, voert de warmte aan, waarin de maxima tussen 23 en lokaal 26 graden uitkomen. Het blijft droog met veel zonneschijn. En vanaf de late middag en vanavond komen er wel wat wolkenvelden opzetten. En ergens in de late avond en vannacht is een bui mogelijk. En tegen de Duitse grens mogelijk een felle bui.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Studio Steenbergen.

Het is altijd zo'n ultiem kampvuurliedje dit, hè, op een of andere manier. Misschien had het met het hoesje te maken waar de single in zat. Dan zaten zij ook om een vuurtje heen, gitaartje erbij. Je kent het allemaal wel. Fernando van ABBA, daarvoor nog Dusty Springfield met Little by Little. En ook nog nederpoplegende Wally Tax en Miss Wonderful. 4:13 is het. Ik heb vanochtend de hele kelder weer overhoop getrokken om weer zo'n muzikaal juweeltje voor je te vinden. En, al zeg ik het zelf, het is wel weer gelukt, denk ik. Ik heb een liedje meegenomen uit 1969. Zo'n liedje dat misschien een beetje weggezakt is in je achterhoofd, in je geheugen. En als je het zometeen hoort, dan denk je, oh ja, leuk om dat weer eens te horen. Een liedje dat in de jaren 90 nog weer een soort van aandacht kreeg toen het gesampled werd in Glory Box van Portishead. Dat was toen zo'n band waar iedereen ineens helemaal gek van was. Nou, die haalde de muzikale mosterd bij het liedje dat ik nu voor je ga draaien. Het gaat om een Belgische band, The Wallace Collection heette ze. En ze hadden een nummer gemaakt en dat was nog een beetje gebaseerd op het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Dat ballet ook. Dat zit er ook een beetje in. Nou ben ik daar niet zo heel erg in thuis. Maar het leverde wel een mooie compositie op van deze band, The Wallace Collection uit België. Het heet Daydream. En ja, ik hoop dat het nog een beetje tevoorschijn komt bij je. Dat er een kwartje valt. Want daar is het me eigenlijk allemaal een beetje om te doen. Maar ik denk dat dat wel lukt met deze. Kijk, het uitermate mysterieuze liedje dus. Daydream van The Wallace.

Het is bijna een beetje Hey Jude, hè, daar aan het eind. La la la la la la la. Nou, dat is misschien ook niet helemaal toevallig, want ik geloof ook dat dit liedje opgenomen is in de legendarische Abbey Road Studios in Londen, waar de Beatles natuurlijk ook het allergrootste deel van hun werk opgenomen hebben. Belgische gezelschap dus, The Wallace Collection en Daydream. En daarmee zijn we nu alweer... Het lijkt wel of dat uurtje elke dag sneller gaat, zeg. Ja, we zijn echt alweer bijna aan het einde van het jaren 60 en 70 uurtje. En dan weet je dat de jukebox tevoorschijn komt. Oftewel, twee liedjes achter elkaar die iets te maken hebben met de datum van vandaag. En daarvoor gaan we vandaag naar een legendarische gitaarband, Dire Straits. Nou, daar heeft elke zichzelf respecterende muziekliefhebber wel een en ander van in de kast staan, denk ik. Of dat je dat wel met zekerheid kunt zeggen. Ik neem je mee terug naar deze dag in 1988. Want dan maakt Dire Straits frontman Mark Knopfler bekend dat ze ermee ophouden. Officiële einde van Dire Straits. Nou, zo heel lang duurt het allemaal niet. Want in 1991 komen ze alweer bij elkaar. Dus het is blijkbaar toch dat het muzikale bloed niet kruipt waar het, niet gaan kan. Dat zal het een beetje geweest zijn. Alhoewel, dan leveren ze nog één album af, On Every Street. En daarna is het eigenlijk altijd stilgebleven rondom Dire Straits. Met name Mark Knopfler is het solo pad opgegaan. Niet geheel onsuccesvol, kunnen we wel zeggen. En ook bassist John Ilsley is nog regelmatig te zien in concertzalen over de hele wereld. En dat geldt ook voor een aantal andere Dire Straits leden. Hoe dan ook, Dire Straits dus. Vandaag in 1988 maken ze voor de eerste keer bekend dat ze ermee gaan stoppen. Dat is een mooie aanleiding om twee Dire Straits klassiekers voor je te gaan draaien. En dan kunnen we natuurlijk bijna, zou ik zeggen, niet heen om Sultans of Swing. Die hoor je zo meteen. Maar eerst gaat het muntje in de jukebox, zodat ik de plaat kan opzoeken waarmee de doorbraak vanuit Nederland echt wel een beetje een feit was. Hier is Lady Writer.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en de DJ Jari live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Mama!
12: nou? Je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: Zo'n aanstekelijk liedje dit van Chris Norman en Susie Quattro en Stumbling In.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, niet alleen met René. Sebastiaan is er ook. Ook weer aangeschoven. Hey Sebastiaan, net in het 4 uur nieuws. Schokkend showbiz nieuws.
3: Ja, Ben Saunders.
0: Ben Saunders schijnt overleden te zijn. Verdronken. In de buurt van Arnhem. Officiële bevestiging is er nog niet. Maar er sijpelen nu wel berichten door van vrienden en bekenden die het bevestigd zouden hebben aan de Telegraaf.
3: Ja, bizar.
0: Ja, Ben Saunders, ooit de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Heb jij dat toen, of was jij daar toen nog te klein voor? Want dat was in 2011, dus dat is weer 15 jaar geleden.
3: Nou, ik weet nog wel. Ja, ik weet nog dat The Voice of Holland toen heel groot was.
0: Ja.
3: En in die tijd, en ik zie hier ook, weet je hoeveel mensen toen naar die finale keken?
0: Ja, wel een paar miljoen, denk ik.
3: 4 miljoen ja, mensen. Dat zijn wie is de mol-achtige cijfers.
0: Dat was echt, echt tv-geschiedenis werd aangeschreven, hè, voor de eerste keer. Met die draaiende stoelen en zo. En Ben Saunders, ik zie hem nog aankomen lopen op dat podium. Met dat rode t-shirtje aan en een dikke bril op en een petje op zijn kop. En ik heb nog een, ja, het klinkt niet zo heel goed, maar ik heb nog even een klein stukje van zijn auditie teruggevonden.

0: dit is wel een stem, hè? Laten we eerlijk zijn.
1: Het duurde ook niet lang voordat ze omdraaiden. Je hoorde gelijk op
0: gelijk in een seconde. En ja, die jury die dacht, nou, dit is hem hoor. Een klein stukje jurycommentaar heb ik nog.
2: Wauw, hoe heet je?
3: Ik heet Ben Saunders.
2: Ben Saunders. I could use somebody like you.
3: Oh ja?
2: Zeker. Zeker. Dit was de beste auditie die we tot nu toe gehad hebben.
3: Ever.
2: By far, by far. En ik zou je heel, heel, heel graag in mijn team hebben.
0: Ja, dat zei Roel van Velzen. Nou, die kreeg hem uiteindelijk ook in zijn team. En toen Ben uiteindelijk de finale won. Ja, toen sprong die kleine Roel van Velzen. Die sprong die beer van een Ben Saunders in de armen. Ja. Dat weet je ook ongetwijfeld nog
1: wel. Ja, ja.
0: Ja, mooie tv-momenten. Maar nou ja, dit is wel een heel tragisch verhaal dus.
1: Ja, ja, ons medeleven gaat natuurlijk uit naar zijn familieleden en vrienden.
0: Ja, nou, we houden dat in de gaten voor die ja, misschien definitieve bevestiging. Maar het lijkt er toch allemaal wel sterk op. Bah, is er ook nog ander nieuws? Hebben we ook nog iets vrolijks misschien?
1: Laten we dat maar doen.
4: Studio Steenbergen.
5: Dierennieuws.
0: Ah, kijk, dierennieuws is altijd goed.
1: Ja, dit rubriekje is natuurlijk niet compleet zonder wat dierennieuws. En daarvoor gaan we vandaag naar België. Want daar was Jeff uit Beerse zijn hond aan het uitlaten. Precies, die hond, ja. Nou, die hond die zat even zijn behoefte te doen, zoals alle honden dat moeten doen. En toen zag hij ineens een klavertje 7 staan. Daar was hij natuurlijk hartstikke blij mee.
0: Die hond of Jeff?
1: Ik denk allebei, ja.
0: Oh, ja, oké. Okay.
1: Maar de hond zal er vast geen symbolische dingen aan koppelen. Maar Jeff natuurlijk wel. Want Jeff die is kennelijk een klavertjes-expert. Hij heeft wel eens een klavertje 4, een klavertje 5, een klavertje 6 gevonden. Maar dit klavertje 7 nog niet.
0: Klavertje 7? Dat, ja, dat is wel apart, ja.
1: Opmerkelijk, hè? Heb jij wel eens iets anders dan klavertje 4 gevonden?
0: Nee, maar dan moet ik ook zeggen van, ik wandel wel eens een rondje, maar ik sta niet naar beneden te kijken om klavertjes te zoeken. Het zit niet in mijn systeem.
1: Ridiculiseer jij Jeffy nou een beetje?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ieder zijn hobby, maar het is niet de mijne.
1: Nou, hij heeft hem in een mooi glaasje op tafel gezet. Jeff die komt alleen nog niet in de buurt bij het wereldrecord klavertje vinden.
0: Oh, dat is er natuurlijk ook.
1: Want dat is een klavertje 63.
0: Een klavertje 63, ja. Wauw.
1: Precies.
0: Nou, we hopen dat Jeff die volgende keer ook een... Ik vind het wel een beetje dubieus dierennieuws, hoor.
1: Ja.
0: Je laat de hond uit en dan vind jij een klavertje. Ik vind het vergezocht, Sebastiaan.
1: Ja, maar jij wil dierennieuws en maakt het moeilijk voor mij. Ja,
0: jij zag het woord hond staan, toen dacht jij dierennieuws.
1: Exact, ja, exact.
0: Nou goed, nou, daar kom je mee weg voor deze keer, omdat ik in een goede bui ben vandaag.
1: Ik heb ook mensennieuws meegenomen.
0: Ah, dat is goed.
1: Want van 63 gaan we naar 100.000... Want Japan telt namelijk voor het eerst meer dan 100.000 mensen die ouder zijn dan 100 jaar.
0: Oh, 100.000 mensen.
1: Dat is veel.
0: Ja.
1: Ter vergelijking, Nederland telt zo'n 2500 100-plussers.
0: Ook al veel.
1: Ja, maar ja, goed, Japan heeft natuurlijk veel meer inwoners dan Nederland.
0: Ja, ja, ja,
1: dit
0: staat
1: echt wel uit verhouding.
0: Nou ja, ik heb ook wel het idee dat je het iets vaker hoort de laatste tijd. Mensen worden wel ouder volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En ik heb altijd het gevoel dat dat dan komt dat mensen dan heel veel eieren eten of heel veel vis. Die twee vallen me op.
0: Okay.
1: Ja, nou, Japan heeft sowieso een hoge levensverwachting. Mensen worden daar gemiddeld 84 jaar. Nederland gemiddeld zo'n 82 jaar. De VS doet het niet zo goed met 79. Ja, hoe zou dat nou komen?
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Volgens verschillende wetenschappers komt de hoge leeftijdsverwachting in Japan inderdaad door de goede gezondheidszorg en het gezonde eetpatroon van veel inwoners.
0: Ja, kijk, dat eetpatroon, een beetje gezond doen, hartstikke belangrijk, hartstikke nuttig. Dus ja, dikke tip vanaf deze kant. Goed en gezond eten. En dat heb je natuurlijk helemaal zelf in de hand, hè?
6: Ik ben naar de natuurwinkel gegaan. Heb ik biologische meergranenkoekjes gekocht. Was lekker, hè? Nee, dat is helemaal niet lekker! Wat een droge meuk is dat, zeg! Ik zat op zo'n ding te kauwen. Ik denk, als ik mijn kaken er nog sneller beweeg, ontstaat daar fake in mijn bek. Weet je wat het geheim is van gezond koken?

0: prachtig nieuw country liedje van Douwe Bob, Note to Self.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou Aldert, heb ik nou goed begrepen dat je in mijn geliefde woonplek bent?
3: Ja, toch een fijne. Daar ben ik eens even herinneren, want heel veel mensen weten dat misschien niet. Maar in Hogeveen is in september de Van Gogh-maand. Dat heeft te maken met het feit dat Van Gogh in september van het jaar 1883 zijn opwachting maakt in Hogeveen. En daar is hij tot rust te komen. En dat, nou, dat rustmoment hebben wij ook in vunnen. Wij, dat is Delia Bremer en ik. Delia, mooi.
4: Ja, mooi.
3: Ja, we zijn in Hogeveen, Delia. Maar waar precies?
4: Wij zitten hier in het Park Dwingeland. En wij zitten lekker op een bankje en de zon die schijnt ook nog.
3: Ja, Park Dwingeland, dat zegt misschien nog niet iedereen wat. Het is eigenlijk het centrum van Hogeveen.
4: Ja, eigenlijk wel. Achter de Hoofdstraat. Ja. Ja.
3: Maar goed, Delia, je hebt toen gevraagd om hier eens heen te komen. Waarom?
4: Nou, zoals misschien wel sommige mensen weten of niet. Maar in Hogeveen ben ik bezig al vanaf 2015. Om een mooi gedichtenpad door heel Hogeveen te leggen. En dat zijn dan gedichten geschreven door de inwoners van Hogeveen. En voornamelijk inwoners van de wiek. Waar als de gedichten dan ook komen te staan. En hier in het Park Dwingeland zijn er 10 gedichten selecteerd uit de bundel. Ofwel uit het project, waar de kinders van de OBS Villa Kakelbond...
3: Die zit hier op oogafstand,
4: ja, hè? Ja, die zit hier vlakbij, Schreemhebt. En de kinderen van Juliana van Stolbergschool. Maar ook inwoners van uit deze wiek hebben hier gedichten staan. En al die gedichten die je Schreem bindt, laat maar zeggen, die 35 ongeveer, die stort ook in bundel.
3: Oké. Okay.

0: En die bundel, dat hiet net zoals het project hiette, Schriem met Vincent.
1: Ja, maar wat voor opdracht werden de kinderen in dit geval dus met op pad stuurd?
0: Om een citaat van Vincent te pakken en dan een rondeel te schriem. En dan komt de zin, lommer zeng, van Vincent komt dan steeds weer terug in het gedicht. En dat is ook een biddy rondeel, biddy het rondie. Dat hij steeds weer dezelfde zin in het gedicht tegenkomt. En dan hij een paar zinnen die mij zelf aanvulden.
1: Ja. En die gedichten die bent hier, althans in dit park, ben ook gewoon. Ja, die bent net iets mooi geprojecteerd op een statief. Zo'n roestig ding, weet je niet.
0: En dan, ja, kortenstaal.
1: Ja,
0: dat is hartstikke mooi geworden. Ja. Ja. Ja. En dan kun je dan, terwijl hij hier wandelt of speelt, of kun je de gedichten lezen.
1: Ja. Maar goed, je hebt ook een boekje, want je zegt al die gedichten die ben ik bundeld in een boekje. Ja. Dus zult er eens minuut. Welke heb je bijvoorbeeld in gedachten die zegt van Noordige?
0: Dat vind ik dan wel mooi van Dani van Villa Kakelbond. En dat giet over de zonnebloem. En dat giet dan in het Hollands.
1: Ja, nou, toe maar.
0: De zonnebloem. Ik hou van bloemen, vooral zonnebloemen. Ze zijn zo kleurrijk en ruiken heel zoetig. Hier in het park heb je ze genoeg. De bijtjes zijn lekker aan het zoemen. Vincent van Gogh maakte een schilderij van deze prachtige bloemen. Vincent had zijn schetsboek in de hand. Hier kwam een van zijn kunstwerken tot stand. Als je echt van de natuur houdt, vind je overal schoonheid. Dat zei Vincent. In Nederland was hij een echte grootheid. Mm. Van Dani, ja. Uit de groep Seum.
1: Nou, maar nagaan.
0: Ja.
1: Dat is knap,
0: hè? Ja, dat kunt ze wel.
1: Ja.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja, en goed, dat was dus een van de opdrachten. In het kader ook van deze Van Gogh, maand. Maar je zegt al, je bent al langer dan met bezig. Want het is natuurlijk alle jaren Van Gogh maand in Nogeveen.
0: Ja, ik ben al langer bezig vanaf 2015 met gedichtenpad. Dus ik ben al langer bezig met gedichten. En dit keer dan ook om Vincent onder de aandacht te brengen. Ja, dat klopt.
1: Dat is nooit klaar, denk ik.
0: Nee, volgende week ben ik ook hier in het park te vinden. Dan hebben wij, volgende week, aanstaande zaterdag, dan komen hier allemaal mensen, inwoners, die al eens een kwast vastholden hebben, of niet. Dat maakt niet uit.
1: Nee.
0: Jong en oud, die komt hier schilderen. Alle bloemen die Vincent ook geschilderd heeft, mogen ze hier op een nieuwe manier op doek zetten.
1: Ja. Er is vast een website waar je alles vinden kunt.
0: Van de gemeente.
1: Van de gemeente, moet
0: actief,
1: dat weten.
0: Actief Hogeveen.
1: Oh ja.
0: Ja, actiefhogeveen.nl. Dus er bent allerlei activiteiten in Hogeveen.
1: Ja, Hogeveen omarmt Vincent, hè? Dat komt eigenlijk op neer.
0: Ja, maar hij kwam bij ons eerst binnen, hè, ja. In Drenthe. Dus ja. Dat hebben we niet vergeten.
1: Nee, dat houden wij goed in gedachten.
0: Ja.
1: Goed, Delia, dank je wel. Iedereen die als nieuwsgierig is, die maar af de boekje maar eens inregen. Of zeker eens even gewoon naar het prachtige park in het centrum van Hogeveen.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
4: Voordeeluitjes.nl. Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: 1,5 minuut over 4:30. Snel naar Sebastiaan Meijwaard voor het regionale nieuws.
8: Goedemiddag. In Drenthe heeft het verkeer niet langer last van de brandjes langs de snelweg. Dat laat Rijkswaterstaat weten. Op verschillende plekken langs de Drentse wegen zijn vanmiddag hooibalen en olietonnen in brand gestoken. Dat was het werk van boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de A28 bij Spier was bijvoorbeeld een rijstrook in de richting van Assen afgesloten vanwege een brand. Door die afsluiting ontstond een file. Op sommige plekken moest Rijkswaterstaat ingrijpen, vertelt verslaggever Ineke Kemper.
9: De rook trok over de snelweg heen. Het was niet zo gedichte rook dat je het niet meer kon zien. Maar op bepaalde plekken waar de brandjes iets groter waren... Heeft Rijkswaterstaat een rijstrook afgesloten... zodat de hulpdiensten konden blussen.
8: De boeren protesteerden dus tegen de stikstofplannen van het kabinet. De koning las vanmiddag in Den Haag de troonrede voor. Daarin ging de koning uitgebreid in op die stikstofplannen... en de gevolgen daarvan voor de boeren.
10: Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt... is de stikstofaanpak. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen... zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn.
8: De koning zegt dat er veel geld beschikbaar is... om boeren te helpen bij het aanpassen van hun bedrijven. Het treinverkeer van en naar het noorden is vrijwel overal weer op gang gekomen. Vanochtend vroeg waren er storingen nadat er materialen op het spoor waren gelegd. Vertraging en uitval van treinen is wel nog mogelijk, laat de NS weten. Reizigers kunnen daarvoor de reisplanner checken. In totaal zouden er op 7 spoorlijnen in ons land nog storingen zijn. De problemen lijken het gevolg van sabotage. Een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort Marcella Wesseling van ProRail.
11: Doordat er materialen in het spoor zijn gevonden, daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Want het is echt op meerdere plekken in het land.
8: In de buurt van Nijenveen, bij Steenwijk, is een trein vanochtend ook echt tegen de voorwerpen op het spoor aangereden.
11: Er zijn geen gewonden gevallen, dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen. Dat was in de buurt van Steenwijk.
8: Wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor vanochtend, is nog niet bekend. Mochten boze boeren erachter zitten, dan zou Farmers Defence Force daar begrip voor hebben, zijn woordvoerder van de organisatie vanochtend. De Duitse politie gaat de grenscontroles met Nederland anders uitvoeren. De vaste controles bij Zwarte Meer en Bad Nieuweschans verdwijnen. En in plaats daarvan gaat de politie op verschillende plekken en tijdstippen langs de grens controleren. Reizigers kunnen daardoor in principe altijd worden gecontroleerd. De Duitse politie wil het zo moeilijker maken om illegaal de grens over te gaan en tegelijk beter zicht krijgen op internationale criminaliteit. En de gemeente Borger-Odoorn gaat meer regels opleggen aan het openluchttheater in Borger. Dat belooft de gemeente bij de Raad van State na klachten van omwonenden. 2 bewoners van de Marslandenweg zijn de rechtszaak tegen de gemeente begonnen. Ze hebben nu nog geen last van het openluchttheater, maar dat zou volgens hen zomaar kunnen veranderen. Het theater telt 600 zitplaatsen en wordt vooral in de zomer gebruikt. Volgens het stel uit Borgen laat het huidige bestemmingsplan bijna alles toe op het theaterterrein. Zoals elke dag een voorstelling of een ander evenement. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
7: En daar is Grieta Spannenburg met het weer.
6: Het is voluit nazomer vandaag met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. De wind is uit zuidwest, voert de warmte aan, waarin de maxima tussen 23 en lokaal 26 graden uitkomen. Het blijft droog met veel zonneschijn. En vanaf de late middag en vanavond komen er wel wat wolkenvelden opzetten. En ergens in de late avond en vannacht is een bui mogelijk. En tegen de Duitse grens mogelijk een felle bui.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Studio Steenbergen.
22: Met René Steenbergen.

0: Hé, hey, René, Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te goed.

0: is niet compleet als ik niet een Motown-liedje heb gehoord. Nou, dat is vandaag ook weer gelukt, gelukkig maar. The Temptations en My Girl en ook nog de echte nederpop van Toontje Lager. En stiekem gedanst. Het loopt richting 16:45 en dan, ja, dan weet je wel wat dat betekent. Sebastiaan, we gaan weer een stukje interactiviteit doorvoeren.
1: Leuk!
0: Even een stukje contact met de andere kant van de radio. Tenminste, dat hopen we.
1: Als ze luisteren.
0: Ja, over het algemeen gaat het wel goed, hè?
1: Ja, zeker.
0: 99, wat zeg ik? 100 van de 100 keer lukt het meestal wel, hè? Ja. Het muzikale spel gaan we weer spelen, waarbij je dat gezelschapsspel Remember the Music kunt winnen. Een soort muzikaal triviant, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Met kaartjes en een dobbelsteen en pionnetjes en een bord. En vooral de hints die op die kaartjes staan, want daar gaat het om. Ik ga je zo meteen weer een paar van die hints geven. We zijn vandaag ook weer op zoek naar een bepaalde artiest. Kun jij aan de hand van die hints en een geluidsfragmentje aan ons doorgeven welke artiest dat is? Dan kan het maar zo zijn dat er binnenkort bij jou thuis een dikke doos bezorgd wordt met dat spel erin. Nou, de herfst komt er weer aan, de winter. Hartstikke lekker om dan 's avonds even een spelletje te spelen met het hele gezin.
1: Niks leukers.
0: Ja, toch? Een aantal hints dus op die kaartjes en ook een QR-code waarmee je zo'n muzikaal stukje tevoorschijn kunt toveren. We zijn vandaag op zoek naar een zanger die geboren is in Dallas in september 1947. En zijn echte naam is Marvin Lee Day. Dat was niet zijn artiestennaam. Daar verzon hij wat anders voor. Iets totaal anders, kan ik wel zeggen. En dit is wel een goeie, tenminste als je een beetje in de filmgeschiedenis zit ook. Hij speelde de rol van Eddie in de musical The Rocky Horror Picture Show in 1975. Ik heb die film laatst weer eens gezien. Heel raar. Maar wel cult. Het had wel iets. En het debuutalbum van deze zanger, die dus af en toe ook een stukje acteerde, kwam uit in 1977, werd een wereldwijd succes. Bekende albumtitel van hem, dat is Bat Out of Hell. Hey, eerder vandaag ging het op de radio ook al over vleermuizen. Bats. En die QR-code, ik ga de telefoon even op het kaartje richten en dan hoor je dit. Nou, dat is wel een duizenden herkenbaar gitaar dingetje, toch?
1: Het telefoon gaat al.
0: Ja, kun je nagaan. Als je weet wie wij zoeken vandaag, geef het dan maar door. Je mag een appje sturen, je mag ook appen. Allemaal prima. 0592 33 11 88.

0: Ja, Bauke en Come a Little Bit Closer. 5:10 alweer. Laten we eens even kijken, Sebastian, of we iemand blij kunnen maken. Van het publiek.
1: Altijd.
0: Al die miljoenen die elke dag weer luisteren in de hoop dat ze dat spelletje weten te winnen. Nou, misschien wordt het vandaag Rika uit Nieuw-Buinenwel. Hi Rika.
2: Hoi, daar ben ik weer.
0: Hoe is het ermee?
2: Hoi. Goed, prima. Ja,
0: heb je alles onder controle in Nijbun?
2: Wel weer. Ik ben net een beetje terug van vakantie.
0: Oh, waar ben je geweest?
2: Ik ben naar 4 steden geweest.
0: Leg eens uit. Wat voor tripje heb je gedaan dan?
2: Ik ben met mijn schoonzusje. We zijn allebei weduwe. We zijn naar Berlijn geweest.
0: Ja.
2: En toen een paar dagen Praag, Boedapest en Wenen.
0: Zo. En in hoeveel dagen heb je dat gepropt?
2: Dat zit het 12 dagen, maar dat was een verzorgde reis. Hoor. Dat doen we via een organisatie.
0: Ja, dan weet je zeker dat je alle bezienswaardigheden ziet, hè?
2: Dat bedoel ik. Met gidsen erbij in al die steden, en anders worden dat niet.
0: Dat was vast mooi, want het zijn 4 indrukwekkende steden.
2: Dat dacht ik wel even. Ja. En vooral Berlijn. Als je dan die verhalen hoort van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
2: Dat is heel indrukwekkend. Ja.
0: Dat hoor je heel vaak, Berlijn. Dat heeft misschien nog een beetje dat vooroordeel. Dat het allemaal een beetje stoffig en dof en donker is. Maar het is tegenwoordig ook heel hip, hè?
2: Het is heel hip. Want dat zei die gids ook. De mensen hebben altijd dat het nog grijs en grauw is.
0: Ja, dat.
2: Maar het is met heel veel kleur. Het is heel veel met kleuren wat daar gewerkt.
0: Ja. En wat een geschiedenis ligt daar ook, dat zeg je net ook. Dus het heeft ook die andere kant nog steeds, ja.
2: Ja, dus dat en vooral als je daar dan... als je dan staat bij die stukje muur.
0: Ja,
2: als je dan eraan denkt dat je daar aan kan raken. Dat is heel bijzonder.
0: Ja. Dus Berlijn was wel de meest indrukwekkende van de 4.
2: Ja, met qua verhalen. Maar Boedapest vond ik mooi qua... wij zijn op de Donau bezig varen.
0: Oh, ja.
2: En dan zie je dus overdag al die gebouwen en die bruggen. Maar we hebben ook nog s'avonds een lichtjesstoel gehad. Oh, daar word je helemaal stil. Dat is zo prachtig. Zo geweldig mooi.
0: Ik denk dat als die reisorganisatie waarmee je was, als die meeluistert... dan willen ze je gelijk hebben als promodame, denk ik.
2: Misschien wel.
0: Je hangt zo'n goed verkooppraatje op. Hè? Ga allemaal mee met deze club, mensen.
2: Oké, het is heel mooi. Ja,
0: nou, mooi
2: goed verzorgd.
0: Mooi dat je het leuk gehad hebt. Hey, Rika, we waren op zoek naar die artiest die geboren werd in 1947 in Dallas. Marvin Lee A Day heet hij. Hij deed mee in de Rocky Horror Picture Show. Bad Out of Hell is een bekend album van hem. En dit helemaal, dat weten we natuurlijk meteen. Hè? Want wie zochten we?
2: Ja. Meatloaf.
0: Ja, natuurlijk. Meatloaf, dat was eigenlijk een soort muzikaal theater, hè, wat hij altijd deed. En daar kwam heel wat aan te passen. Er werd een hele trucendoos bij.
2: Dat kwam heel
0: wat
2: aan te passen.
0: Ja, zeker.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Paradise by the Dashboard Light was waar ik net dat hele kleine stukje van ga draaien. Dat ga ik nu helemaal draaien. Maar niet voordat ik tegen jou gezegd heb, beste Rika, dat we jou dat hartstikke leuke spel gaan sturen. Dus
2: hartstikke fijn.
0: Dat krijg je binnenkort bezorgd. En dan wens ik jou daar heel veel plezier mee.
2: Dank je wel. Fijn dat ik even mee mocht doen.
0: Ja, fijne dag verder nog, hè.
2: Ja, dankjewel. Succes verder.
0: Dank je. Hoi.
2: Hoi.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.
7: Met René Steenbergen.

0: Sound Attraction en Perfect.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08, gefeest alweer op deze derde dinsdag in september, Sebastiaan.
3: Ja, en dat is natuurlijk de dag van de troonrede. We hebben uitgebreid meegeluisterd hier op de redactie. Stikstof, huizen en migratie. Dat waren vandaag toch wel de belangrijkste onderwerpen in de troonrede van de koning. De koning zei over de stikstofaanpak dat Nederland al jarenlang daardoor wordt gegijzeld. En volgens hem is het dan ook hoog tijd om die impasse eindelijk te doorbreken. Ook migratie kwam uitgebreid voorbij. Het kabinet wil de instroom van asielzoekers verder beperken, de opvang verbeteren en uitgeprocedeerde asielzoekers sneller terugsturen. Tegelijkertijd ziet het kabinet dat de spanningen rond de opvanglocaties oplopen. Daarbij noemde de koning uitgebreid Ter Apel, die noemde hij dus nadrukkelijk. Gemeenten worden opgeroepen om solidair te zijn met Ter Apel en andere plekken waar de opvang zwaar onder druk staat. Nou, zometeen René, dan blik jij nog uitgebreider terug toch op deze dag.
0: Er is nogal wat gebeurd de hele dag. Daar hebben we op de radio ook van alles over meegekregen en daarvan zometeen een uitgebreid overzicht.

0: Daniel Ohuus. Ja, natuurlijk Daniel Ohuus. Die herken je uit duizenden. Het liedje heet En Toen Kwam Jij. Ja, Prinsjesdag vandaag. Het zal je niet ontgaan zijn. En een bijzondere Prinsjesdag voor Drenthe. Want onze provincie was dit jaar aan de beurt voor de zogenaamde burgerdeputatie. Een vertegenwoordiging, zeg maar. Jelle Snippe is zo'n vertegenwoordiger. Hij is van de Schutterij van Coevorden. Een vereniging die de geschiedenis van Coevorden uitbeeldt en naspeelt. En Jelle was vanochtend al heel vroeg onderweg in de bus naar Den Haag. En ja, hij had er natuurlijk hartstikke veel zin in.
1: Het is echt enorm bijzonder. Het gebeurt natuurlijk één keer in de 12 jaar. Dus überhaupt je provincie wordt uitgekozen. En dat je dan ook nog als relatief kleine vereniging in Drenthe met z'n allen die kant op mag. Echt fantastisch.
2: Want wat staat jullie vandaag te wachten daar?
1: Ja, we moeten best. Het is natuurlijk een heel protocol en een hele gelegenheid. Best lang staan ook, 3 uur ongeveer. Maar we staan echt 30 centimeter van de koets af. Dus we mogen zwaaien, dus ook dat is leuk. Dus best een lange dag, maar ook superleuk.
2: Ja, jullie staan daar van de Schutterij in Coevorden. En wat gaat u doen?
1: Vooral in kostuum. 17e eeuw kostuum natuurlijk. Dus dat wordt nog wel leuk op leuke schoentjes staan de hele tijd. Maar we gaan gewoon genieten. En natuurlijk de mooie geschiedenis van Drenthe uiteraard tijdens Prinsjesdag.
2: Ja, en op het moment dat die koets langskomt, hè, je probeert dat natuurlijk zo goed mogelijk te timen. Wat wil je dan vooral laten zien?
1: Vooral gewoon de rijke geschiedenis van Drenthe, onze kostuums, de historische getrouwheid van de kostuums. Maar ook, we mogen zwaaien, dus ik ga ook gewoon, zwaaien naar de stoet. Ja.
0: Ja, en ook was er vandaag een delegatie van het Shakespeare Theater uit Diever in Den Haag. Frans Planken van het theater, hij was niet mee, maar hij vertelde wel wat zijn groep ging doen.
3: Ze gaan langs de route staan, vlak aan het einde van de route, vlakbij de Schouwburg. En ook helemaal in kostuum, ja, als een soort eerbetoon ook. Hè. Dus uitgezonden door Drenthe, zeg maar. Het is een doorsnee van alles wat er bij het Shakespeare Theater rondloopt. Dus dat zijn de spelers, gastmensen, parkeerwachters, stemcoach zit erbij, de souffleur zit erbij, een paar bestuursleden, mensen van de catering, mensen van groen onderhoud, van de griem, de techniek. Dus van alles zit er wat bij, dus dat is wel heel erg leuk.
2: Wij hebben geprobeerd trouwens contact met ze te krijgen daar. Uh, oh, ja.

0: heeft ook met de beveiliging te maken, denk ik.
1: Ja, het kan tegenwoordig niet
0: mogen
1: meer.
0: Geen foto's, er mogen geen foto's gemaakt worden, niks. Ja. Ik zei nog tegen de bekende, maak veel foto's, maar dat mag dus absoluut niet.
2: Ja, dan was dat allemaal leuk, gezellig en ludiek. Maar het was niet alleen maar feest op deze Prinsjesdag. Want er waren uiteraard ook nog de boeren. En zij grepen Prinsjesdag ook aan om van zich te laten horen. En dat deden ze bijvoorbeeld door op verschillende plaatsen brandjes aan te leggen. Collega Ineke Kemper, die reed vanmiddag een stuk over de Drentse snelweg.
3: Wij rijden nu op de A28 van Hoogeveen naar Assen. We zijn bijna bij de afslag Dwingelo en we staan in de file. Dat is een file vermoedelijk omdat er ook een brandje is gesticht in het weiland bij Spier. De rook trekt over de snelweg heen en er is een rijstrook afgesloten. De brandweer komt eraan om hem te blussen.
1: Nog even voor de duidelijkheid, Ineke, waarom deze actie van de boeren?
3: De actie is natuurlijk omdat de boeren het niet eens zijn met de stikstofplannen. Ja, hoe groot die is, ik kan het moeilijk inschatten. Van tevoren kregen we te horen dat de boeren rond het middaguur langs snelwegen hooibalen in de fik zouden zetten. Nou, wij reden rond het middaguur langs de snelweg en toen dachten we, is dit het? Af en toe kwamen we een hooibaaltje tegen waar wat rook van afkwam, maar dat was het. Maar nu zien we toch op steeds meer plekken brandende hooibalen, brandende olietonnen. Soms heb je er, zeg maar, met een paar honderd meter ertussen heb je er drie op een rij. En dan weer een paar kilometer niks. En dan denk je ineens, ik zie weer een pluimpje rook. Het lijken overal toch vooral hele kleine brandjes te zijn. En nu rij ik net bij de afslag Dwingelo. En nu zie ik voor het eerst ook echt vlammen in de berm. Moet even wachten tot we iets dichterbij zijn. De weg is wel afgezet, maar ik zie nu toch wel flinke vlammen. Die rook gaat voor ons naar rechts, dus die trekt niet de snelweg over. Ik zie inmiddels ook twee brandweerauto's aankomen. Dus dit brandje zal snel geblust zijn. Rijkswaterstaat is erbij, die heeft dus de rijstrook afgesloten.
2: Ja, duidelijk zichtbare signalen van boze boeren dus. En Sita van Kempema van Farmers Defence Force vertelt over het waarom van de acties.
4: Om aandacht te vragen ook over de woede, de wanhoop die er is. De plannen die er liggen. Er is een reflectie van Planbureau voor de Leefomgeving gedaan die bewijst en onderschrijft dat wij ook steeds hebben gezegd, landbouw in die zones van 500 tot 1000 meter is niet meer mogelijk. Maar alle boeren rondom die zones, die zullen ook zoveel moeten reduceren. En worden ook nog een keer met een generieke korting verrast. Dus banken gaan niet investeren en dan ga je dus gewoon kapot.
5: Nu gaan op dit moment ook de geruchten rond dat de actie op het spoor, de sabotage, ook werk zou zijn van de boerenorganisatie. En ook jullie organisatie wordt daarbij genoemd. Kun je er iets over zeggen?
4: Ja, ik heb gezegd ik kan me voorstellen als er boeren zijn die op die manier actie voeren. Want de woede en de wanhoop is echt enorm. Mm-hmm. En de boodschap die je nu krijgt van de overheid, we gaan dit allemaal doorzetten. En ook juridisch vinden wij dat het rond is. Dus feitelijk zegt de overheid we gaan jullie kapot maken. En dat mensen daar vreselijk boos van worden, dat moet je je toch ook kunnen voorstellen. Dus ik sluit het niet uit, maar ik weet het ook niet.
5: Oké, maar je hebt er dus wel begrip voor mocht het zo zijn.
4: Mocht het zo zijn, dan denk ik, als ik nu afgelopen week hoorde hoeveel mensen voor geestelijke bijstand aankloppen bij een organisatie die boeren helpt die echt hele grote psychische problemen hebben. En hoe dat gigantisch is opgelopen, dan denk ik dat onze overheid wel weer heel makkelijk over mensen heen walst.
2: Ja, dat zei Sita van Kempema van Farmers Defence Force. En dan nog even naar Agnes Mulder. Want voor haar was het vandaag de eerste Prinsjesdag als commissaris van de Koning in Drenthe. En een belangrijk thema voor haar, en dat bleek vandaag maar eens te meer, is de bereikbaarheid van Drenthe.
6: We hebben natuurlijk al een probleem met de bereikbaarheid van Noord-Nederland. Maar als er dan sabotage ook nog eens keer aan te pas komt, dan heb je dubbel pech natuurlijk als gebruiker van het openbaar vervoer.
1: Ja, betekent dat, denkt u, extra hands aan dek en de extra oplettendheid omdat dit nu gebeurt op zo'n belangrijke dag waar de koning en koningin in de koets rijden?
6: Ja, je moet natuurlijk altijd goed uitkijken. Maar vandaag, dat precies vandaag moet gaan gebeuren, dat zegt wel wat, denk ik. We moeten alert en weerbaar zijn.
1: Ja. U stipte het al even aan, de treinverbinding naar Noord-Nederland. Daar hoopt u iets over te horen vandaag in de troonrede?
6: Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als alle treinverbindingen die wij als Noorden ook heel erg hard nodig hebben, En dat is ook goed voor de rest van het land, zeg ik daarbij.

0: dat we daar natuurlijk heel positief nieuws over kunnen ontvangen vandaag. Daar gaan we voor.
1: Ja. En welke zaken vindt u juist voor Drenthe ook nog van belang om die te horen?
0: Nou, op het gebied van bereikbaarheid is dat natuurlijk de flessenhals bij Meppel. Ja. Het is natuurlijk de Neder-Saxe-lijn dat we daar... We zijn er trouwens al volop mee bezig. Hadden een hele mooie bijeenkomst gisteren nog in Amsterdam.
1: Want dat is toch al toegezegd, dus, die Neder-Saxe-lijn?
0: Ja, zeker, zeker. Maar we blijven alles enthousiast aangeven dat het heel erg nodig is. Dat het allemaal op goede manier doorgaat.
1: Dus, wat heeft u daar dan een onderbuik twijfel over? Of dat wel goed komt?
0: Nee, ik ga ervan uit, want het is gewoon toegezegd door de voorganger van deze staatssecretaris. Dat is de heer Aartsen. En die heeft dat ons verteld, dat dit gewoon doorgaat. Dus daar mag je dan ook van uitgaan.
1: Ja. Verder, denk ik maar zo, woningbouw, stikstof, energietransitie.
0: Ja, zijn de belangrijke. Ja, we willen door, hè. We willen dat er weer geïnvesteerd gaat worden in Drenthe en in Noord-Nederland. En dat hebben we gewoon hard nodig. Ja, en het kabinet kan daar goede stappen in zetten vandaag. Dus we hopen ook dat ze dat gaan doen.
2: Ja, meer geld naar Drenthe dus, als het aan de commissaris Agnes Mulder ligt. Alle details over Prinsjesdag, wat er vandaag allemaal gebeurd is en wat er zoal de komende tijd voor Drenthe op het programma staat, kun je allemaal vinden op rtvdrenthe.nl.

0: Fischer's Head en The Worker. Stichting Donorkind wil dat massadonor Simon uit Assen stopt met het doneren van sperma. Daarvoor willen ze bindende juridische afspraken met hem maken. Volgens de stichting is dat de wens van zo'n 30 ouders. Ties van der Meer is voorzitter van Stichting Donorkind en hij legt uit wat ze daarvoor zo al moeten regelen.
1: Nou ja, je moet natuurlijk daar heb je natuurlijk wel een advocaat bij, allebei natuurlijk. En je moet natuurlijk wel langsgaan bij een notaris om dat soort zaken goed te beleggen. Maar op dat moment kan je wel degelijk natuurlijk afspraken maken die ook juridisch meteen afdwingbaar zijn, zodat er bijvoorbeeld een dwangsom aan vastzit. Denk ook maar bijvoorbeeld aan het verkopen van een huis, dat is ook een juridische afspraak.
2: Ja. Hoe is zijn houding hierin? Heeft hij op enig moment blijk ervan gegeven dat hij wel bereid is tot zo'n afspraak?
1: Nou ja, dat heeft hij wel soms ook tegen moeders gezegd. En hij heeft natuurlijk een aantal weken geleden heeft hij een brief gestuurd waarin hij een soort uitleg geeft en ook nou ja, op een bepaalde manier ook wel sorry zegt dat hij zoveel kinderen heeft verwerkt en dat hij daarover heeft gelogen. Dus we hopen dat toch wel enige oprechtheid heeft en dat we dus met hem in gesprek kunnen hierover.
2: Ja, Simon zegt dat hij vader is van 199 kinderen. Hoe belangrijk zijn deze afspraken voor die kinderen?
1: Nou ja, dat is wel echt enorm belangrijk. Kijk, we weten nog niet helemaal of er inderdaad echt 199 zijn of misschien zelfs nog wat meer. En nog niet al deze kinderen zijn zelf op de hoogte. En nog niet alle ouders zijn op de hoogte. Maar we weten wel, als Stichting Donorkind hebben we ook best wel veel contact met andere grote groepen, halfbroers en zussen. En het is voor mensen heel vervelend om gedurende je hele leven constant, misschien wel elke maand, opnieuw te worden geconfronteerd met een nieuwe halfbroer of een nieuwe halfzus. Nou, waar je weer van moet gaan besluiten, wil ik die leren kennen? Wat zegt diegene over mij en hoe voel ik mij daarover? Dus dat is heel onrustig. Dus het is heel belangrijk dat hij nu stopt. Mm-hmm. En dat er dus ook op enig moment een soort van helderheid komt in het levensverhaal van deze kinderen.
2: Ja. Heeft u al een afspraak voor een gesprek met hem?
1: Nee, we hebben nog geen reactie van hem ontvangen op onze brief. En dat sturen we in onze brief, dat we hem daar ook 2 weken de tijd voor geven. Ja, is er dan nog geen reactie en geen afspraak? Dan gaan we inderdaad naar de rechter.
2: Ja, mocht er wel een gesprek komen, mogen er wel afspraken komen. Wat als hij zich daar niet aan houdt? Wat dan?
1: Ja, nou, bij de afspraken die we met hem gaan maken, daar hoort ook bij dat we zeggen van nou ja, dat zo'n afspraak, daar zit dan een dwangsom aan vast. Eerder hebben we met massadonor Jonathan Meijer, hebben we dat voor de rechter gedaan. Dat betekent dat daar een uitspraak ligt waar als Jonathan Meijer zich nog aanbiedt als spermadonor of ingaat op verzoeken van mensen om sperma te doneren, dan moet hij die 100.000 euro betalen. Dat is een dwangsom, dat is een boete. Ja. En dat is natuurlijk wat we ook gaan afspreken met Simon.
0: Ja, en ze hopen op een reactie van Simon binnen nu en een kleine 2 weken. Je hoorde Ties van der Meer van de Stichting Donorkind.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
7: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
11: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
0: 1 minuut over 17:30 exact. De hoofdpunt uit het Drentse nieuws. Hier is Sebastiaan Meijwaard.
12: Goedemiddag. In Drenthe heeft het verkeer niet langer last van de brandjes langs de snelweg. Dat laat Rijkswaterstaat weten. Op verschillende plekken langs de Drentse wegen zijn vanmiddag hooibalen en olietonnen in brand gestoken. Dat was het werk van boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de A28 bij Spier was bijvoorbeeld een rijstrook in de richting van Assen afgesloten vanwege een brand. Door die afsluiting ontstond een file. Op sommige plekken moest Rijkswaterstaat ingrijpen, vertelt verslaggever Ineke Kemper.
13: De rook trok over de snelweg heen. Het was niet zo gedichte rook dat je het niet meer kon zien. Maar op bepaalde plekken waar de brandjes iets groter waren, heeft Rijkswaterstaat een rijstrook afgesloten, zodat de hulpdiensten konden blussen.
12: De boeren protesteerden dus tegen de stikstofplannen van het kabinet. De koning las vanmiddag in Den Haag de troonrede voor. Daarin ging de koning uitgebreid in op die stikstofplannen en de gevolgen daarvan voor de boeren.
14: Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt is de stikstofaanpak. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn.
12: De koning zegt dat er veel geld beschikbaar is om boeren te helpen bij het aanpassen van hun bedrijven. Het treinverkeer van en naar het noorden is vrijwel overal weer op gang gekomen. Vanochtend vroeg waren er storingen nadat er materialen op het spoor waren gelegd. Vertraging en uitval van treinen is wel nog mogelijk, laat de NS weten. Reizigers kunnen daarvoor de reisplanner checken. In totaal zouden er op 7 spoorlijnen in ons land nog storingen zijn. De problemen lijken het gevolg van sabotage. Een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort Marcella Wesseling van ProRail.
15: Doordat er materialen in het spoor zijn gevonden, daar zijn we ook nog steeds mee bezig, want dat is echt op meerdere plekken in het land.
12: In de buurt van Nijenveen, bij Steenwijk, is een trein vanochtend ook echt tegen de voorwerpen op het spoor aangereden.
15: Er zijn geen gewonden gevallen, dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen. Dat was in de buurt van Steenwijk.
12: Wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor vanochtend is nog niet bekend. Mochten boze boeren erachter zitten, dan zou Farmers Defence Force daar begrip voor hebben, zijn woordvoerder van de organisatie vanochtend. De Duitse politie gaat de grenscontroles met Nederland anders uitvoeren. De vaste controles bij Zwarte Meer en Bad Nieuweschans verdwijnen. En in plaats daarvan gaat de politie op verschillende plekken en tijdstippen langs de grens controleren. Reizigers kunnen daardoor in principe altijd worden gecontroleerd. De Duitse politie wil het zo moeilijker maken om illegaal de grens over te gaan en tegelijk beter zicht krijgen op internationale criminaliteit. En de gemeente Borger-Odoorn gaat meer regels opleggen aan het openluchttheater in Borger. Dat belooft de gemeente bij de Raad van State na klachten van omwonenden. 2 bewoners van de Marslandenweg zijn de rechtszaak tegen de gemeente begonnen. Ze hebben nu nog geen last van het openluchttheater, maar dat zou volgens hen zomaar kunnen veranderen. Het theater telt 600 zitplaatsen en wordt vooral in de zomer gebruikt. Volgens het stel uit Borger laat het huidige bestemmingsplan bijna alles toe op het theaterterrein. Zoals elke dag een voorstelling of een ander evenement. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: En dan door naar Grieta Spannenburg voor het weer. Hi Grieta, goedemiddag.
16: Goedemiddag René.
0: Dat was nog even een lekkere zomerse tractatie vandaag, hè?
16: Ja, we zijn overal de zomerse waarde van 25 graden voorbij gegleden. 25,3 in Wijster en Diever. Holsloot 26 rond, net als de wijk. En Hogeveen 26,1 en de Kiel 26,2. Dat zijn toch fraaie temperaturen voor precies halverwege september.
0: Ja, 26,1. zijn natuurlijk wel de dagen dat het straks ook in één keer weer naar beneden glijdt. Als je vanavond nog een rondje wil lopen, dan moet je de jas waarschijnlijk aan.
16: Nou, ik denk dat het rond zonsondergang, maar ik moet toegeven, dat is er natuurlijk al vrij snel, om 8 uur. Dan is het denk ik nog wel 20 graden op de meeste plekken. Dus dat valt mee. En uiteindelijk gaat het dan in de loop van de nacht naar een graadje of 12. Maar er is wel veel bewolking en ja, er kan een enkele bui vallen. Ik denk vooral in de tweede helft van de avond en vannacht. Er ligt namelijk ten westen van Nederland een heel smal koufrontje. Dat gaat overkomen, waardoor wij morgen in wat killere lucht vertoeven. En in de warme lucht kan er vanavond ook nog een lokale stevige bui ontstaan. Die kans is niet zo groot, maar het zuidoosten van Drenthe zou een onweersbui kunnen hebben. En elders is het zo dat er in de loop van de avond en vannacht een enkele bui kan vallen. En het is dan de voorbode van de buien van morgen.
0: Ja, ik kan net zeggen, er gebeurt genoeg, hè?
16: Er gebeurt genoeg. Ja, het is steeds een afwisseling van fraaie dagen en dagen met een paar buien. Morgen komt de buiigheid geleidelijk aan op gang. Vooral in de late ochtend en morgenmiddag een paar stevige buien. Mooie buienwolken. Ze groeien best hoog uit. Op de toppen is het min 40. Aan de grond halen we 18, 19 graden. Betekent dat een paar pittige buien zijn. Slagregens, onweer is mogelijk. En donderdag, vrijdag, zaterdag, ja, het blijft aan de wisselvallige kant. En dan is het ook eventjes aan de killere kant. Ja, 18, 19 graden is heel beschaafd, bescheiden.
0: Wisselvalligheid is het toverwoord voor de komende dagen, begrijp ik.
16: Voor de komende dagen wel. En maar er is ook weer een nieuwe hoge druk werking in zicht voor na zondag.
0: Ja. Alles op zijn tijd. Voor nu weten we weer even waar we aan toe zijn.
16: Hartstikke goed.
0: Dankjewel, Rita. Fijne avond.
17: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
18: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Zoekt een relatie.
22: Perfectionistisch.
21: Mentaal kwetsbaar.
23: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
26: Wat dacht je van Japan?
27: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
26: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
27: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Studio Steenbergen.
29: Met René Steenbergen.

0: is de lekkere muziek van Chicago, Saturday in the Park. En daarmee is het 6:13. Elke middag, even na 1 uur, is er in het programma van Anouk de Hulplijn. Waarin jij als luisteraar van Radio Drenthe een oproep kunt doen voor, ja, eigenlijk wat dan ook. En vandaag meldde zich Bert Ellery uit Elim. Hij wil graag iedereen uitnodigen voor allerlei feestelijkheden in het dorp. En die beginnen met een bijzondere tentoonstelling.
1: Het is een tentoonstelling met op vrijdag begint het voor de scholen. Een klas uit de jaren 30-40. En dan met het leesplankje en het inkpens, waar je dus, nou ja, dat is van vroeger. En dan in de middag, dan s'avonds starten ze met een hapje en een drankje. En om 1900 uur dan draaien wij de film van de jaren 50-60. Dus de oude film van de 70-80 jaar geleden.
2: Ja, en dan kan iedereen mij aanschuiven ook?
1: Ja, wel graag aanmelden, want we willen graag een hapje en een drankje voor iedereen hebben. Drankjes hebben we gaan, maar hapjes moeten we genoeg hebben. Dus mijn mail is bert@ellery.com.
2: Hey, en dan ja. Is die vrijdag geopend en dan?
1: Nou, en dan gaat die tentoonstelling, die loopt tot en met 31 oktober. Dan kunnen de mensen, die kunnen gewoon in de open deur binnenwandelen. En dan gaan we de zaterdag, dat is de vrijdag, dus dan die film afgelopen is. Mensen kunnen ook vragen, ze kunnen familie zien. Daar loopt mijn oma, daar loopt mijn moeder nog. En ik als baby, als jochie. Gewoon leuk. En ik zal er ook proberen, ik heb die film vaak al gedraaid, in de open heel lang geleden gedraaid. Dus ik ken eigenlijk wel heel veel mensen ervan. Dus ik zal, wanneer men dit niet weet, zou ik helpen.
2: Ja.
1: Nou, de zaterdag dan gaan we dus smiddags om 12:15 met koffie en thee met cake. En dan begint Bertus Hartman, die was hoofd van de school hier. Die begint met een lezing over het onderwijs van vroeger. Nou, dan hebben we dat gehad, hebben we tot 12:15. Dan hebben we om 2:00 tot 4:00 de kiekjesmiddag van de historische kring. En van 4 tot 5 hebben we onze oude huisarts, dokter Brouwer. Die had 3 zoons, Wim, Kees en Gerard. Nou, Wim die is uit Elim vertrokken als arts en Kees ook. En Gerard is huisarts gebleven, vriend van mij. En dus Wim die komt het verhalen van demping van de Dorpstraat van 1941 tot 1954 een lezing houden.
2: Hé, maar Bert, dit is heel veel informatie. Heb je niet gewoon een site waar alles op staat, dat we het rustig zelf kunnen nalezen?
1: Ja. Ja, het zit op de site van Hogeveen, van de bibliotheek in Hogeveen. Die heeft op de site staan. Dus als je googelt daarna, dan kom je er helemaal bij.
0: Kortom, de site van de Biep in Hogeveen. Daar staan alle details op, want er staat nog veel en veel meer te gebeuren daar op Elim. Daar kun je die hulplijn dus voor gebruiken, hè, om iedereen uit te nodigen voor dit soort feestelijkheden. Maar je kan de hulplijn ook inschakelen als je nog, ja, bijvoorbeeld een ontbrekend poppetje in je verzameling zoekt, als je nieuwe leden zoekt voor je mannenkoor, voor je toneelvereniging, wat dan ook. De hulplijn staat altijd tot jouw beschikking. Aanmelden kan via een mailtje naar, hoe kan het ook anders, hulplijn@rtvdrenthe.nl. Oh,

0: Het is nieuw werk van Van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Collega Aldert was vandaag weer de hele dag op Tjak. En omdat het pompoenseizoen inmiddels weer is begonnen, nam hij een kijkje op de pompoenerie in Odoorn. Daar heeft Raoul Ehrenstein een gigantisch pompoenveld liggen.
1: Nou, we hebben hier nu ongeveer 2000 vierkante meter aan pompoenenverkoopveld. En dat verkopen wij alles op met een markkraam en andere decoratieve
2: attributen. We noemen de pompoenerie nu met al die, maar het is veel meer dan pompoen. Hè? Kale bazen, wat is er nog meer voor?
1: Ja hoor, ik heb in totaal 120 soorten in de verbouw.
2: Pardon, 120?
1: 120 soorten. Dus dat verkopen wij allemaal hier aan huizen, maar op het verkoopveld hier.
2: Raoul, je bent 19 jaar. Hoe kom je nou aan 120 soorten pompoenen en je hebt er een beetje verstaan van? Hoe dan?
1: Nou, dat groeit. Ik ben nu volgend jaar 10 jaar geleden begonnen met de pompoenen.
2: Ja.
1: Dus dat groeit.
2: Op je schildertje en zo.
1: Ja, nou eerst een klein kraapje met de bakjes, zeg maar. En op een gegeven moment dan groeien ze maar. En dan vind je dat mooi qua kleuren en soorten. En dan al meer mensen die dat mooi vinden. Nou ja, dat, zo groeit het op een gegeven moment dan.
2: Ja.
1: En zo is het uitgegroeid tot aan wat nou is, zeg maar. Ja, dat was aan de hand gelopen. Ja.
2: Maar hoe lang duurt zo'n seizoen, Roel? Want ik bedoel, het is een paar weken en het is weer voorbij en dan heb je weer niks.
1: Wij zijn half augustus begonnen met oogsten. Begin augustus oogsten, zeg maar. En eind augustus begonnen we met de verkoop. En dat gaat eigenlijk door tot eind oktober. En dan, in die periode is het eigenlijk pompoenenseizoen, kalabasseizoen.
2: Het is, Roel, natuurlijk niet helemaal voor niks dat we hier aan tafel zitten met daarop een soeptrine van pompoen natuurlijk.
1: Inderdaad.
2: Een pompoenerine.
1: Ja.
2: Zo, hoe noem je zo'n ding?
1: Nou,
2: en ook hier een recept voor pompoen gazpacho.
1: Klopt, inderdaad.
2: Wat is gazpacho?
1: Gazpacho is koude pompoenensoep.
2: Heb je dit recept zelf bedacht, wat hier ligt?
1: Nou, dit recept dat komt van onze buurman Ron. Die maakt elk weekend voor ons pompoenensoep hier bij de pompoenerie.
2: Oh, dat doe je niet zo, dat besteedt u.
1: Nee, maar die is er heel erg gespecialiseerd in, Ron. En die maakt van mijn pompoen, dan die ik ook teel, zeg maar hier een boerderij, de pompoenensoep.
2: Je hebt hier ook wel in zitten, hè?
1: Ja.
2: Ik zat een klein beetje in mijn doel, zo in het oog, zodat een ander mens ook nog wat heeft. Want ik neem aan, Raoul, dat mensen ook graag hem kon pruimen hier.
1: Nou, in het weekend gaat er zo 3 van zulke pannen doorheen, vol.
2: Serieus? Dus,
1: ja, is heel erg in trek met de mensen.
2: Ja, ik zal in pruimen.
1: Ja.
2: Dat is wel lekker.
1: Ja, klopt inderdaad.
2: Zuur, zit alles maken, zit erin.
1: Ja, klopt. Ja. Tomaten en paprika's en natuurlijk pompoenen gaan erin.
2: Ja.
1: En wat een hele lekkere soep van. Je kunt ook zulke soep dan warm koken, zeg maar. Maar dat is gazpacho dus niet voor bedoeld. Dan moet je een ander recept hebben.
2: Nee, dan het warme gazpacho.
1: Ja, klopt inderdaad.
2: Ja.

0: Cops en Don't Walk Away. En dat brengt de tijd op 6:05. Nog even weer terug naar de opjakdag van Aaldert. Want hij ging tussen de middag nog even naar de basisschool in Eekst. Want daar speelt al een tijdje, je zou kunnen zeggen, een echte klucht. Het dak van de school, dat is eerder al nagebouwd. Als nieuw huis voor de vleermuizen die in het oude schoolpand zitten. Want zolang ze daar nog zitten, mag het niet worden gesloopt. Maar ecologen Naomi Rijnvis en Bjorn Werkmeester, die hebben een truc bedacht.
1: Ja, wij zijn nu bezig eigenlijk met het mitigeren van de pand eigenlijk. Door te zorgen dat de vleermuizen er nu eenmalig uitgaan en er eigenlijk even tijdelijk en niet meer terug in kunnen.
2: Ja, want de soap is nog niet afgelopen. Hè? Nee, zolang die vleermuizen hier is, dan gebeurt er niks.
1: Mogen ze helemaal niks doen hier, nee.
2: Ja, ze zijn te jank, maar ze zullen hem lachen. Maar Bjorn, dat is wel een klein beetje het idee. Hè? Jullie proberen nou die vleermuizen nu te lokken.
3: Ja.
2: En dan de verzorging, dat,
3: ja.
2: Toch? Of
3: het
2: niet?
3: Is niet echt lokken, maar het is meer, wij plaatsen schuim en kapjes. En die kapjes die zorgen ervoor dat ze er wel uit kunnen en niet meer terug in. Het kunststof is te glad, waardoor ze er niet meer terug in kunnen. En de rest die moet allemaal dichtgemaakt worden met vulschuim, met alle soorten materialen die wij gebruiken, die we kunnen bedenken om de boel dicht te maken.
2: Ja, ik zit een kattenlokje voor vleermoes.
3: Wij hadden die nog niet eerder gehoord, nee. Ik vond het wel mooi, ja.
2: Ik dacht in mijn gewetensvraag staat, Naomi. Want wat is er nou bezwaar tegen die vleermoes gewoon die als in de wegen zitten, gewoon in weg te jagen? Die vinden wel een nieuw plekje, toch?
1: Ze vinden in principe wel een nieuw plekje, maar je mag ze niet, ja, op daglicht vliegen ze in principe niet uit. Ze vliegen eigenlijk ook alleen maar in de nacht uit, vanaf zonsondergang tot zonsopkomst vliegen ze eigenlijk. Dus ja, je kan ze niet zomaar wegjagen, want overdag zijn ze aan het verbouwen en aan het bouwen, en dan kan je ze eigenlijk niet verjagen daardoor.
2: Waarom niet? Dan overleeft ze dat niet?
1: Ze kunnen het overleven, maar je verstoort daardoor wel heel veel van hun.
2: Ja, nou, toen maar, dat is een noodschep vet, toch? In mijn keren?
1: Nou, als het een keer is, dan kan het helaas ook niet.
2: Maar nou speciaal een dak voor te bouwen en ze weg te lakken, dat is toch ook nogal wat, of niet?
1: Ja, het was natuurlijk de hoop van dat ze van het ene dak naar het andere dak gingen. En dat ging helaas niet zo heel makkelijk.
2: Was dat ook een gedachte van een van jullie?
1: Nee, dat was niet vanuit ons.
2: Dus jullie bent niet schuldig, Bjorn, in dit geval?
3: Nee, wij zijn hier tussen Zwitserland bij. Wij doen hier niks. Wij doen alleen maar het mitigeren hier in dit geval.
2: Is nog klaar, denk ik?
3: Ja, in principe als je nu deze stappen nu onderneemt, dan is de vervolgstap na controle doen, kijken of ze daadwerkelijk niet meer ergens in een gaatje zitten die wij over het oog hebben gezien. Ja. Dat ze daar ingetrokken zijn en dat ze dan inderdaad werkelijk in het nieuwe bouwsel terechtkomen. Ja. Ja.
2: Maar wanneer komt jullie checken dat het ook functioneert?
1: Vaak na 5 dagen doen ze dat ongeveer. Oh,
2: ja. En dan kunnen ze de deur bouwen als dat klaar is, toch? Dan? Dat was het idee.
1: Ja.
0: Ja, de vleermuissopen en daar in die school. Jongen, je maakt dat mee. Maar een goede truc, dat moet wel gezegd worden. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6:00 uiteraard Johan Derksen met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Ik wens je daar veel luisterplezier bij en een mooie avond.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
7: In Hogeveen.
8: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
9: Blijenberg.nl.
10: Oh, die van die deuren.
9: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
11: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
12: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
13: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6:00.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
10: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
16: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
18: Ah, check.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Radio Drenthe.
24: Muziek voor volwassenen.
23: Met Johan Derksen.

0: samenstelling en presentatie Johan Derksen.
1: Deze week staat bluesgitarist B.B. King centraal en Marty Stewart kwam weliswaar uit Mississippi, maar hij koos niet voor de blues. Hij werd een beroemde country en bluegrass gitarist. Hij speelde bij Lester Flatt, Johnny Cash, Doc Watson, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis en Travis Tritt. Maar hij kan wel degelijk de blues spelen. B.B. King en Marty Stewart, Confessing the Blues.

B.B. King en Marty Stewart, Confession the Blues. Larry McRae uit Detroit werkte jaren aan de lopende band bij autofabrikant General Motors voordat hij van zijn muziek kon leven. Op dit nummer is Joe Bonamassa de gastgitarist. Larry McRae, When It All Comes Down.

Larry McRae, When It All Comes Down. Het is een beroemd nummer van Sam Cooke en het werd opgenomen door Van Morrison, Wilson Pickett, John Lennon, Percy Sledge, The Dixie Chicks, The Animals, Paul McCartney, Aretha Franklin, Eddie Floyd, Status Quo, C.T. Hill, The Dave Clark Five, Colin Paul en Aaron Neville. En dit zijn B.B. King en de Engelse rockzanger Paul Carrack, Bring It Home To Me.

B.B. King en Paul Carrack, Bring It On Home To Me. Shamikia Copeland, dat is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. En Miles Kennedy is de zanger van de band Alto Bridge. En Slash is de gitarist op dit nummer. Shamikia Copeland en Miles Kennedy. When Love Comes To Town.

Mikia Copeland en Miles Kennedy, When Love Comes to Town. De Rolling Stones, dat was lang een coverband met bluesnummers van Muddy Waters, Chuck Berry, Little Richard, Howlin' Wolf en Bo Diddley. Dit zijn de Rolling Stones samen met B.B. King, paying the cost to

Rolling Stones met B.B. King, Paying the Cost to be the Boss. Het was een grote hit van B.B. King in 1970... en er verschenen covers van Aretha Franklin, Luther Allison, Little Milton, Peter Frampton, Stevie Wonder en Dutch Mason. Dit is zangeres Chaka Khan met gitarist Eric Clapton. The Thrill is Gone.

Chaka Khan en Eric Clapton, The Thrill's Gone. Joe Cocker uit Sheffield werd, evenals Elvis Presley, een topartiest met covers. En vaak waren die covers beter en soulvoller dan de originele opname. Dit is Joe Cocker met B.B. King. Dangerous Moves.

B.B. King en Joe Cocker, Dangerous Mood. Jimmy Vaughan uit Austin is de voormalige gitarist van de Fabulous Thunderbirds. Hij leefde lang in de schaduw van zijn beroemde broer Stevie Ray Vaughan. En dit nummer nam hij op met toetsenist Reese Winans. Jimmy Vaughan, Watch Yourself.

Jimmy Vaughan, Watch Yourself. Het nummer is geschreven door Willie Nelson en het werd gecoverd door Ray Price, Wanda Jackson, Aretha Franklin, Chicken Check, Luther Allison, Ted Benoit, David Gogo en Lucinda Williams. Dit is Willie Nelson met B.B. King. Nightlife.

B.B. King en Willie Nelson, Nightlife. Jimmy Hall uit Alabama is de zanger van Wet Willie. Hij was de zanger bij Jeff Beck en hij is ook nog steeds de bandleider bij Hank Williams Jr. En hij heeft volgens bluesgitarist Tommy Castro de best voice in the business. Jimmy Hall, Sweet 16.

Jimmy Hall, Sweet 16. Robert Cray werd groot met beschaafde, gepolijste blues, en volgens echte bluesfans is zijn blues te glad. Hij maakte wel een mooi album met Albert Collins en Johnny Copeland. En dit is B.B. King met Robert Cray. Playing with my friends.

B.B. King en Robert Cray, Playing With My Friends. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Larkin Poe, dat is een bluesband met twee zussen. Zangeres Rebecca Lovell en gitarist Megan Lovell. Joe Bonamessa is de gastgitarist. Larkin Poe, Don't You Want a Man Like Me?

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Score nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel.
6: We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Hotels24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
6: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
5: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Drenthe.
1: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Sorry, is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Hmm, dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgde een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Morrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor, deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, René. Word je eens wakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.